0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katrien Keil en Marco Verhagen. Katrien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Veel steun online voor slagboomschroever Ketelbrug. En overlast in Zeewolde fors gedaald. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zo, druk de schoppertje aan, rand van je bed. Bruno Mars en On My Soul en daarvoor Dasha. Van Austin. Nee, Austin werd bezongen door Dasha. Laat ik het goed zeggen. Goedemorgen, Arie. Zit maar aan te kijken of ik zangeres en plaatsnaam door elkaar hou. Maar het gebeurde dus even.
1: Ja, alles goed met je?
0: Ja, nu wel. Ja, nu wel. Nu Bruno Mars heb gehoord, gaat het goed met me. Ja, zo gaan die dingen.
1: Heb je het droog gehouden op de fiets hier naartoe?
0: Ja. Jij niet?
1: Nou ja, ik zat niet op de fiets. Ik kom dan met de auto. Voor mij is afstand iets wat groter.
0: Maar jij moest de ruitjes wissen?
1: Ik had de hele tijd de ruitwissers aan. Hoor. Okay. Toen dacht ik van, nou ja, dit is dan toch even weer een ander type dag. Ja. Waar ik toch zelf even aan moet wennen.
0: En het wordt zo laat licht, zag ik ook alweer. Nou.
1: Dat, inderdaad. Het steeds.
0: Kruipt naar kerst.
1: Ja, laten we het daar nog niet over hebben. We zitten in de zomervakantie.
0: Nee, droom. En waar gaan we het inhoudelijk over hebben in de komende uren?
1: Ja, in de komende uren hebben we het onder meer over de Batavia. Het schip wordt namelijk binnenkort uit het water gehaald. En natuurlijk gaat het ook weer over de avonturen van onze oud-weerman Robert de Vries.
0: Ja, dat zit in de zomerserie. Huurhuizen, nieuwe huurhuizen, die zijn ook in het nieuws. En die worden steeds vaker kaal opgeleverd. En we gaan weer bellen natuurlijk in de loop van de tijd met lopers van de Vierdaagse in Nijmegen.

0: We zaten diep in de jaren 70 met Sherbet en Houset.
1: In onze zomerserie staat deze week Robert de Vries uit Emmeloord Centraal. En als je een vaste luisteraar bent van Omroep Flevoland, dan ken je hem vast als onze voormalige weerman. Hij heeft een bijzondere hobby, namelijk jagen op tornado's in Amerika. Op zijn Engels storm chasen.
0: Ja, Robert is al vanaf jongs af aan gefascineerd door het weer. Zijn woning in Emmeloord staat dan ook helemaal in het teken van zijn beroep als weerman. Verslaggever Patrick van Heesik zocht hem op in Emmeloord.
2: In deze aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij zijn eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
3: Dus hier gebeurt het allemaal?
4: Ja, hier gebeurt het allemaal inderdaad. Ja, hier ben ik toch wel elke dag wel te vinden en bleef ik toch een hoop plezier.
3: Ja, helemaal ingericht als een weerstudio, hè?
4: Ja, zeker. Er zit hier heel veel informatie, is hier inmiddels al terechtgekomen. En het is natuurlijk al een heel klein begonnen, hè, op mijn slaapkamer. Ja. En bij mijn ouders. En toen ik hier kwam wonen, is het helemaal uitgegroeid tot meer en meer.
3: Ik zie zelfs een bibliotheek.
4: Ja, er zitten echt wel boeken bij die ik al jaren al heb.
5: Een opbouw die ik nog wat korter heb. Maar allemaal ingedeeld ook nog voor categorie, winter, klimaatverandering, allerlei oude data van vroeger. Natuurlijk ook het extreem weer, het stormchasen. Ik heb natuurlijk ook allemaal weer boekjes van gemaakt dat ze op pad gingen. Het is van 2023 bijvoorbeeld.
3: Maar ik zie ook hele oude boeken. Die ga je allemaal, die haal je allemaal op.
5: Ik heb die allemaal over twee keer op marktplaats al weer gevonden. Maar dit zijn hele oude weerberichten uit 1903 bijvoorbeeld. Vroeger betaalde akkerbouwers bijvoorbeeld voor een weerbericht. Voor 3 gulden kregen ze een heel jaar elke dag een weerbericht. En dat werd door het KNB opgestuurd. Maar dit heeft ooit iemand bijgehouden. Dit zijn dus uit 1903. Nou ja, die heb ik ergens nog opgetikt. En toch leuk om eens af en toe eens te kijken als het bijzonders is.
2: Robert werkt jarenlang als freelancer voor Omroep Flevoland en andere opdrachtgevers. Hij werkt daardoor veel en maakt lange dagen, waarbij hij vaak vroeg op moet. Volgens zijn omgeving loopt hij zichzelf in die tijd regelmatig voorbij.
6: Goedemorgen. Ja, wat een prachtige dag.
2: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
7: Ik heb er al een paar keer had ik hem gewaarschuwd. Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen. Maar als je er maar vaak genoeg in oefent, mensen zullen je niks minder leuk vinden als je een keer nee zegt, hoor.
8: En kan hij geen nee zeggen omdat hij het zo leuk vindt om te werken? Of omdat hij mensen niet wil teleurstellen?
7: Beide eigenlijk. Hij vindt het leuk en hij wil de mensen niet teleurstellen.
2: Ook beste vriend Maarten had al vroeg door dat Robert zeer ambitieus is.
9: Ik heb hem ook altijd wel gesteund van, pak die kans, ga ervoor. Maar ook wel tegen hem gezegd, wacht eens even. Je staat nu voor dag 8 of dag 9 voor die camera. Moet jij niet eens even een dag weekend nemen of zo? Want dat is ook wel gezond.
8: Want er zit niet echt een rem op, Robert.
9: Nee, er zit geen rem op, Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem. En ontzettend mooi om te zien. Maar ik denk dat hij in de afgelopen jaren ook heeft geleerd dat het belangrijk is om wel eens op die rem te trappen. En gewoon eens wat tijd voor jezelf te nemen.
10: Maar de temperatuur gaat toch wel weer wat omhoog. We zien.
2: Je hoort collega Diana Woei.
8: Hoe belangrijk is hij voor Omroep Flevoland geweest?
11: Nou ja, heel belangrijk. Want hij heeft een flink aantal jaren gewoon 5 dagen in de week het weer verzorgd. En ik deed dat dan als invaller. En nu hij is vertrokken naar SBS, is er eigenlijk gewoon een gat gevallen. En wordt dat nu opgevuld door andere bedrijven. En dat vind ik wel jammer dat dat is gebeurd. Want bij andere regionale omroepen is daar wel een weerman aanwezig. En dat geeft toch wel iets extra's. Ja. Ja. Dus we missen Robert wel.
2: In de volgende aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis die Robert de Vries in Amerika heeft gemaakt.
0: Bijdrage van Patrick van Heesik.

0: Ja, zo gaat het in de carrière van Elton John. Af en toe nodigt hij een zangeres uit om samen een liedje op te nemen. Dua Lipa is een bekend voorbeeld. Dit was met Britney Spears en Hold Me Closer. En dan, Arie, berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren er bijna 600. Wel goed zeggen, hè? In het eerste half jaar dus bijna 600. Ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van Offensief tegen Explosies is blij met de daling, maar blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk en daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan.
0: Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Sirski ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Zijn er nog?
0: Nee, dat was mevrouw Schouten weer. Nu komt hij.
1: Die is al geweest.
3: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjet-stijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Ja, het is al lang rommelig daar, want Zelensky ontsloeg pas ook de populaire minister van Defensie, Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant.
1: Nadat de geheime operatie om de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, op volle zee te arresteren op het laatste moment werd afgeblazen, kiest justitieminister David van Wil nu voor een andere weg, diplomatie. Daarover bericht De Telegraaf. Volgens een bezoek aan Ghana smeet hij een coalitie van West-Afrikaanse landen om de druk op Sierra Leone op te voeren. De VVD-bewindsman zegt dat ook Sierra Leone de druk steeds meer voelt. Dusdanig dat justitieminister van het West-Afrikaanse land inmiddels ook op eigen initiatief met zijn Nederlandse ambtsgenoot om tafel wil.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Rijkswaterstaat heeft namelijk aangifte gedaan en noemt het losgroeven van de slagboom levensgevaarlijk. 10 juli was er een storing aan de ketelbrug. De slagbomen gingen niet meer omhoog en er stond toen een lange file. Minder criminaliteit in Zeewolde. Daar zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder misdrijven geregistreerd. Het gaat om een daling van 40%. Ook was er een daling te zien bij het aantal geweldsmisdrijven en bij overlast door jongeren. De gemeente denkt dat dat laatste te danken is aan een speciale jongerenaanpak. Vanmorgen worden de kanonnen uit het ruim van de Batavia gehaald. De replica van het VOC-schip in Lelystad komt daardoor hoger in het water te liggen. Als nodig, want de Batavia moet aan land. In het water ligt het schip nu weg te rotten. Langs de Biddingringweg is gisteren een exotische wasbeerhond aangereden. De automobilist die hem aanrijdt is doorgereden en dat is strafbaar. Volgens de zoogdiervereniging leven er zo'n 40 wasbeerhonden in Flevoland. Het beest komt oorspronkelijk uit Azië.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. De dader is nog niet aangehouden. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Voor Bahrein geldt code rood. Het is er te gevaarlijk om naartoe te gaan.
2: Goedemorgen. We beginnen de dag grotendeels bewolkt in de provincie en uit dikkere bewolking kan hier en daar een spatje regen vallen. Ook vanmiddag blijft de bewolking overheersen en het is vrij koel voor de tijd van het jaar met temperaturen die uitkomen rond 19 of 20 graden. En een matige tot vrij krachtige noordwestenwind zorgt er ook voor dat het nog wat frisser aanvoelt. Vanavond dan krijgen we te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Kunnen we de zon nog een tijdje zien en ook in de nacht naar donderdag is het op de meeste plekken vrij helder geworden. Bij temperaturen die uiteindelijk inleveren naar een graad of 13 op de meeste plekken. De dagen daarna zien we de zon ook weer wat vaker dan vandaag. En dan loopt de temperatuur weer wat verder op. Met op vrijdag en zaterdag temperaturen rond zo'n 23 of 24 graden.
3: Straks de belevenissen van twee vierdaagse lopers.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hij wordt er enthousiast van, Van de Man over zijn brown-eyed girl.
1: Bij de Vierdaagse van Nijmegen lopen burgers en militairen.
0: Ja, gisteren kon je het verhaal horen van Ilse uit Espoo. Dat is een burger. Nu gaan we naar twee veteranen uit Lelystad en dan kom je uit bij de militairen. Bij ons Erik de Vries en Edgar van Renswouw. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Wie is Erik en wie is Edgar?
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Met wie heb ik nu het genoegen? Met Erik of met Edgar?
2: Ik ben Edgar en dat is Erik, met Blauwred.
0: Oh, oké. Okay. Hartstikke mooi. Jullie zijn echt in volle ornaat, hè? Jullie zien er echt uit als militairen.
3: We zijn veteranen.
0: Ja.
3: En wij lopen volgens reglement militair.
0: Oh, is dat er ook met bepakking?
3: Ja, ook met bepakking. 1 kilo heb ik in mijn rugzak. Exclusief eten en drinken.
0: Oké, okay. En je maat ook? Heeft hij ook zoveel op zijn rug?
3: Nee, mijn maat is 50 jaar, dan hoeft hij het niet meer mee te nemen.
0: Oké, dan krijgt hij dan een banaantje van jou?
3: We geven elkaar eten.
0: Oké. Okay. Zeg, hoe ver zijn jullie? Want we zijn nu, hoe lang zijn jullie aan het lopen al nu?
3: We zijn nu een klein uurtje aan het lopen.
0: Ja, en hoe ging het gisteren?
3: Goed.
0: Hebben jullie getraind?
3: Geen blaren.
0: Oh.
3: Ja, we hebben getraind.
0: Oh, jullie hebben getraind.
3: Ja.
0: Zeg, jullie komen al bij het Lelystad, jullie zijn al bij veteraan. Maar ik weet dat jullie niet bij hetzelfde legeronderdeel hebben gezeten. Waar kennen jullie elkaar dan van?
3: Veteranen Lelystad.
0: Is dat een club?
3: Ja, dat is een club.
0: En die komen hoe vaak bij elkaar?
4: Al heel veel veteranen wonen en bij elkaar komen. Eén keer op vrijdagavond in het begin van de maand. En af en toe dan doen we nog leuke dingen met elkaar.
0: Ja, zoals dit.
4: Zoals dit, ja.
0: Ja.
4: Nog eentje die hobbelt, maar die doet het individueel. Waar die op dit moment uithangt, dat weten we niet. Maar we houden elkaar wel op de hoogte van hoe het gaat. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Ik weet nog van mijn tijd in Nijmegen dat je de start van de burgers is bij de wedren. En de militair op Heumensoord. Jullie zitten ook echt Heumensoord, waar compleet kampement is ingericht.
4: Ja, ja, ja. Ja.
0: En verzorging? Oké, okay. De verbinding is erg slecht. Ik stel voor dat we het hier afronden. Ik wil jullie heel veel succes wensen en laat nog eens wat van je horen hoe het met jullie gaat.
3: Dat is niet komen.
0: Oké, okay. Hey, Erik en Edgar uit Lelystad, dank voor jullie verhaal en succes.

0: goed.
1: Ja, ja, mij toch. En dan komt het weer goed. Fijn dat ze dat zingen van Bente. Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv?
2: Ja, we gaan het hebben over weigergemeentes. Weigergemeentes, ja, dat kan niet missen. Dan gaat het over de asielopvang.

0: Lizzo en Juice. Wat heb ik gemist op radio en tv?
1: Bij Goedenavond Nederland waren de burgemeesters van Bergen in Noord-Limburg en Harderwijk te gast om het te hebben over weigergemeenten. Dat zijn gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. De gemeente Bergen is daar één van en de burgemeester Rauner moet dus langs bij asielminister Van den Brink om dat uit te leggen, maar dat vindt hij belachelijk.
2: Het is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan, want we zijn namelijk wel heel goed bezig op een manier zeg maar, waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet, wordt weggezet echt op zijn Nederlands van hier een plukje, daar een plukje. Er wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
3: Maar u weigert dus niet?
2: Nee.
1: De gemeente Bergen heeft een aantal locaties voor de opvang besproken, maar die zijn afgekeurd. Daardoor vangen ze in plaats van 74 asielzoekers niemand op. Burgemeester Joon van Harderwijk begrijpt die problemen. Zijn gemeente moet wettelijk 253 asielzoekers opvangen, maar heeft er juist meer, ruim 800.
4: Wij hebben ook een enorme zoektocht gedaan aan de stap hiernaar voor ons. En ik weet dat de zaken afvallen. En er vallen soms ook zaken financieel af uiteindelijk. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de gemeenten die wel die mogelijkheid hebben, maar waar gewoon geen wil is, die gewoon het niet voor elkaar hebben gekregen. En daardoor hebben wij een probleem als gemeentes die wel wat doen, want bij ons wordt er steeds meer gevraagd om maar weer op te vangen. Ons AZC zou in mei sluiten en blijft nog een jaar langer open, omdat er gewoon geen plek in dit land is.
0: In Nieuwsuur ging het over de blokkade van een nieuwe zeestraat, Bab el-Mandeb. De Houthi-rebellen dreigen daar, met steun van Iran, olietankers met Saoedische lading tegen te houden. Geopolitiek analist Michel Mikaloliakos legt uit wat dat deed met de energieprijzen.
5: Die benzineprijs wordt gebaseerd op belastingen met name, en niet alleen maar op de Brent-olieprijs voor een vat olie. Die is flink aan het stijgen. Die is al van $70 tot boven de $90 gestegen in de afgelopen 2 weken. En dat gaat uiteindelijk ook zorgen voor hogere prijzen aan de pomp.
0: Ja, deze Bab el-Mandeb zeestraat was het alternatief voor de Hormuzroute. Nog een andere route voor het vervoeren van olie en goederen is het Suezkanaal. Maar dat blijkt ook geen ideale optie.
5: Er spelen wel bepaalde moeilijkheden. Dat is allereerst dat het veel langer duurt om de Aziatische markten te bereiken. Omdat je natuurlijk helemaal om Afrika heen moet. Ten tweede is het Suezkanaal smaller dan de Bab el-Mandebstraat. Nou, dat zorgt er ook voor dat er grotere olietankers niet zomaar doorheen kunnen. En nog een derde reden. Dat is dat rederijen en verzekeraars natuurlijk risico's gaan inprijzen. En dan kan het in één keer een heel dure grap worden om niet via het noordelijke kanaal te gaan.
1: Burgemeester Carola van Schouten van Rotterdam gaat deze week van de Euromast afzeilen. Dat beloofde ze te doen als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan die van 4 jaar geleden.
0: Ja. En gaat ze nu eraf? Of durft ze niet?
1: Ja, er zijn dingetjes. Ze heeft last van hoogtevrees.
6: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan en ik hoef er niet zo bang voor te zijn. Kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Nou, klinkt als een hoogleraar die haar moed inspreekt.
1: Ja, de hoogleraar heeft vertrouwen in dat ze... Heeft vertrouwen in de burgemeester van Rotterdam.
6: Voor Carola Schouten geldt dus, zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van, wegwezen hier, ik wil vluchten. Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Echt een stoere vrouw.
0: Ja, maar als je nou weet van jezelf dat je hoogtevrees hebt, dan ga je toch wat anders beloven.
1: Ja, maar het is toch juist...
0: Als jullie weer allemaal komen stemmen, krijg ik allemaal een ijsje of zo, ik noem maar wat.
1: Ik vind het juist stoer dat ze een hoogtevrees heeft en dan toch zegt van, weet je wat, ik doe even een wetje en als het zover komt, ga ik het gewoon doen.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou. En dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Op de A6 bij Emmeloord gaat Rijkswaterstaat nu op de rijbaan richting Lelystad werken. En veel steun online voor slagboomschroevers Ketelbrug. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
13: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
12: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
14: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
12: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Nieuwe huurhuizen worden steeds vaker kaal opgeleverd.
10: En moeten we daarin gaan wonen dan? Moet je wel wat aan doen dan al?
1: Ja, dan moet je zeker wat aan doen.
10: Oké. En in dit programma natuurlijk ook weer de zomerserie over de avonturen van de oud-weerman Robert de Vries.
15: Dit is een uittip.
16: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ronde, Nederlandse band en Why Do You Care? Goedemorgen, je bent bij Flevoland is wakker. Het is 7:09 en het is zomer, dus hebben we een...
1: zomerrubriek.
0: Vertel.
1: Ja, het is nog niet tijd voor het weer, maar we gaan het wel hebben over een weerman. Onze oud-weerman, Robert de Vries namelijk, uit Emmeloord. Want hij staat in deze zomerserie centraal. En als je een vaste luisteraar bent van Omroep Flevoland, dan ken je hem vast nog wel. Hij heeft een bijzondere hobby, namelijk jagen op tornado's in Amerika. Of zijn Engels stormchasen.
0: Ja, Robert is al vanaf jongs af aan gefascineerd door het weer. Zijn huis in Emmeloord staat dan ook helemaal in het teken van zijn beroep als weerman. Verslaggever Patrick van Heesek zocht hem op in zijn huisje in Emmeloord.
2: In deze aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij zijn eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
3: Dus hier gebeurt het allemaal.
4: Ja, hier gebeurt het allemaal inderdaad. Ja, hier ben ik toch wel elke dag wat te vinden en bleef toch een hoop plezier.
3: Ja, helemaal ingericht als een weerstudio, hè?
4: Ja, zeker. Er zit hier heel veel informatie, is hier inmiddels al terechtgekomen. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk allemaal heel klein begonnen, hè, op mijn slaapkamer. Ja. En bij mijn ouders. En dat is natuurlijk, toen ik hier kwam wonen, is het helemaal uitgegroeid tot meer en meer.
3: Ik zie zelfs een bibliotheek.
4: Ja, er zitten echt wel boeken bij die ik al jaren al heb.
5: Een opbouw die ik dan wat korter heb. Maar allereerst deelt ook nog van categorie, winter, klimaatverandering, allerlei oude data van vroeger. Natuurlijk ook het extreem weer, het stormchasen. Ik heb natuurlijk ook allemaal weer boekjes van gemaakt dat ze op pad gingen. Het is van 2023 bijvoorbeeld.
3: Maar ik zie ook hele oude boeken. Die haal je allemaal op.
5: Ik heb die allemaal op een keer op marktplaats al weer gevonden. Maar dit zijn hele oude weerberichten uit 1903 bijvoorbeeld. Vroeger betaalde akkerbouwers bijvoorbeeld voor een weerbericht. Voor 3 gulden kregen ze heel jaar elke dag een weerbericht. En dat werd door het KNMI opgestuurd. Maar dit heeft ooit iemand bijgehouden. Dit zijn dus uit 1903. Nou ja, die heb ik ergens ook opgetikt. En toch leuk om eens af en toe eens te kijken als het bijzonders is. Nou.
2: Robert werkt jarenlang als freelancer voor Omroep Flevoland en andere opdrachtgevers. Hij werkt daardoor veel en maakt lange dagen, waarbij hij vaak vroeg op moet. Volgens zijn omgeving loopt hij zichzelf in die tijd regelmatig voorbij.
6: En nu goedemorgen. Ja, wat een prachtige dag.
2: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
7: Ik heb er al een paar keer had ik hem gewaarschuwd. Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen. Maar als je er maar vaak genoeg in oefent... mensen zullen je niks minder leuk vinden als je een keer nee zegt, hoor.
8: En kan hij geen nee zeggen omdat hij het zo leuk vindt om te werken? Of omdat hij mensen niet wil teleurstellen?
7: Beide eigenlijk. Hij vindt het leuk en hij wil de mensen niet teleurstellen.
2: Ook beste vriend Maarten had al vroeg door dat Robert zeer ambitieus is.
9: Ik heb hem ook altijd wel gesteund van, weet je, pak die kans, ga ervoor. Maar ook wel tegen hem gezegd, wacht eens even... Je staat nu voor dag 8 of dag 9 voor die camera. Moet jij niet eens even een dag weekend nemen of zo? Want dat is ook wel gezond.
8: Want er zit niet echt een rem op, Robert.
9: Nee, er zit geen rem op, Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem. En ontzettend mooi om te zien. Maar ik denk dat hij in de afgelopen jaren ook heeft geleerd... dat het belangrijk is om wel eens op die rem te trappen. En gewoon eens wat tijd voor jezelf te nemen.
10: Maar de temperatuur gaat toch wel weer wat omhoog. We zien...
2: Je hoort collega Diana Woei.
8: Hoe belangrijk is hij voor Omroep Flevoland geweest?
11: Nou ja, heel belangrijk. Want hij heeft een flink aantal jaren gewoon 5 dagen in de week het weer verzorgd. En ik deed dat dan als invaller. En nu hij is vertrokken naar SBS, is er eigenlijk gewoon een gat gevallen. En ja, wordt dat nu opgevuld door... andere bedrijven. En dat vind ik wel jammer dat dat is gebeurd. Want bij andere regionale omroepen is daar wel een weerman aanwezig. En dat geeft toch wel iets extra's. Ja. Ja. Dus we missen Robert wel.
2: In de volgende aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis die Robert de Vries in Amerika heeft gemaakt.
0: Van de ene weerman naar de andere. Naar Berend van Weerplaza. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
0: Ja, fris begin, hè?
12: Zeker, ja. En veel bewolking op dit moment in de provincie. Temperaturen zo rond de graad of 16. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan zo'n 19 of lokaal 20 graden in de provincie. En ook dan is het op de meeste plekken echt nog wel bewolkt. En hier en daar is ook kans op een spatje motregen. Nou, grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. Maar je kan echt wel even nat worden als je door doorheen fietst bijvoorbeeld. En er staat ook wel een stevige wind uit het noordwesten. Op het ijs van Markermeer soms vrij krachtig tot krachtig. Dus die zorgt er ook al voor dat het wat frisser aanvoelt. Vanavond gaat het wolkendek dan geleidelijk openbreken. Kunnen we de zon nog eventjes zien. En vannacht dan krijgen we te maken met de mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan gaat de temperatuur inleveren naar een graad of 14.
0: Oké, en de donderdag. Wat staat er dan op het programma?
12: Ja, donderdag verloopt wel gewoon droog in de provincie. Wel nog steeds aan de frisse kant. Met een graad of 20 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat vaker. En nog steeds wel een stevige wind uit het noordwesten. Dus enigszins prima zomerdag. Niet al te warm. Ideaal weer om lekker buiten iets actiefs te ondernemen bijvoorbeeld. De dagen daarna gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. Vrijdag wordt het zo'n 23 graden in de provincie. En zaterdag komen we al in de buurt van die zomerse 25 graden weer. Maar het lijkt er niet op dat die zomerse trend zich door gaat zetten. Want vanaf zondag schakelen we waarschijnlijk over naar een wisselvallige weertype. Met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. En wordt het ook weer ietsje minder warm.
0: Moet dat nou? We hebben vakantie.
12: Ja, ik weet het. Maar ja, weet je, het is eigenlijk natuurlijk ook meer dan welkom. Hè, het regenwater op dit moment. Want het is wel heel droog aan het worden in de provincie. Dus enkele buitjes, ik zou zeggen, laat maar komen.
0: Oké, bedankt voor je weerbericht, Berend. En heb je een mooie weerfoto voor Berend? Dan kun je die opsturen natuurlijk. Hè? Weerfoto@omroepflevoland.nl. Weerfoto@omroepflevoland.nl. En komt u vanzelf terug hier bij de radio met beeld erbij of 's avonds op televisie. Nu terug naar de jaren 80 met Bruce Springsteen. Hier is Hungry Hearts.

0: was de kennismaking met Bruce Springsteen. Het singeltje Hungry Heart uit het begin van de jaren 80. Het is 11 minuten voor 7:30.
1: Nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd, maar nog zonder nutvoorzieningen zoals elektriciteit. Het is iets wat we binnen nu en twee jaar vaker kunnen gaan zien, verwacht makelaarsvereniging NVM. Gisteren werd duidelijk dat 18 nieuwe huurhuizen van woningcorporatie Mercators in Emmeloord weliswaar eind dit jaar klaar zijn, maar stroom, water en internet volgen pas in maart. Dat betekent dat de toekomstige huurders pas maanden later in hun huis kunnen trekken.
0: Ja, het is het tweede project in Flevoland waar dit speelt, zegt de NVM. Eerder dit jaar ontstond een vergelijkbaar probleem in Almere. We praten erover verder met de voorzitter van de makelaarsvereniging in onze provincie Harmboer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom kunnen de oplevering van huizen en de nutsvoorzieningen niet tegelijkertijd plaatsvinden?
2: Nou, kijk, dat valt nog. Nu is het zo dat men dat vaak nog niet op tijd heeft aangevraagd. Wat we nu zien, dan duurt het een paar weken of soms een maand voordat die stroomaansluiting is. Op zich is dat nog prima te doen. Maar dat ga ik u voorspellen. In de toekomst gaat dat nog veel langer duren. Want zoals u weet is die wetgeving gewijzigd, hè, per 1 juli.
0: Help me even.
2: Het was zo, je kon tot 1 juli kon je dus alle huizen waarvan je die nog gebouwd moesten worden, waarvan je of een huisnummer wist of een kadastraal perceel wist, kon je al aanmelden. En als je dat aanmeldde bij de netwerkbeheerder, dan werd dat al in het systeem gezet voor de aansluitingen, zeg maar, over een jaar of over anderhalf jaar.
0: Ja.
2: En dat kwam, woningen hadden altijd nog voorrang. Maar de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, heeft daar een uitspraak over gedaan. En die heeft gezegd van, hey, woningen krijgen straks vanaf 1 juli geen voorrang meer. Dus er zijn heel veel bouwers en ontwikkelaars die voor al die percelen al aanvragen hebben gestuurd. Dus het komende jaar, twee jaar, anderhalf jaar, gaat dat nog wel goed. Dus de echte problemen gaan pas ontstaan over anderhalf, twee jaar.
0: Maar dat is toch hartstikke zonde? Dan staat er een huis klaar en leeg.
2: Nou, of het zover gaat komen, dat is maar de vraag. Ik denk dat bouwers en ontwikkelaars daarop in gaan spelen. En straks gaan zeggen van, joh, wij gaan nog niet starten met die bouw, want we moeten nog wachten op die stroom. Dus die gaan dat daarop afstemmen. Want een bouwer of ontwikkelaar gaat natuurlijk niet bouwen met een huis wat nog een jaar leeg blijft staan, want dat kost veel te veel geld.
0: Daarom. Maar hoe gaan de bouwers het dan doen? Bouwen ze eerst de meterkast, dan komt Liander en dan de rest eromheen?
2: Nee, er wordt gebouwd in het tempo dat Liander komt om aan te sluiten.
0: Oh ja.
2: Kijk, en wat we nu zien, in Emmeloord bijvoorbeeld hebben we een vertraging. Volgens mij is het maar een maand of een week of zes.
0: Ja.
2: We hebben het ook gehad, dat was ook in Emmeloord, met bedrijfsunits. En daar heeft een half jaar geduurd voordat de stroomaansluiting kwam. Dat kwam gewoon omdat ze het gewoon te laat hebben aangevraagd.
0: Ja.
2: Ja, en dat hebben ze opgelost door middel van bouwstroom. Dus ze hadden wel een bouwstroomaansluiting, want de kabels die lagen daar. Die lagen
0: Jazeker.
2: Dus wel in de straat. Maar je kunt dan toch het straatwerk en zo kun je nog niet afmaken, want de boel moet nog weer open om dat aan te sluiten.
0: Ja, wat zou u zeggen tegen een particulier die een kaveltje heeft en die het allemaal zelf regelt?
2: Nou, op dit moment zou ik zeggen van, joh, vraag even na bij de bouwer of de ontwikkelaar of die stroom aangevraagd is. En ik denk dat op dit moment dat in 99% gedaan is, want iedereen wist dit verhaal.
0: Ja, nee, natuurlijk, met die wetswijziging die je aan ziet komen. Maar voor de stroom daarna?
2: Met de stroom daarna, ja, dat is de grote vraag. Dat is nu afwachten. Daar is nog geen duidelijkheid over. Daar geeft Liander ook nog geen duidelijkheid over.
0: Ja.
2: Daar geeft nog niemand duidelijkheid over.
0: Ja, wie moet hier ingrijpen? Want het is toch een rare situatie.
2: Nou, de overheid. Kijk, we hebben een groot probleem, dat is handjes tekort. Ja? Dat speelt sowieso mee. En de overheid grijpt hier ook wel deels in. De overheid, de provincie en de gemeenten. We hebben in Flevoland ook een versnellingstafel, heet dat, bij de provincie. Daar nemen bouwers, ontwikkelaars, ook de makelaarsvereniging nemen daarin deel. En daar wordt ook wel over gesproken, joh, hoe lossen we dit op? Maar we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Dat is het verhaal. Dus Harmboer van NVM Flevoland, hartelijk dank voor uw commentaar. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. En dan gaan we het hebben over Hitler.

0: Het voetbalfeestje is voorbij, maar het liedje blijft leuk. En dan de berichten van buiten Flevoland, Arie.
1: In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment nog veel mensen in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar niet veel later overleed hij. De plaat van het schietincident werd afgezet voor onderzoek. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
1: De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.
0: In Braunau am Inn in Oostenrijk gaat vandaag een politiebureau open in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. Met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming van het huis.
4: Dat uit dit huis jetzt een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man moet ja niet die fans aanzien.
0: Ja, de renovatie van het pand kost ongeveer 20 miljoen euro.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van Offensief tegen Explosies is blij met de daling, maar blijft volgens haar een probleem.
5: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan.
0: Dan hoor je achteraf dat je met zo'n pakket hebt gelopen. Je zou zo bezorgd
1: ook geen lekker gevoel, hè?
0: Nee. Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
6: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het werk aan de A6 in Noordoostpolder gaat een nieuwe fase in. Rijkswaterstaat gaat vandaag aan de slag op de rijbaan richting Lelystad. Daardoor zijn de op- en afrit de Munt in die richting afgesloten. Ook blijft de aansluiting van de N50 naar de A6 richting Lemmer dicht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Emmeloord-West. Het werk duurt tot 7 september. De slagboomschroevers die vrijdag 10 juli de slagbomen bij de Ketelbrug losschroefden, kunnen op internet op veel steun rekenen. Mensen willen zelfs geld bij elkaar leggen mochten ze een boete krijgen. Rijkswaterstaat heeft namelijk aangifte gedaan.

0: gemeente denkt dat dit te danken is aan een speciale jongerenaanpak. Vanmorgen worden de kanonnen uit het ruim van de Batavia gehaald. De replica van het VOC-schip in Lelystad komt daardoor hoger in het water te liggen. En dat is nodig, want de Batavia moet aan land. In het water ligt het schip nu weg te rotten. En langs de Biddingringweg is gisteren een exotische wasbeerhond aangereden. De automobilist die hem aanreed is doorgereden, dat is strafbaar. Volgens de zoogdierenvereniging leven er zo'n 40 wasbeerhonden in Flevoland. Het beest komt oorspronkelijk uit Azië.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het slachtoffer is een jonge man, hij overleed in het ziekenhuis. Het aantal aanslagen met explosieven is flink afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er bijna 600, zo'n 125 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar ruim 3 miljoen hectare bos afgebrand. Dat is het laagste oppervlakte sinds het begin van de metingen, 41 jaar geleden. Volgens experts is Brazilië beter voorbereid op bosbranden.
2: Goedemorgen. We beginnen daar grijs in de Flevoland. De bewolking die is hardnekkig deze ochtend en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar 19 of 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het voor het gevoel ook nog wat fris gemaakt. En ook vanmiddag blijft de bewolking de overhand hebben in de provincie. En is nog wat lichte motregen mogelijk. Vanavond gaat het wolkendek dan openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vanaf morgen gaan we de zon wat vaker zien. En gaat de temperatuur weer wat verder oplopen.
3: Flitsmeister meldt de volgende controle. Een radar op de A27 Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,1. En dan willen we graag weten wat we straks natuurlijk nog gaan doen. Want we gaan... wat is het ook alweer? Ik zit even heel snel te zoeken, Leo.
0: Nou, zou ik het zeggen?
3: Doe maar, zeg jij maar.
0: Nijmegen.
3: Ja.
0: Twee stoere mannen.
3: Is ook zo.
0: In het groen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Oh, grote nummer 1 heet uit 1977. Ming DeVille en de Spanish Trouble.
1: Bij de Vierdaagse van Nijmegen lopen burgers en militairen.
0: Ja, gisteren kon je het verhaal horen van Ilse uit Espoo. Dat is een burger. Nu gaan we naar twee veteranen uit Lelystad en dan kom je uit bij de militairen. Bij ons Erik de Vries en Edgar van Renswouw. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Wie is Erik en wie is Edgar?
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Met wie heb ik nu het genoegen? Met Erik of met Edgar?
2: Ik ben Edgar en dat is Erik, mijn trouwbred.
0: Oh, oké. Okay. Hartstikke mooi. Jullie zijn echt in volle ornaat, hè? Jullie zien er echt uit als militairen.
3: We zijn veteranen.
0: Ja.
3: En wij lopen volgens reglement militair.
0: Oh, is dat er ook met bepakking?
3: Ja, ook met bepakking. 1 kilo heb ik in mijn rugzak. Exclusief eten en drinken.
0: Oké, okay. En je maat ook? Heeft hij ook zoveel op zijn rug?
3: Nee, mijn maat is 50 jaar, dan hoeft hij het niet meer mee te nemen.
0: Oké, dan krijgt hij dan een banaantje van jou?
3: We geven elkaar eten.
0: Oké. Okay. Zeg, hoe ver zijn jullie? Want we zijn nu, hoe lang zijn jullie aan het lopen al nu?
3: We zijn nu een klein uurtje aan het lopen.
0: Ja, en hoe ging het gisteren?
3: Goed.
0: Hebben jullie getraind?
3: Geen blaren.
0: Oh.
3: Ja, we hebben getraind.
0: Oh, jullie hebben getraind.
3: Ja.
0: Zij, jullie komen al bij het Lelystad, jullie zijn al bij veteraan. Maar ik weet dat jullie niet bij hetzelfde legeronderdeel hebben gezeten. Waar kennen jullie elkaar dan van?
3: Veteranen Lelystad.
0: Is dat een club?
3: Ja, dat is een club.
0: En die komen hoe vaak bij elkaar?
4: Al heel veel veteranen wonen en bij elkaar komen. Eén keer op vrijdagavond in het begin van de maand. En af en toe dan doen we nog leuke dingen met elkaar.
0: Ja, zoals dit.
4: Zoals dit, ja.
0: Ja.
4: Nog eentje die hobbelt, maar die doet het individueel. Waar die op dit moment uithangt, dat weten we niet. Maar we houden elkaar wel op de hoogte van hoe het gaat. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Ik weet nog van mijn tijd in Nijmegen dat je de start van de burgers is bij de wedren. En de militair op Heumensoord. Jullie zitten ook echt Heumensoord, waar een compleet kampement is ingericht.
4: Ja.
0: En verzorging? Oké, okay. De verbinding is erg slecht. Ik stel voor dat we het hier afronden. Ik wil jullie heel veel succes wensen en laat nog eens wat van je horen hoe het met jullie gaat.
3: Dat is niet
4: komen.
0: Oké, okay. Hey, Erik en Edgar uit Lelystad, dank voor jullie verhaal en succes. Straks wat je gisteren hebt gemist op Radio en TV, Arie.
1: Burgemeester Carolus Schouten van Rotterdam, want zij gaat namelijk afzeilen van de Euromast.
0: Had ze beloofd? Inderdaad. Dit is Somber and My Body Isn't Ready. Hier bij Flevoland is Wakker.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Alle ingrediënten die je nodig hebt voor een goed begin van de dag

0: Mike en de Mechanics en Over My Shoulders. Wat heb je gisteravond misschien gemist op radio en tv?
1: Bij Goedenavond Nederland waren de burgemeesters van Bergen in Noord-Limburg en Harderwijk om het te hebben over vijgengemeenten. Gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. De gemeente Bergen is daar één van. En burgemeester Rauner moet dus langs bij asielminister Van den Brink om dat uit te leggen. Maar dat vindt hij belachelijk.
2: Het is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan. Want we zijn namelijk wel heel goed bezig op een manier, zeg maar, waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet. Wordt weggezet echt op zijn Nederlands van hier een plukje, daar een plukje. En wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
3: Maar u weigert dus niet?
2: Nee.
1: De gemeente Bergen heeft een aantal locaties voor opvang besproken. Maar die zijn afgekeurd. Daardoor vangen ze in plaats van 74 asielzoekers niemand op. Burgemeester Joon van Harderwijk begrijpt die problemen. Zijn gemeente moet wettelijk 253 asielzoekers opvangen, maar heeft er juist meer, ruim 800.
4: Wij hebben ook een enorme zoektocht gedaan aan de stap hiernaar voor ons. En ik weet dat de zaken afvallen. En er vallen soms ook zaken financieel af uiteindelijk. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de gemeenten die wel die mogelijkheid hebben, maar waar gewoon geen wil is, die gewoon het niet voor elkaar hebben gekregen. En daardoor hebben wij een probleem als gemeentes die wel wat doen, want bij ons wordt er steeds meer gevraagd om maar weer op te vangen. Ons AZC zou in mei sluiten en blijft nog een jaar langer open, omdat er gewoon geen plek in dit land is.
0: In Nieuwsuur ging het over de blokkade van een nieuwe zeestraat, Bab el-Mandeb. De Houthi-rebellen dreigen daar olietankers met Saoedische lading tegen te houden. Geopolitiek analist Michel Migaloliakos legt uit wat dat doet met de energieprijzen.
5: Die benzineprijs wordt gebaseerd op belastingen met name, en niet alleen maar op de Brent-olieprijs voor een vat olie. Die is flink aan het stijgen. Die is al van 70 tot boven de $90 gestegen in de afgelopen 2 weken. En dat gaat uiteindelijk ook zorgen voor hogere prijzen aan de pomp.
0: Dat deed het al gisteren. Deze Bab el-Mandeb zeestraat was het alternatief voor de Hormuzroute. Nog een andere route voor het vervoeren van olie en goederen is het Suezkanaal. Maar dat blijkt ook geen ideale optie.
5: Er spelen wel bepaalde moeilijkheden. Dat is allereerst dat het veel langer duurt om de Aziatische markten te bereiken. Omdat je natuurlijk helemaal om Afrika heen moet. Ten tweede is het Suezkanaal smaller dan de Bab el-Mandebstraat. Nou, dat zorgt er ook voor dat er grotere olietankers niet zomaar doorheen kunnen. En nog een derde reden. Dat is dat rederijen en verzekeraars natuurlijk risico's gaan inprijzen. En dan kan het in één keer een heel dure grap worden om niet via het Noordelijke Kanaal te gaan.
1: Ja, en dan Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam. Want zij gaat namelijk deze week van de Euromast afzeilen.
0: Had ze beloofd, hè?
1: Dat had ze inderdaad beloofd,
0: ja.
1: Beloofd tijdens de verkiezingen, als de uitslag hoger zou uitvallen dan 4 jaar geleden.
0: Ja, de opkomst.
1: Nou, precies. Ja, ik vind het stoer dat ze dat doet. Helemaal, aangezien ze ook nog eens een keer last heeft van hoogtevrees. Mm. Nou, met het oog op morgen vertelt Merel Kind, een hoogleraar die mensen met hoogtevrees behandelt, dat deze blootstelling aan de angst het beste medicijn is.
6: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan en ik hoef hier niet zo bang voor te zijn. Kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht, als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen, dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
1: Ja, ik ben dan heel benieuwd. Raak je op zo'n manier dan ook van je hoogtevrees af? Geen idee. Nou, in ieder geval zegt de hoogleraar dat ze vertrouwen heeft in de burgemeester van Rotterdam.
6: Voor Carola Schouten geldt dus, zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van, wegwezen hier, ik wil vluchten. Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Echt een stoere vrouw.
0: Heb jij last van hoogtevrees, Harry?
1: Ik niet, ik heb hele gekke dingen gedaan.
0: Heel gekke dingen, heel hoog.
1: Op hoogte.
0: Okay.
1: Ja, zeker. Ik was ooit glazenwasser.
0: Ja, dat kun je. Nee, ik begrijp hem wel. Dat is je broodwinning. Bij Flevoland, nu tijd voor Fleetwood Mac, Little Lies en ook nog Ketsai Gabriela.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odek op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit, ja, dat klopt. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou. En dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op de A6 bij Emmeloord gaat Rijkswaterstaat nu op de rijbanen richting Lelystad werken. En veel steun online voor slagboomschroevers Ketelbrug. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
11: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
10: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
12: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
13: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
10: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Huis klaar, maar nog geen stroom aangesloten. De NVM Flevoland waarschuwt dat straks helaas gewoon wordt.
8: Ja, dat hoor je straks in het nieuws. En je hoort ook waarom de Batavia in Lelystad een paar pontjes lichter wordt.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: The Last Frequencies op Flevoland en Reality. Goedemorgen, fijn dat je de zender aan hebt staan op Flevoland. Het is 8:08.
1: Nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd, maar nog zonder nutvoorzieningen zoals elektriciteit. Het is iets wat we binnen nu en twee jaar vaker kunnen gaan zien, verwacht makelaarsvereniging NVM. Gisteren werd duidelijk dat 18 nieuwe huurhuizen van woningcorporatie Mercatus in Emmeloord weliswaar eind dit jaar klaar zijn, maar stroom, water en internet volgen pas in maart. Dat betekent dat de toekomstige huurders pas maanden later in hun huis kunnen trekken.
0: Ja, het is het tweede project in Flevoland waar dit speelt, zegt de NVM. Eerder dit jaar ontstond een vergelijkbaar probleem in Almere. We praten erover verder met de voorzitter van de makelaarsvereniging in onze provincie, Harm Boer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom kunnen de oplevering van huizen en de nutsvoorzieningen niet tegelijkertijd plaatsvinden?
2: Nou, kijk, dat valt nog wel. Nu is het zo dat men dat vaak nog niet op tijd heeft aangevraagd. Wat we nu zien, dan duurt het een paar weken of soms een maand voordat die stroomaansluiting is. Op zich is dat nog prima te doen. Maar dat ga ik u voorspellen. In de toekomst gaat dat nog veel langer duren. Want zoals u weet is die wetgeving gewijzigd, hè, per 1 juli.
0: Help me even.
2: Het was zo, je kon tot 1 juli kon je dus alle huizen waarvan je die nog gebouwd moesten worden, waarvan je of een huisnummer wist of een kadastraal perceel wist, kon je al aanmelden. En als je dat aanmeldde bij de netwerkbeheerder, dan werd dat al in het systeem gezet voor de aansluitingen, zeg maar, over een jaar of over anderhalf jaar.
0: Ja.
2: En dat kwam, woningen hadden altijd nog voorrang. Maar de ACM, de Autoriteit Consumenten en Markt, heeft daar een uitspraak over gedaan. En die heeft gezegd van, hey, woningen krijgen straks vanaf 1 juli geen voorrang meer. Dus er zijn heel veel bouwers en ontwikkelaars die voor al die percelen al aanvragen hebben gestuurd. Dus het komende jaar, twee jaar, anderhalf jaar, gaat dat nog wel goed. Dus de echte problemen gaan pas ontstaan over anderhalf, twee jaar.
0: Maar dat is toch hartstikke zonde? Dan staat er een huis klaar en leeg.
2: Nou, of het zover gaat komen, dat is maar de vraag. Ik denk dat bouwers en ontwikkelaars daarop in gaan spelen. En straks gaan zeggen van, joh, wij gaan nog niet starten met die bouw, want we moeten nog wachten op die stroom. Dus die gaan dat daarop afstemmen. Want een bouwer of ontwikkelaar gaat natuurlijk niet bouwen met een huis wat nog een jaar leeg blijft staan, want dat kost veel te veel geld.
0: Daarom. Maar hoe gaan de bouwers het dan doen? Bouwen ze eerst de meterkast, dan komt Liander en dan de rest eromheen?
2: Nee, er wordt gebouwd in het tempo dat Liander komt om aan te sluiten.
0: Oh ja.
2: Kijk, en wat we nu zien, in Emmeloord bijvoorbeeld hebben we een vertraging. Volgens mij is het maar een maand of een week of zes.
0: Ja.
2: We hebben het ook gehad, dat was ook in Emmeloord, met bedrijfsunits. En daar heeft een half jaar geduurd voordat de stroomaansluiting kwam. Dat kwam gewoon omdat ze het gewoon te laat hebben aangevraagd.
0: Ja.
2: Ja, en dat hebben ze opgelost door middel van bouwstroom. Er zaten wel een bouwstroomaansluiting, want de kabels die lagen daar. Die lagen dus wel in de straat. Maar je kunt dan toch het straatwerk en zo kun je nog niet afmaken, want de boel moet nog weer open om dat aan te sluiten.
0: Ja, wat zou je zeggen tegen een particulier die een kaveltje heeft en die het allemaal zelf regelt?
2: Nou, op dit moment zou ik zeggen van, joh, vraag even na bij de bouwer of de ontwikkelaar of die stroom aangevraagd is. En ik denk dat op dit moment dat in 99% gedaan is, want iedereen wist dit verhaal.
0: Ja, nee, natuurlijk, met die wetswijziging die je aan ziet komen. Maar voor de stroom daarna?
2: Voor de stroom daarna, ja, dat is de grote vraag. Dat is nu afwachten. Daar is nog geen duidelijkheid over. Daar geeft Liander ook nog geen duidelijkheid over.
0: Ja.
2: Daar geeft nog niemand duidelijkheid over.
0: Ja, wie moet hier ingrijpen? Want het is toch een rare situatie.
2: Nou, de overheid. Kijk, we hebben een groot probleem, dat is handjestekort. Ja? Dat speelt sowieso mee. En de overheid grijpt hier ook wel deels in. De overheid, de provincie en de gemeenten. We hebben in Flevoland ook een versnellingstafel, heet dat, bij de provincie. Daar nemen bouwers, ontwikkelaars, ook de makelaarsvereniging nemen daarin deel. En daar wordt ook wel over gesproken, joh, hoe lossen we dit op? Maar we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Dat is het verhaal. Dus Harm Boer van NVM Flevoland, hartelijk dank voor uw commentaar.

0: Drive Safe. Nou, qua weer kan dat goed, hè, denk ik, Werend.
1: Sorry?
0: We kunnen veilig rijden qua weer.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja, ja, zeker. Het is alleen een beetje grijs aan de horizon. Met hier en daar ook wel wat kans op lichte motregen. Maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. Temperaturen op dit moment rond een graad of 16. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer meer dan dat. 18, 19 graden op de meeste plekken. Enigszins wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook wel een stevige noordwestenwind. En ook vanmiddag heeft die bewolking nog de overhand. Dus het is een beetje een grijze en druilerige dag vandaag.
0: Ja. Oké, okay, hoe wordt dat vanavond?
1: Vanavond zien we dat het wolkendek geleidelijk gaat openbreken. En dan kunnen we de zon nog een tijdje zien, tot zonsondergang. Temperaturen nog ruim boven de 15 graden. Is echt nog wel een prima zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plekken. Gaat de wind ook geleidelijk liggen. En morgen kunnen we dan toch wel wat meer zonuren gaan verwachten dan vandaag, hoor. Temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 19 of 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En de dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Want vrijdag verwacht ik temperaturen in Flevoland van een graad of 23. Maar zaterdag wordt het gewoon echt toch wel weer een zomerse dag. Met 24 of lokaal misschien wel dus een zomerse 25 graden. En dan is het ook veelal zonovergoot in.
0: Oké, okay, het is de vraag of mensen dat op vakantie kunnen genieten of dat het een dag is dat er heen en weer gereisd moet worden. Maar goed, dat moeten de mensen zelf weten. Dat is een mooie zomerse temperatuur, die 24 graden. Houden we dat vast, Berend?
1: Nou, dat niet, want zondag wordt het toch wel opeens een heel ander weerpunt. Dan krijgen we te maken met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. En wordt het ook ietsje minder warm, met een graad of 21. Dus voor de vakantiegangers op de camping in de provincie is dat misschien wat minder nieuws. Ja. Maar voor de natuur is het wel goed nieuws. Want ja, die is natuurlijk echt wel weer toe aan wat regenwater. En het lijkt ook eindelijk weer wat regen van betekenis te gaan zijn. Dus niet die motregen die we vandaag hebben. Nee. Maar het zou echt kunnen zijn dat er wat grote hoeveelheden gaan vallen op zondag. Dat wisselvallig weertype is wel tijdelijk. Maandag ook nog enkele buien. Maar volgende week zou het zomaar kunnen zijn dat we weer opnieuw een droog periode ingaan vanaf de dinsdag. Met flink wat zonneschijn. En temperaturen die ook weer wat verder op gaan lopen.
0: Ja, want als je een schep pakt en je gaat een beetje graven in de tuin. Ook onder het oppervlak is het al best droog, hè?
1: Zeer droog. Ja. Ja. Nee, het is echt uitzonderlijk droog aan het worden in de provincie. Dus de regenwater is inmiddels echt wel meer dan welkom. Ja.
0: Okay. Die komt dus zondag. Berend, dankjewel voor je weerbericht.
2: Bij Batavialand in Lelystad begint de grote verhuisoperatie van de Batavia. Het zijn voorbereidingen omdat het schip later deze zomer uit het water wordt gehesen.
0: We praten erover met verslaggever Tom Rogge. Hij doet verslag van de verhuizing en staat nu bij het schip. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen.
0: Gebeurt er al wat?
3: Het is nu nog vrij rustig. Ik zag ook wat bouwlui die zich al een beetje aan het voorbereiden zijn. Als het goed is, binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Ja, want als je al ooit een rondleiding hebt gehad in de Batavia en je hebt mogen kijken in het ruim, dan zie je daar allerlei zware blokken staal liggen, toch, hè?
3: Ja, klopt. Ik kan me laten vertellen dat het om lood gaat. Wat eigenlijk het schip ervoor zorgt dat het schip wat lager in het water komt te liggen. Dat is eigenlijk met de standaard met een schip. Soms gebruiken ze waterzakken of iets anders. Maar voor dit schip is gekozen voor lood. Ja, en daar wordt dus een gedeelte van weggehaald dat die hoger komt te liggen. En dat is eigenlijk allemaal ter voorbereiding van dat het schip eind deze zomer uit het water wordt gehaald. Dat wordt gedaan op een droogkade bij Amsterdam. Maar dat gebeurt dus pas later. Dus allemaal voorbereidende werkzaamheden om te zorgen dat het schip zo licht mogelijk is.
0: Ja, en waarom moet hij eruit?
3: Ja, ze willen graag het schip op het droge neerzetten. Dus bij Museum Batavialand om het daar een nieuwe plek te geven. Dus dat zou betekenen dat hij na 31 jaar uit het water komt.
0: En wat zullen ze zien als ze hem eruit halen?
3: Ik denk vooral dat de onderkant misschien wellicht wat meer werk nodig heeft dan de bovenkant.
0: Ja.
3: Dat vooral het is. Ik denk vooral dat. Ik denk vooral dat je het schip in zijn volledigheid kunt zien. Dat is ook het idee. Een groot gedeelte van het schip ligt dus onder water natuurlijk constant. En dan kun je ook echt zien wat voor imposant schip het uiteindelijk is.
0: Oké. Jij gaat je voorbereiden en straks om 8:30 filmen hoe dat allemaal gaat. Met het lood en met de kanonnen. En hoor en zien jou later terug in onze uitzendingen. Verslaggever Tom Rogge, hartelijk dank voor deze vooruitblik.

0: Zondag, hè? Zondag. Echte regen. De berichten van buiten Flevoland. Arie.
1: In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment nog veel mensen in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar niet veel later overleed hij. De plaat van het schietincident werd afgezet voor onderzoek. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.
0: Ja, in Braunau am Inn, dat is in Oostenrijk, gaat vandaag een politiebureau open in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming van het huis.
4: Dat uit dit huis een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man moet ja niet die fans aanzien.
0: De renovatie van het pand heeft ongeveer 20 miljoen euro gekost.
1: Ja, en dan nog explosieven, want het aantal aanslagen is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal onder de 25.
5: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Bij de aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Er wordt onder meer samengewerkt met de post- en pakketsector om illegale vuurwerkhandel via pakketten te stoppen.
0: Hoorde ik dat nog goed? Carola Schouten, is dat die vrouw die,
1: ja, die gaat afzeilen?
0: Maar eigenlijk niet dat. Ja.
1: Okay. Hoogtevrees en dan toch lekker naar beneden afzeilen.
0: Je bent bij Flevoland. Het programma heet Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9 praten we hierbij. En we hebben ook vrolijke muziek voor je. Zoals bijvoorbeeld de Jonas Brothers tot nieuws en reclame van 8:30. Hier is Only Human.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het werk aan de A6 in Noordoostpolder gaat een nieuwe fase in. Rijkswaterstaat gaat vandaag aan de slag op de rijbaan richting Lelystad. Daardoor zijn de op- en afrit De Munt in die richting afgesloten. Ook blijft de aansluiting van de N50 naar de A6 richting Lemmer dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Emmeloord-West. Het werk duurt tot 7 september. De slagboomschroevers die vrijdag 10 juli de slagbomen bij de Ketelbrug losgroefden, die kunnen op internet op veel steun rekenen. Mensen willen zelfs geld bij elkaar leggen, mochten ze een boete krijgen. Rijkswaterstaat heeft namelijk aangifte gedaan en noemt het losgroeven van de slagboom levensgevaarlijk. 10 juli was er een storing aan de Ketelbrug. De slagbomen gingen niet meer omhoog. Er ontstond toen een lange file. En rond deze tijd worden de kanonnen uit het ruim van de Batavia gehaald. En ook nog wat lode ballast uit het ruim. De replica van het VOC-schip in Lelystad komt daardoor hoger in het water te liggen. Dat is nodig, want de Batavia moet aan land. Verslaggever Tom Rogge.
10: Ja, ze willen graag het schip op het droge neerzetten. Bij het Museum Batavialand om het daar een nieuwe plek te geven. Dus dat zou betekenen dat het na 31 jaar uit het water komt.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het gaat om een jonge man van 18 jaar uit Rotterdam. Het slag

0: jaar leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Die leverde hem 3 Grammys en een Oscar-nominatie op.
1: Goedemorgen. We beginnen dag grijs in de Flevoland. De bewolking die is hardnekkig deze ochtend en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar 19 of 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit voor het gevoel ook nog wat fris gemaakt. En ook vanmiddag blijft de bewolking de overhand hebben in de provincie. En is nog wat lichte motregen mogelijk. Vanavond gaat het wolkendek dan openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vanaf morgen gaan we de zon wat vaker zien. En gaat de temperatuur weer wat verder oplopen.
2: Witmeister meldt een controle op de A27 Almere Hilversum. Hectometerpaal 108,2.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Back to Life, je hoorde Soul to Soul.
1: Ja, daar ben ik. De Surinaamse presentatrice Chantal Karohan uit Almere is ook deze woensdag weer bij ons in de studio om haar licht te laten schijnen over actuele zaken.
2: Jazeker. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen. Hallo.
2: Jullie zien er beide zo vakantie achter. Ik kijk naar links, ik zie Leo in een gezellige print. Ik kijk naar rechts, Ari is lekker bruin.
3: En jij bent lekker in het geel.
2: Lekker geel,
3: wat staat er voor tekst op je?
2: Ja, Paris.

0: Maar we zijn gewoon in
1: Lelystad. Oh, Paris, Paris.
0: Paris, Paris. Yes, Paris, Paris.
1: Nee, op zijn Frans, hè?
0: Op zijn Frans, ja, precies.
1: Zullen we gaan gauw naar Flevoland? Want, en ook voor de rest van Nederland, er was een heel onderzoek gedaan over vrouwelijke wethouders. Daar zat een groei in de afgelopen jaren, maar dat is gestopt.
0: Ja, maar wij in Flevoland, wij doen het heel goed.
1: Ja, dat
0: wij doen het heel goed. Waar in de rest van Nederland er weinig vrouwelijke wethouders zijn.
1: Ja, nou, het zijn er ongeveer net zoveel als die 4 jaar daarvoor.
0: Jawel, maar wij in Flevoland doen het beter dan de rest van het land. Gaan we van stotteren. Ik weet ook, waar denk je waardoor het komt?
1: Nou, ik denk misschien door de social media, bedreigingen misschien. Dat we daaraan moeten denken dat sowieso niet zo heel veel mensen daar trek in hebben.
0: Maar moet ik je dat juist niet extra motiveren om het juist wel dan te doen?
1: Ja.
0: Om het tegendeel te bewijzen?
1: Dat is voor de stoere mensen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik weet ook. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, het is al een drukke baan. En als dat er allemaal bij komt, dan...
0: Kan. Maar weet je, op een gegeven ogenblik denk ik dan toch wel dat op een gegeven moment mensen er wel aan gewend zijn om naar een vrouw te kijken. Dat ze denken, weet je wat, deze strijd ga ik toch niet meer winnen.
1: Ja.
0: Dus dat het dan toch wel weer overvliegt. Maar weet je wat mij wel verbaasde, Leo?
1: Nee, vertel.
0: Dat Zeeland het heel slecht doet, hè?
1: Oké. En waarom kijk je dan naar mij? Omdat ik daar...
0: Jij bent toch een Zeeuw?
1: 80 jaar geleden ben geen
0: Flevoland. Dat bedoel ik. Daarom kijk even, jij bent de enige Zeeuw ook die ik ken.
1: Oh, op die manier, ja.
0: Ja. Vind je het niet waanzinnig?
1: Ja, ik vind dat zo'n mooi verhaal.
0: En dat is zo... Ik bedoel, het is gewoon een bedrijf uit Urk. Een botenbedrijf.
1: Ja.
0: En natuurlijk, kijk, Hollywoodfilms, wij denken altijd dat het alleen maar in Amerika wordt opgenomen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Overal ter wereld doen ze opnames.
1: Ja, Amsterdam is een geliefde stek.
0: Natuurlijk.
1: He, voor die Ocean-serie.
0: Maar it happened to be dat ze dus uiteindelijk bij deze goede man terecht zijn gekomen. Bij Klaas Post, ik ga toch even zijn naam noemen.
1: Tuurlijk.
0: En Christopher Nolan, de regisseur natuurlijk van onder andere The Odyssey en Oppenheimer en Dunkirk. Dat heeft hij allemaal geregisseerd.
1: Ja, maar dat was ook een IJsselmeer-productie.
0: Juist. En dat mooie is dat ze dus in de loop van de jaren dus een band met elkaar hebben opgebouwd. Want uiteindelijk, je gaat als regisseur natuurlijk ook op zoek naar de juiste plekken, juiste materiaal, wie kan wat leveren. Ja. En uiteindelijk zijn ze dus gewoon in Klein Urk terechtgekomen.
1: Ja, maar ja, Klaas stond nog in de klapper natuurlijk.
0: Ja, nee, ja, maar dat snap ik ook wel.
1: En maar hij zal ook vorige keer goed werk hebben afgeleverd. Dat moet
0: maar
1: wel.
0: Dat is het. Het is natuurlijk gewoon niet lullen, maar poetsen. Dat is toch wel een beetje de Nederlandse instelling ook. Dat vinden de Americans toch wel amazing. Dus ik denk dat ze daarom ook natuurlijk wel heel happy altijd zijn om met Nederlanders te werken.
1: Ja.
0: Christopher Nolan werkt natuurlijk ook gewoon met een van de beste cameramannen ter wereld.
1: Ook dat
0: natuurlijk
1: nog.
0: Al wat Oscars op zijn naam heeft staan. Hoijtema.
2: Ja, heb je de film trouwens ook al gezien? Want het is hoog aangeschreven.
0: Ja, het is heel hoog aangeschreven, maar het is weer niet mijn soort film. Ja, dat zeg ik dan
2: dus
0: wel heel eerlijk.
2: Over.
0: Ik sla hem over, maar ik vind het... Weet je wat ik dan...
1: Ik had nog niks dit weekend, maar ja.
0: We kunnen anders ook gewoon naar de Minions gaan. Vind ik ook enig. Maar kijk, Odyssey, dat soort films... Je moet wel van dat soort films echt houden.
1: Uh-huh.
0: Weet je, en ik hou er nou niet echt van. Maar wat ik dan wel weer heel leuk vind... is dan zeg maar om al die beelden te zien van de wereldpremières hier en daar. En dan kijk ik natuurlijk weer wat mensen aan hebben. En dan vind ik die interviews leuk. Dus ik vind alles eromheen vind ik leuk. Maar de film zelf echt gaan bekijken, nee.
1: Ik wil het verhaal wel eens een keertje zien. Want ik heb het alleen uit een droog boekje gehad... toen ik nog Griekse les kreeg op het lyceum.
0: Ja, maar kijk, voor mensen zoals jij, Leo... is dit denk ik waanzinnig om te gaan bekijken. En wat ook nog leuk is om te vertellen... want kijk... zij zeggen natuurlijk, ja, we waren eigenlijk gewoon een taxi, een watertaxi, om dan natuurlijk de crew en al het spul van plek A naar B te brengen.
1: Maar
0: zij hebben dus ook de draaikolken veroorzaakt.
1: Die is dus echt
0: niet. Die is dus echt, is dus helemaal niet met de computer erin gezet.
2: Nee. Met 4 van die speedboten.
0: Ja, gewoon de hele tijd. Ja, dus die rondjes, dus hebben ze de draaikolk gebruikt en die bootjes uit het beeld gewist.
1: Ja.
0: Is toch leuk om te weten?
2: En natuurlijk met special effects nog wel even die draaikolk ook verder gecreëerd. Zij
0: jawel, maar
2: de schuimkraag.
0: De oorsprong van de kolk, die is gewoon veroorzaakt door de Urkers.
1: Zo zit dat.
0: Ja.
1: We moeten even naar het festival Palmundo op het strand. Ja, er is nog een akkefietje gebeurd met een man die het verkeer stond te regelen. Maar ken jij dat festival?
0: Zeker te weten.
1: Latijns-Amerikaans, Caribisch
0: Ja. Ik ben toen in Zuiderpark geweest.
1: Oh, is het daar ook?
0: Een paar jaar geleden. Nou, daar was het toen voor de laatste keer, voor deze keer, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja.
0: En ik ben toen geweest omdat toen J Balvin... de main act was samen met de Braziliaanse zangeres Anita. Dus ik wilde J Balvin heel graag zien.

0: En toen ben ik geweest en dat was waanzinnig. Oh, kijk. Ja, nee, maar dit is geen J Balvin, hè?
1: Oh, nee, dat is een andere meneer.
0: Nee, dit is ook, geen Ozuna. Maar ik vind het toch wel dat je zulke grote artiesten naar Nederland kan halen en dat ze dan toch in Almere neerstrijken, vind ik toch wel waanzinnig.
1: Zeg, we gaan nog even praten over Poes Ellie. Gisteren werd bekend dat de crowdfundingactie in Lelystad en omstreken, die had het bedrag van 5000 euro ruim gehaald. Maar aan de andere kant, ja, Poes die niet beschoten wordt.
0: Beschoten ook echt.
1: Ja,
0: pootje gebroken.
1: Ja, van alles. Ja.
0: Maar ik vraag me ook af, wie doet dit?
1: Ja.
0: Ik zeg heel eerlijk, ik ben geen kattenmens, hè?
1: Oh, nee.
0: Echt een kattenmens. Ik ben een beetje bang ook voor ze. Oh. Ik weet ook niet waarom.
1: Nee.
0: Want ik heb namelijk twee hele leuke katten bij mij. Ik weet niet waar ze wonen.
1: Die komen bij jou langs in de buurt?
0: Die komen wel eens bij me langs. En soms zit er eentje bij de voordeur. Ook. En dan zeg ik altijd tegen hem, ik vind het heel leuk dat je op bezoek komt, maar je mag niet binnenkomen.
1: Nee,
0: maar
1: ze
0: chillen ook wel eens in mijn tuin. Dat vind ik helemaal niet erg, want dat voorkomt natuurlijk weer muizen. Ik woon natuurlijk wel bij een bos, dus een beetje muisjes hebben we sowieso.
1: Heel goed.
0: Maar ik vind dit soort dingen waarom?
1: Ja.
0: Nee, maar
1: ik dacht, komt vertellen waarom. Maar,
0: nee, maar ik vind dit zo achterlijk. Ik bedoel, waarom moet je die beesten iets aandoen? Je hoeft er niet van te houden.
1: Nee.
0: Maar mijn god, laten we even normaal met elkaar omgaan. En ook met elkaars huisdieren.
2: Pure dierenmishandeling is
0: het,
2: hè?
0: Ja, maar dat is het ook. Ik vind ook gewoon dat je gewoon keiharde straf hiervoor moet geven.
1: Ja, maar dan moet je wel een dader zien te vinden.
0: Ja, nou ja, als je die uiteindelijk hebt gevonden, gewoon keihard straffen, dan houdt dit gedonder ook op.
1: Oké. Okay. Zeg nog even een leukigheidje uit Zeewolde dat ik met je wil bespreken. Er is een kerkcentrum, dat heet Open Haven. Dat kent iedereen, daar staat midden in het dorp. Dat is ook, wordt ook niet alleen gebruikt voor kerken, maar voor allerlei samenkomsten. Dat wordt verbouwd en nou zeggen ze, moeten we daar een nieuwe naam aan geven? Denk eens mee. En dan een prijsvraag. Ik doe er altijd aan mee aan zulke soort dingen.
0: Daar hadden we het in. Ja, maar wij winnen nooit.
1: Nee.
0: Leo en ik winnen nooit. Want jij, Arie, win je wel eens wat als op.
2: Nee, maar ik doe ook niet mee.
0: Oh, jij doet het ook niet mee. Nee, win je ook niet.
2: Ook vanuit het verleden won ik ook niks. En toen dacht ik op de duur, weet je wat, ik geef het op. Dus laat maar.
0: Okay. Oh. Nou, Leo.
1: Ja,
0: wij doen wel mee.
1: Ik denk wel mee.
0: Ja, er zijn 359 suggesties zijn er binnengekomen.
1: Oh.
0: Een heleboel mensen die zeggen, hou gewoon de naam Open Haven.
1: Ja.
0: Nieuwe Haven is een naam die veel ingestuurd is.
1: Oh,
0: de Kade, het Dok, Huiskamer van Zeewolde.
1: Is het ook.
0: Ja, en ik heb iets opgeschreven, ik kan het zelf niet eens meer lezen.
1: Nee, die sturen dan niet in.
2: Maar als jij mocht kiezen, wat zou je dan kiezen?
0: Ik vind de Huiskamer van Zeewolde wel leuk. Want het is toch meer dan alleen maar.
1: Had ik ook.
0: Ja, oh echt?
1: Ja, die naam sprak mij aan.
0: Ja, nee,
1: de jury niet beïnvloeden verder.
0: Nee, helemaal niet. Maar wij vinden wel dat dat gewoon de juiste naam moet zijn. Omdat ik vind het woord huiskamer is sowieso natuurlijk een hele. Een woord wat een beetje welkom voelt.
2: Snap je? Creëert
0: welkomstgevoel. Ja, het voelt een beetje. En ik dacht van ja, als er dan toch meer dingen daar worden georganiseerd, waarom niet de Huiskamer van Zeewolde? Daar is meteen open. Je begrijpt dat iedereen daar welkom is.
1: Bram, opschrijven. Ja, Bram, zo heet de burgemeester.
0: Oh, Bram, schrijf op de Huiskamer van Zeewolde. Dat gaat het worden.
1: Chantal, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Twee weken.
0: Yes.
1: En zometeen wat je hebt gemist op Radio en TV.

0: Abel is net als ons allemaal. Hij is onderweg. Wat er nog beloofd, de fragmenten die, van de radio en tv die je gisteravond misschien hebt gemist. Arie, dat hebben we gemist.
1: Bij Goedenavond Nederland waren de burgemeesters van Bergen in Noord-Limburg en die van Harderwijk aanwezig om het te hebben over weigergemeenten. Gemeenten die tot nu toe weinig asielopvang regelen. De gemeente Bergen is daar dus één van en burgemeester Rauner moet dus langs bij minister, asielminister Van den Brink om dat uit te leggen. Maar dat vindt hij belachelijk.
2: Het is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan, want we zijn namelijk wel heel goed bezig op een manier zeg maar, waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet, wordt weggezet echt op zijn Nederlands van hier een plukje, daar een plukje. En wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
3: Maar u weigert dus niet?
2: Nee.
1: De gemeente Bergen heeft een aantal locaties voor opvang besproken, maar die zijn afgekeurd. Daardoor vangen ze in plaats van 74 asielzoekers helemaal niemand op. Burgemeester Joon van Harderwijk begrijpt die problemen. Zijn gemeente moet er wettelijk 253 opvangen, maar heeft er juist meer, ruim 800.
4: Wij hebben ook een enorme zoektocht gedaan naar de stap hierna voor ons. En ik weet dat er zaken afvallen. En er vallen soms ook zaken financieel af uiteindelijk. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de gemeenten die wel die mogelijkheid hebben, maar waar gewoon geen wil is, die gewoon het niet voor elkaar hebben gekregen. En daardoor hebben wij een probleem als gemeentes die wel wat doen, want bij ons wordt er steeds meer gevraagd om maar weer op te vangen. Ons AZC zou in mei sluiten en blijft nog een jaar langer open, omdat er gewoon geen plek in dit land is.
0: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam die gaat deze week van de Euromasten abzeilen. Dat beloofde ze toen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van als de opkomst dan hoger is dan 4 jaar daarvoor, dan ga ik abzeilen. Nou, dat gaat dus gebeuren. Er is alleen één dingetje. Ze heeft last van hoogtevrees. Ja, met het oog op morgen vertelde Merel Kind, hoogleraar die mensen met hoogtevrees behandelt, dat deze blootstelling aan de angst het beste medicijn is.
5: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan en ik hoef hier niet zo bang voor te zijn. Kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht, als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: De hoogleraar heeft vertrouwen in de burgemeester van Rotterdam.
5: Voor Carola Schouten geldt dus, zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van, wegwezen hier, ik wil vluchten. Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Echt een stoere vrouw.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. En met deze rubriek komt er een einde aan Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9. Arie, ben je er morgen weer?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Dus tot morgen.
0: Tot morgen.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Rond deze tijd wordt de Batavia in Lelystad lichter gemaakt. Kanonnen en lood gaan eruit. En op de A6 bij Emmeloord gaat Rijkswaterstaat nu op de rijbaan richting Lelystad werken. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
11: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
10: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Flitsers op de A27 Hilversum richting Almere bij 108,1 en op de N50 bij Ens. Beide richtingen 264,2. Dat is de flitser die controleert of je je vrachtwagenheffing hebt betaald. Zometeen Flevoland, Muziekland. Ja, Don't Leave Me This Way. Ik ken het zo uit mijn hoofd in 3 uitvoeringen. Straks die van... Ach, hoor je zo.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Ja, daar kom je natuurlijk vaak, want het is zomer in de Lemon Tree samen met de Fool's Garden. En we begonnen met de uitvoering van Thelma Houston van het overbekende Don't Leave Me This Way. Je hebt misschien net gehoord in het NOS-journaal. Plas Johnson is overleden. Dat is de saxofonist die bekendheid geniet in het lied in het thema van de Pink Panther van Henry Mancini. Hij is 94 jaar geworden, zoals zojuist meegedeeld.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

Sineke, ze heeft het prima voor elkaar, zegt ze. En je hoorde haar nieuwe single, Ik doe wat ik wil. Wat ik even wil, is even de kiekendief voor het voetlicht halen. Want die is op stap geweest naar de Huttenbouwweek. En daar zie je kinderen knutselen met pellethout. En die zijn hutten in elkaar aan het zetten. Maar ja, wat is nu het verschil tussen het linkerjongetje en het rechterjongetje die daar druk mee in de weer zijn? Een leuke manier om je vakantie te besteden. Maar ja, er zit dus een verschil tussen de linker- en de rechterfoto. Nu te zien op televisie. Ook te zien op omroefleveland.nl/kiek. Als je het ziet, dan mag je het doorgeven via omroefleveland.nl/kiek. Of op 0320 28 50 50. En wie weet horen we je dan straks op de radio. En krijg je mooie prijzen van Marco. En Katrien, dat zou zo maar kunnen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

naar uur 2 en Don't Be Stupid. Daarvoor de Temptations. My Girl gaat goed met Kiek de Kiekendief. Want Mieke en Rob uit Lelystad, die weten het al. En ook Nelleke en Wim uit Almere, die weten het al. De rest van de provincie mag natuurlijk ook meedoen. Omroepflevoland.nl/Kiek. Tot nieuws en reclame van 9:30. Toto, je kent hem. Hier is Roseanne.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten daar 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en ook nog geen stromend water hebben. De verwachting is dat de woningen in Emmeloord tot maart leeg blijven staan. Dit soort dingen gaan we de komende jaren vaker zien in de provincie, zeggen netbeheerder Liander en ook de afdeling Flevoland van makelaarsvereniging NVM. Harm Boer van de makelaars ziet ook al een oplossing.
10: Ik denk dat bouwers en ontwikkelaars daarop in gaan spelen en straks gaan zeggen van joh, wij gaan nog niet starten met die bouw, want we moeten nog wachten op die stroom. Dus die gaan dat daarop afstemmen.
9: Het werk aan de A6 in Noordoostpolder gaat een nieuwe fase in. Rijkswaterstaat gaat vandaag aan de slag op de rijbaan richting Lelystad. Daardoor zijn de op- en afrit de Munt in die richting afgesloten. Ook blijft de aansluiting van de N50 naar de A6 richting Lemmer dicht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Emmeloord-West. Het werk duurt tot 7 september. Rond deze tijd worden de kanonnen uit het ruim van de Batavia gehaald. De replica van het VOC-schip in Lelystad komt daardoor hoger in het water te liggen. Dat is nodig, want de Batavia moet aan land. Verslaggever Tom Brogge.
11: Ja, ze willen graag het schip op het droge neerzetten. Bij Museum Batavialand om het daar een nieuwe plek te geven.

0: verloren. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de oprit blijft volgens Rijkswaterstaat nog een paar uur dicht. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren.
1: Goedemorgen. We beginnen daar grijs in de Flevoland. De bewolking die is hardnekkig deze ochtend en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar 19 of 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het voor het gevoel ook nog wat fris gemaakt. En ook vanmiddag blijft de bewolking de overhand hebben in de provincie. En is nog wat lichte motregen mogelijk. Vanavond gaat het wolkendek dan openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vanaf morgen gaan we de zon wat vaker zien. En gaat de temperatuur weer wat verder oplopen.
2: Verkeersinformatie, ik heb alleen maar flitsers voor je. A27 Hilversum Almere bij 108,2. De N50 bij Ens 264,2. Aan de Hoge Ring in Almere, hectometerpaal 1,4. Dat is in beide richtingen. En zie je nou nog een flitser? Ach, die mag je doorgeven, hè? Je weet het, bij Flitsmeister. Zometeen, ja, een zoetje in de koffie, lekker.
3: Flevoland. Goedemorgen.
4: Flevoland Muziekland.
3: Met Leo Schouwenaar.

wil. Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland. Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

0: Climby samen met Fisher en Love Changes Everything. En daarvoor, ja, dat zoekje in je koffie kwam van Roxy Dekker. Ze had het over haar sugar daddy.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1998 deze ochtend. En dan precies dezelfde week. Week 30, midden in de vakantie. En het was ook in 1998 een goed jaar voor de Nederlandse producties. En als je daarna weer kijkt naar de Nederlandstalige producties, dan deden die ook lekker mee. Met name als Zak dat de Munnik, Marco Borsato, Frans Bauerbluff en Guus Meeuwers. Maar ik heb gekozen voor, ja, de oude frontman van Het Goede Doel. Henk Westbroek, die had toen een mooi plaatje uit. Met het liedje Zelfs Je Naam Is Mooi.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 98.

up above. Sommieux, Dark Before the Dawn. En daarvoor Henk Westbroek uit de hitparade van toen. We gingen even terug naar 1998 met Zelfs je naam is mooi. Nog verder terug in de tijd met Captain Anthony, Love Will Keep Us Together. En daar meteen achteraan de polderplaat van deze week. En dat is Rolf Sanchez. Love.

Atjar, de nieuwe single van Rolf Sanchez. En hij doet het zoals vertrouwd weer. Half in het Nederlands en half in het Spaans. En hij is deze week de polderplaat. En voor de polderplaat hoor je een gouden ouwe van Captain Anthony. Love will keep us together. Wat je ook nog even van me te goed hebt, is nog even checken of je het goed gaat bij Kiek, de Kiekendief vandaag. Die heeft een foto genomen bij de Huttenbouwweek in Lelystad. Er zijn kinderen druk aan het werk onder leiding van een leider die er ook bij zit te kijken. Die zit al op een bankje, dus dat bankje was al getimmerd. Dat is in ieder geval goed. En de rest van de hutten, die moet nog komen, zo te zien op de foto. Snellere jongens, druk aan het werken met een hamer, met een zaag en met van alles en nog wat. Als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je dat doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur, want na 11 uur dan gaan we uit de kandidaten mensen bellen. Die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. En wie weet, ga je naar huis met mooie prijzen. Nog eentje, top 10. Take That, Back for Good. En daarna nog een uurtje, Flevoland, Muziekland. Dan met Marco van Hagen. Graag tot morgen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
4: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het wordt in de toekomst helaas steeds gewoner dat je moet wachten op je nutsaansluitingen, ook al is je woning klaar. En rond deze tijd wordt de Batavia in Lelystad lichter gemaakt. Kanonnen en lode ballast gaan eruit. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurlijke

0: Natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. Alleen wat snelheidscontroles in deze zomervakantieperiode. 3 radars, eentje op de N50 bij Ens in beide richtingen, bij hectometerpaal 264,2. Dan een radar op de N702, dat is de Hogering in Almere, bij hectometerpaal 1,4. En een radar op de N713, dat is in Nagelen. Daar staan ze ook dus in beide richtingen, bij hectometerpaal 4,7. En straks weer lekker een uurtje Flevoland, Muziekland. We hebben muziek van Wolter Kroes, Danny de Munk komt voorbij, maar zometeen eerst Jive Talking van Boogie Box High.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Met Marco Verhagen.

wat een lekkere plaat van Wolter Kroes. Roots du Soleil voor Boogie Box High. En Jive Talking. 13 minuten over 10. Het is woensdag 22 juli 2026. Welke bekende personen zijn er vandaag jarig? Selena Gomez, een tieneridool en zangeres, is vandaag 34 jaar oud geworden. Zij is namelijk geboren in 1992. Gewoon een jonge dame. Elise van der Horst, Nederlandse zangeres en televisiepresentatrice, beter bekend als Elise, die is geboren op 22 juli 1982. En dat betekent dat ze 44 jaar oud geworden is. Dan hebben we Dirk Kuyt, de Nederlandse voetballer. Van harte gefeliciteerd, Dirk. Hij is vandaag 46 jaar oud geworden. En hebben we nog meer. Edward van Kuilenborg, die is vandaag 59 jaar oud geworden. Hij is natuurlijk een presentator, sportcommentator en filmmaker. En ook Joke de Kruijf is jarig. Zij is geboren op 22 juli 1965. En daarmee is zij dus 61 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd allemaal. Het is natuurlijk weer tijd voor een plaat die ik zelf heb mogen uitkiezen. We gaan terug naar het jaar 1995, naar Danny de Munk. Die bracht toen een Engelstalig nummer uit. Die wilde een beetje de andere kant op. Geschreven ook door de schrijvers achter bijvoorbeeld Why Tell Me Why van Anita Meijer. Hij bracht deze plaat uit als single. Was onderdeel van zijn Engelstalige album Danny. Ja, je herkent zijn stem, toegankelijke popsounds. Hij laat eigenlijk een andere kant van zijn repertoire horen. Het was misschien niet de allergrootste hit van Danny, maar nog steeds een lekkere, sfeervolle jaren 90 track die nog altijd een mooie plek inneemt in zijn discografie. Dus doe lekker mee als je hem nog kent. En anders leer hem ontdekken. Leer hem kennen. Danny de Munk met Save a Little Love.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Diana Ross en de Supremes en ervoor Danny de Munk dus... met die Engelstalige single Save a Little Love uit de 90s. Ik krijg al WhatsAppjes binnen van mensen. Ja, Marco, geef alsjeblieft een hint voor Kiek, want het is gewoon veel te moeilijk. We zien het niet. En ik geloof dat Henny, want ik heb net zelf ook even gekeken. Hij is erg lastig. En als ik hem zelf niet zie, is het natuurlijk ook heel lastig... om een hint te gaan geven... Ik ga het toch proberen. We zien twee foto's van de huttenbouwweek in Lelystad. Na bijna 10 jaar afwezigheid is de mogelijkheid om een hut te bouwen weer terug van weg geweest. En er zit dus een verschilletje in. Als ik dan kijk naar het aantal antwoorden, normaal zijn dat er, nou ja, honderden. En nu spreek ik van tientallen. Dus dat betekent sowieso, als je het goed hebt, dat de kans heel groot is dat je wordt gebeld. Maar dat betekent dus ook dat het heel erg moeilijk is. Ik ga even kijken, nogmaals, of misschien op het grotere scherm. Dat is trouwens een tip die ik je geef al. Kijk op een groter scherm, zodat je dat makkelijker kan vergelijken, die twee foto's. Ga bijvoorbeeld naar je iPad en ga onze Facebookpagina vergroten. Met je vingers kun je dat scherm groter maken. Deze is echt rete lastig. Maar ik denk dat ik het toch zie. Ja, wat voor hint kan ik hier nou bij geven? Nou ja, zoek het een beetje achterin. Een beetje zo bij dat oranje kleurtje. Ja. Heb ik het eigenlijk wel al een beetje weggegeven? Ik ga... Ja, nou goed, het is nou helemaal zo. Ik heb het gezegd. Ja, zoek het een beetje achterin. En dan zo rondom dat oranje hesje van die meneer. Nou, goed, nou heb ik het wel makkelijk gemaakt. Je mag bellen tot 11 uur met 0320 28 50 50. Of geef je antwoord door via omroepflevoland.nl/kiek. En dan ben je dus één van de weinigen die het antwoord doorgeeft. En is de kans dus groter dat Catherine en ik je terug gaan bellen... in Herberg aan Zee tussen 11 en 12. 0320 28 50 50.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemorgen, het is 1 minuut over 10:30. Tijd voor het nieuws. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. De rotonde op het kruispunt van de Biddingringweg met de Elburgerweg is die nacht namelijk afgesloten wegens werkzaamheden. Het verkeerspunt werd vorig jaar aangelegd, maar er moet onder meer nog beleiding op de fietspaden komen. Voor het rotonde vorig jaar werd aangelegd, gebeurde er geregeld ongeluk op de onveilige T-splitsing. De rotonde gaat tussen donderdagavond 7 uur en vrijdagochtend 6 uur dicht en het verkeer wordt omgeleid via de Hanzeweg, de Roggebotweg en de Drontermeerdijk. Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten er 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en geen stromend water hebben. De verwachting is dat de woningen in Emmeloord tot maart leeg blijven staan. Dit soort dingen gaan we de komende jaren vaker zien in de provincie, zeggen makelaarsvereniging NVM en netbeheerder Liander. En automobilisten moeten vanaf vandaag rekening houden met een nieuwe fase van de werkzaamheden op de A6 bij Emmeloord. Rijkswaterstaat verplaatst het werk naar de rijbaan richting Lelystad. En daardoor zijn de op- en afrit De Munt in die richting afgesloten. Ook blijft de aansluiting van de N50 naar de A6 richting Lemmer dicht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Emmeloord West. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt en pleegt onderhoud aan de middenberm en de vangrails. De werkzaamheden duren tot en met 7 september. Tot zover het nieuws.
8: Goedemorgen. We beginnen daar grijs in de Flevoland. De bewolking die is hardnekkig deze ochtend en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar 19 of 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit voor het gevoel ook nog wat fris gemaakt. En ook vanmiddag blijft de bewolking de overhand hebben in de provincie. En is nog wat lichte motregen mogelijk. Vanavond gaat het wolkendek dan openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vanaf morgen gaan we de zon wat vaker zien, gaat de temperatuur weer wat verder oplopen.
7: We gaan naar wat zomerse weertype dus.

0: in Almere. Waarom ga je daar staan?
1: Ja, goed. Zometeen gaan we door natuurlijk met Flevoland Muziekland. We gaan het spelletje nog een keertje spelen. En ik heb al gekregen van mensen via WhatsApp van... nou Marco, dankjewel voor de hint. Het is een stuk makkelijker geworden. Ik zie het ook meteen aan het aantal antwoorden dat binnenkomt. Dus dat is alleen maar goed. Ik ga hem zo meteen nog één keer laten zien. Zo rond de klok van 11:15. En we gaan terug naar een specifiek jaar. Met die heerlijke plaat uit het jaar 1998 zometeen.
2: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
2: Dit

0: wat een heerlijke plaat is dat. Fever Dream van Alex Warren. En daarvoor Earth, Wind and Fire and Love Goes On.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Wij gaan vandaag terug naar het jaar 1998. Op 22 juli van dat jaar stond dit nummer op nummer 6 in de Nederlandse top 40. Het is een instrumentale WK-hit die uitgroeide tot een van de bekendste stadionklassiekers met een aanstekelijke mix van dance- en doedelzakklanken. Jawel. Het nummer verbleef 10 weken in de top 40 en is nog altijd onlosmakelijk verbonden met voetbal en feestelijke sportmomenten. We gaan dus terug naar 1998. 22 juli stond Carnaval de Paris van Dario G op nummer 6 in de Nederlandse top 40.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

0: Queen of Hearts en dat was Juice Newton. Country dus uit 1981. En we gaan nog één keer naar dat ontzettend leuke spelletje van Omroep Flevoland. Van Kiek de Kiekendief. Het is weer een lastige. Ik zei het net ook al. Ik zag het ook aan het aantal reacties. Dat waren er niet zo heel veel. Maar ik heb een hint gegeven. En opeens is dat gewoon verviervoudigd. Verviervoudigd, hoe zeg je dat? Verviervoudigd, ja. Ik ga die hint nog één keertje even zoeken. Het een beetje in de oranje hoek. Meer zeg ik niet hoor, want dan heb ik het ook wel heel erg makkelijk gemaakt. Er is namelijk maar één oranje vlekje op deze foto. Het zijn trouwens foto's van de huttenbouwweek in Lelystad. Na bijna 10 jaar afwezigheid is de mogelijkheid om een hut te bouwen weer terug van weg geweest. En als jij het verschil weet, mag je even bellen met 0320 28 50 50. Of geef het door als je geen zin hebt om te bellen. Dan kan dat ook via de website omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet bellen Katrien en ik jou wel op tussen 11:30 en 12:00. En ga je er vandoor met mooie prijzen. Zoek het dus in de oranje hoek. Je hebt nog 10 minuten de tijd om het antwoord door te geven.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: niet gek.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Het is voor campers en deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het is 11 uur. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, die moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten er 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en geen stromend water hebben. En automobilisten moeten vanaf vandaag rekening houden met de nieuwe fase van de werkzaamheden op de A6 bij Emmeloord.
8: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan hebben we de ANWB verkeersinformatie. Op de A27 bij kilometerpaal 108, daar is een snelheidscontrole. En dat is ook bij de N50 in Ens, op de N713 in Nagelen, op de N716 in Nagelen en op de Wessel-Ilkestraat in Almere in beide richtingen.
7: Ja, en zometeen dan gaan we natuurlijk weer beginnen met een nieuwe aflevering van Herberg aan Zee. We hebben leuke gasten. Zometeen tussen 1 en 2 gaan we samen aan zee zitten met
10: Misha Blok.
7: Misha Blok. En zometeen natuurlijk ook school en opvoeding. We gaan het hebben over de kern van een verhaal over jongeren met schulden.
11: Hallo, Odido hier.

0: hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dit is Herberg aan Zee.

0: is Herberg aan Zee.
1: Ja,
0: met
1: Herberg
0: Marco en Catharine.
1: Laat ik weer door erheen. Catharine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mag ik weer even zeggen dat jij er fantastisch leuk uitziet?
2: Nou, dankjewel. Vind je het niet een beetje verpleegstersjurk?
1: Nee, want die draagt doorgaans geen citroen op haar jurk.
2: Nee, dat is waar. Ik vond het zo leuk. Ik was meteen verliefd erop.
1: Ja, snap ik, ja.
2: Belgisch ontwerp.
1: Oh, leuk.
2: Koningin Maxima draagt het merk ook.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Zeker. Een centje kost, sinds je hier bent, wil je toch heel andere soort kleding gaan dragen.
2: Nou ja, oké. Okay.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen trouwens.
1: Heb je nog even een leuk, kort, opvallend nieuwsfeitje of iets dergelijks? Dat je zegt, nou, dat wil ik even delen.
2: Ja, ik las vanmorgen in de krant een heel artikel in het AD... over Madonna en de Rolling Stone man. Hoe heet die?
1: Mick Jagger.
2: Mick Jagger. Mm-hmm. En Mick Jagger is 82 en Madonna is 67. En over het algemeen wordt er gevonden dat Madonna zich aanstelt... en niet zo raar moet doen als ze 67 is en niet zo sexy moet zijn. En Madonna trekt zich lekker nergens wat van aan. En bij Mick Jagger vindt iedereen het hartstikke leuk... dat hij dat nog doet op zijn 82ste.
1: Omdat het een man is waarschijnlijk.
2: Omdat het een man is. Hoe oneerlijk kan het zijn in de wereld?
1: Nou ja, goed. Ik vind dat jij er net zo goed uitziet als Mick Jagger en Madonna samen.
2: Even denken, is dat een compliment?
1: Weet ik niet. We gaan er wel over nadenken tijdens het debat. Zometeen hebben we Chanel hier. We gaan het hebben over jongeren die steeds vaker met schulden kampen... en daardoor kwetsbaarder worden voor criminele ronselaars.
0: Herberg aan Zee met Marco

0: Bruno Mars en I Just Might. Het is bijna 14 minuten over 11 geworden. En het is tijd voor school en opvoeding. Goedemorgen, Chanel.
1: Yes, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Chanel.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Jij bent een interessant artikel tegengekomen bij het RTL Nieuws.
1: Ja.
0: En dat wil je graag als onderwerp opgooien vandaag. De kern van dat verhaal is dat jongeren steeds vaker in de schulden terechtkomen.
1: Yes, ja. Steeds meer.
0: Wat wil je daar graag over zeggen? Want hoe is dat mogelijk? Komt dat door Klarna en dat soort...
1: Onder andere ook Klarna, inderdaad, het achteraf betalen. Hè? Nou ja, een puberbrein is natuurlijk niet helemaal volledig ontwikkeld. Dus je gaat snel een impulsieve actie of een aankoop aankopen. Denk aan festivalkaartjes. Daar wordt dus nu bijvoorbeeld ook Klarna voor aangeboden. Betaal nu de helft en betaal later weer de rest.
0: Heb je het wel eens gebruikt, Katrien?
2: Nee, principieel niet.
0: Nee, hè?
1: Ooit een keer Klarna gebruikt voor een subboard. Nou, dat doe ik ook nooit meer. Want dat heeft me langer geduurd dan dat ik eigenlijk in één klap dus inderdaad een sub kon aanschaffen. Dus nee.
0: Nou, wat je ook, wanneer ik het wel eens gebruik, als ik de webshop niet helemaal vertrouw en ze bieden dan wel dat als optie aan, dan betaal ik het wel in één keer, maar pas als ik het ontvangen heb. Bij Zuid-Vakken. Maar als je gaat betalen in termijnen en dan gaat rente.
1: En ik denk dat het verschil ook is. Wanneer je dat gaat doen, dan heb je al geld in je zak om dat eens aan te schaffen. Maar op het moment dat je dat dus niet hebt en je denkt, nou, dit kan ik aanschaffen over een maand, dan komt het bedrag wel weer. Maar wie zegt dat het, nou ja, over een maand dat bedrag ook weer op je rekening staat
0: dat
1: als jongeren zijnde?
0: Absoluut, ja. Jongeren zijn dus gewoon kwetsbaar eigenlijk, dat kun je zeggen.
1: Klopt. En de kwetsbare jongeren komen nu ook steeds meer in aanraking met criminaliteit. Denk aan bijvoorbeeld Snapchat, dat daar via Snapchat geworven wordt van, nou, wil je snel geld verdienen, stuur een appje, breng een pakketje. Dus eigenlijk gaat dat al steeds meer in de social media. Krijgt het ook meer steeds vorm om jongeren te ronselen.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk, wat doe je daar als ouderen tegen?
1: Als ouder is het ook wel heel belangrijk altijd, waar we het vaker over hebben, preventief handelen. Het gesprek ook met elkaar aangaan. Scholen die kunnen ook daarin preventieve programma's aanbieden. Denk aan Nibud, om hun bijvoorbeeld uit te nodigen voor een gastles.
2: Maar ben ik nu generaliserend als ik denk dat een heleboel ouders totaal niet weten wat hun kinderen doen op internet?
1: Nee, ik denk, generaliserend wil ik niet helemaal zeggen. Ik denk dat heel veel niet weten wat er gebeurt op het internet.
2: Ja,
1: en ook daarin, hoe maak je je kind weer weerbaar? Hè?
2: Ja.
1: Wat zijn de signalen online? Denk aan bijvoorbeeld pakketjes die ineens thuis liggen. Hoe komt dat daar? Dus ook het gesprek aandurven gaan met je kind.
0: Maar kinderen zijn ook niet dom natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Die gaan natuurlijk niet zo'n pakketje in de hal leggen als mama en ma daar ook doorheen lopen.
1: Nee.
0: Kan ik me zo voorstellen.
1: Maar het kan ook zo zijn in de kamer dat je wat tegenkomt. Of bijvoorbeeld geldbedragen die niet te verklaren zijn.
2: Of ineens dure schoenen. Waar komen die vandaan?
1: Bijvoorbeeld kledingstukken inderdaad. Een mobiele telefoon. Dus dat zijn wel de signalen waar je op kan letten en op moet letten als ouder.
0: Hoe handel je dan? Stel je constateert dat. Je ziet dat je kinderen ineens op schoenen lopen van een paar honderd euro. Dat je denkt dat kan niet van die 2,50 euro.
1: Is toch het gesprek echt aangaan. Kijken, hè? Open het gesprek aangaan. Dus zonder verwijt ook. Zonder dat er een bepaalde druk op zit. Van joh, leg me eens uit, hoe kom je hier aan? Eigenlijk meer vanuit nieuwsgierigheid vragen stellen. Vanuit daar kun je ook verder hulp zoeken. Als er dus nog meer nodig is. Stel dat de schulden heftiger zijn. Dan kun je bij de gemeente ook aankloppen. Om daarin te kijken van joh, wat is er mogelijk?
2: Ja, maar dat vind ik eigenlijk zo fout, hè? Want je hebt toch je eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat mensen daar eens een beetje meer op moeten worden gewezen. Jij roept meteen de gemeente. Ja, maar hallo, je hebt ook zelf verantwoordelijkheid als ouder en als kind.
1: Maar als je die stap net voorbij bent, dan is de gemeente om bij aan te kloppen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld het Nibud, die geeft ook best wel veel tips en adviezen. Je zou ook afspraken kunnen maken daarmee met een financieel adviseur. Dus daarin zijn wel wat dingen te doen. Alleen denk ik wel dat het belangrijk is om vanaf het begin al te beginnen met bijvoorbeeld het zakgeld. Hoe ga je om met geld? Het leren budgetteren. De gevaren ook. Want je ziet dat de jongeren meest in de leeftijd tot 23 toch slachtoffer kunnen worden van criminaliteit. Ja.
0: Maar ook drugscriminaliteit. Hè, hoor ik. En is dat nu wel vaker dan pak een beetje 20 jaar geleden door die social media bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat het toegankelijker is en dat het meer...
2: Maar ook jonger, hè?
1: Ja, ook dat. Maar ook wel, het is nu door social media wordt het ook wat makkelijker geopenbaard. Eerder was het misschien wel hush-hush. En niet iedereen staat, of niet alles staat online. Daarin zie je nu wel een verschil. Dat het flexen, om het maar zo, het stoer doen met heel veel brieven. Heel veel dure schoenen, wat je zegt, dure kleding. Dat trekt ook heel erg aan.
0: Ja, misschien dat ze dan ook bang zijn van, nou, met mijn bijbaantje kan ik dat niet betalen.
2: Nee,
0: dat ik ook
2: dat
0: eens een keer
2: is
0: probeer.
2: Het natuurlijk.
1: Dat,
2: natuurlijk
1: en dat hoor je nu ook wel steeds regelmatiger, hoor. Dus bijvoorbeeld ook in het onderwijs van, ik hoef toch niet voor, waar moet ik mijn diploma halen? Want ik wil toch wat anders gaan doen. En dat vind ik zelf wel schrijnend. Omdat er heel veel talenten zijn. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Ja.
2: Ja, want die kinderen die dus daar niet aan meedoen, die moeten wel hele sterke benen hebben.
0: Zo.
2: Want die zien dan op een gegeven moment dat hun vriendjes allemaal wel van die dure schoenen hebben. Ja, hoe ga je daartegen wapenen? Dat is echt heel lastig.
1: Sterk in je schoenen staan. En dat is ook in je opvoeding.
2: In de dure schoenen staan dan.
1: Of wat goedkoper. Hè. Je kan ook bij Vint kijken voor tweedehands opties.
0: Dus
1: slimmer leren omgaan met geld. En echt wel bewust maken wat de gevaren zijn. En ik denk ook vanuit huis dat het ook belangrijk is dat er thuis een open sfeer is om dingen te bespreken. Want zodra je het niet voelt, ga je ook sneller je mond houden. Waardoor je dus ook andere keuzes kan gaan maken. Mm-hmm. Als jongeren zijn.
0: En nou worden er ook op scholen, worden de ervaringsdeskundigen worden dan naar uitgenodigd om de dingen over te komen vertellen. Zijn jongeren daar echt gevoelig voor? Want het is vaak de manier waarop, ik heb dat wel eens gezien, dan denk ik, nou jongen, ga daar nou niet zo staan. Dat spreekt ze helemaal niet aan.
1: Je moet wel kijken, inderdaad, de doelgroep, het moet wel spreken. Het
0: dan
1: moet
0: staat
1: ook
0: er
1: wel zo'n suffe
0: man met een bril, met alle respect.
1: Ja, haal een rolmodel bijvoorbeeld. Of nou ja, ik noem maar wat, een muzikant of een rapper. Die
2: Ali B.
1: ook. Ja, nou ja, ik weet niet hoe. Ik denk dat we naar de andere kant moeten.
0: Hij gaat het theater weer in, hè?
2: Ja, maar hij gaat ook allerlei presentaties geven voor ondernemers. Nou ja, je durft, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is niet het beste rolmodel.
1: Minder Ali B.
0: Maar goed, dan moet je dus inderdaad gaan kijken van wie spreekt die jongeren aan?
1: Ja, ja.
0: Maar ja, willen die mensen dat dan ook? Want die hebben waarschijnlijk een online leven waar zij bakken met geld verdienen. En dan moeten ze op zo'n school iets komen vertellen voor een paar
1: Wat het mooie is, ook bijvoorbeeld als we kijken naar een studie als e-commerce. Nou ja, als je daar bijvoorbeeld een e-commerce gigante voor zou uitnodigen. Dat spreekt natuurlijk meer aan waarom de ervaring is er al. Ze hebben al gezien hoe diegene eigenlijk van punt A bijvoorbeeld naar Z is gekomen.
0: Ja.
1: Dus dat sluit wel meer aan. Maar ga je bijvoorbeeld iemand... Stel, ik kom daar wat vertellen. Ja, dan wie ben ik, zeg maar, bijvoorbeeld voor de jeugd? Hè? Laten we een Leeuw Kleine nu nemen. Even los van alle dingetjes wat om hem heen hangt.
0: Ja.
1: Ja, dat zou misschien wat sneller aanspreken.
0: Mm. Ja, maar die gaat dat natuurlijk nooit.
2: Maar dan hebben dus eigenlijk onderwijsgevenden ook precies hetzelfde probleem als jij. Als ik dat zo vrij mag zijn. Hè?
1: Ja.
2: Want ik heb nogal wat vriendinnen die in het onderwijs werken. Ja. En dan hoor ik altijd, ja, met die kinderen gaat het wel, maar die ouders...
1: Hoe de ouders?
2: Nou ja, die zijn niet redelijk. Dus als die kinderen het bijvoorbeeld niet goed doen... of als er problemen zijn... dan gaat die onderwijsgevende natuurlijk die ouders daarop aanspreken. Ja. En die roepen, nee hoor, mijn kind is fantastisch, rot op.
1: Ja. Ja, dat is wel een lastige... Ik denk niet dat alle ouders zo zijn.
2: Nee, ik generaliseer voor het gemak.
1: Nee, maar ik snap wel wat je zegt. Maar ik denk als je... Nou ja, ik ben zelf aan de gesprekken voeren. Hoe open je het ook houdt. Hoe laagdrempeliger. Hoe meer je ook weer met elkaar kan bespreken.
0: Ja.
1: Natuurlijk zul je ouders ertussen hebben die het misschien lastig vinden om het toe te geven of in te zien. Is ook wel spannend. Maar ja, blijft het gesprek sowieso aangaan. Ook als de signalen er zijn op school.
0: Ja.
1: Ook als docent of jongerenwerker, ik noem maar wat. Ja, trek aan de bel.
0: Praten blijft dus het devies.
1: Zeker.
0: Chanel, dankjewel. Tot de volgende keer.
3: Yes. Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 11:50. Het nieuws uit Flevoland. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. De rotonde op het kruispunt van de Biddingringweg met de Elburgerweg is die nacht namelijk afgesloten wegens werkzaamheden. Het verkeerspunt werd vorig jaar aangelegd, maar er moet onder meer nog beleiding op de fietspaden komen. Voordat de rotonde vorig jaar werd aangelegd, gebeurde er geregeld ongeluk op de onveilige T-splitsing. De rotonde gaat tussen donderdagavond 7 uur en vrijdagochtend 6 uur dicht en het verkeer wordt omgeleid via de Hanzeweg, de Roggebodweg en de Drontenmeerdijk. Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten daar 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en geen stromend water hebben. De verwachting is dat de woningen in Emmeloord tot maart leeg blijven staan. Dit soort dingen gaan we de komende jaren vaker zien in de provincie, zeggen makelaarsvereniging NVM en netbeheerder Liander. En automobilisten moeten vanaf vandaag rekening houden met een nieuwe fase van de werkzaamheden op de A6 bij Emmeloord. Rijkswaterstaat verplaatst het werk naar de rijbaan richting Lelystad. En daardoor zijn de op- en afrit De Munt in die richting afgesloten. Ook blijft de aansluiting van de A50 naar de A6 richting Lemmer dicht. Verkeer wordt dan omgeleid via knooppunt Emmeloord en Emmeloord West. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt en pleegt onderhoud aan de middenberm en de vangrails. En de werkzaamheden duren tot en met 7 september.
11: Goedemorgen. We beginnen daar grijs in de Flevoland. De bewolking die is hardnekkig deze ochtend en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar 19 of 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit voor het gevoel ook nog wat fris gemaakt. En ook vanmiddag blijft de bewolking de overhand hebben in de provincie. En is nog wat lichte motregen mogelijk. Vanavond gaat het wolkendek dan openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vanaf morgen gaan we de zon wat vaker zien en gaat de temperatuur weer wat verder oplopen.
12: Dan de ANWB verkeersinformatie. 4 radarberichten van snelheidscontroles. En 50 in Ens. Hectometerpaal 264. Op de N713 in Nagelen. Op N716 in Nagelen. En op de Wessel-Ilkestraat in Almere. Allemaal in beide richtingen.
10: Zometeen gaan we weer muziek aan zee meenemen. De muziek van Catharine Kuyl deze week. De muziek met een bijzonder verhaal voor haar. En we gaan natuurlijk ook een kandidaat bellen voor het spelletje van Kiek. En ik heb behoorlijk wat antwoorden binnengekregen. Er zitten ook een paar goeie bij. Dus heb je het goede antwoord gegeven? Althans, denk je dat zeker te weten. Blijf dan zeker bij de telefoon. Die zou zo meteen zomaar af kunnen gaan.
13: Herberg aan Zee met Marco.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ja, dat zou ik ook wel eens een keer een dagje willen. Jij niet? De wereld regeren. Je moet je microfoon even aanzetten.
1: Dat lijkt me niks. Meer, al die sores.
0: Ja, maar dan zou ik van al die oorlogen en overal dat we gewoon weer in vrede met z'n allen kunnen leven. Of is dat een mooi gedacht?
1: Nou, is wel een mooi gedacht, maar ja, ik denk niet dat het je lukt.
0: Nee, lukt het me niet. Trouwens, ik krijg natuurlijk heel veel WhatsAppjes binnen. Dankjewel daarvoor. Je mag altijd een reactie sturen of een vraag stellen aan Katrien bijvoorbeeld. Hè. Dat mag allemaal via 0320 28 50 50. Stuur je WhatsAppje met een vraag van Katrien. En de leukste vraag vandaag gaan wij belonen met een mooie prijs. We gaan daar een draadloze koptelefoon verloten. Vind je dat leuk?
1: Oh, wat goed, ja.
0: Maar dan moet het wel een leuke vraag zijn van Katrien. Je mag zelf bepalen wie dat dan gaat worden. Is dat een idee?
1: Ja, een leuk idee. Ja.
0: Een leuk idee.
1: Hoe kom je daar nou ineens op?
0: Ja, dat dacht ik ineens. Er zijn altijd dingen die ik jou wel zou willen vragen, maar dat durf ik dan niet.
1: Oh, en dan denk je, als ik live ben, dan durf ik het wel.
0: Dan kan ik nu doen alsof iemand dat geappt heeft. En dan zeg ik...
1: Oh ja.
0: Dan zeg ik, Harry uit Enns, die stuurt een vraag.
1: Ja, ja.
0: Ja, nou goed.
1: En dan krijg je zelf een koptelefoon.
0: Nee, ik doe het wel eerlijk. Maar je hebt een compliment over je kleding gekregen van Ellie. Luister maar even mee. Die heeft een boodschap ingesproken voor je.
2: Goedemorgen met Ellie Peters. Katrine, wat je aan hebt. Gaaf. Nee, even zonder willen. Ik had een vriendin, die is helaas overleden. En toen ik het zag, het eerste wat ik moest denken... Oh, Herma had dat ook gedragen. Die had ook altijd zulke dingetjes aan. Dank je wel dat je me heel even aan mijn vriendinnetje deed denken.
1: Oh.
2: En ik vond altijd dat ze altijd leuke, vlurige dingen aan had. En dit soort dingen ook. En het staat je wel goed, dus laat hem lekker kletsen. Fijne dag, werk ze, Ellie Peters.
0: Leuk, Ellie. Dankjewel voor je berichtje. En nogmaals, heb je een vraag voor Katrien? Dan gaan we die live aan haar stellen in de uitzending. 0320 28 50 50. Zet gelijk even ons telefoonnummer in je telefoon. Dan kun je ons altijd WhatsAppen.
1: Mag ik ook nog even zeggen dat ik het een leuke reactie vind, of niet?
0: Absoluut. Wat vond je ik kan hem je al laten horen, dus dat is natuurlijk niet nieuw. Maar wat vond je van deze verrassende boodschap?
1: Ja, nee, vond ik gewoon heel leuk.
0: Is leuk, hè?
1: Nou ja, maar daar zie je dus aan hoe kleding belangrijk eigenlijk is, hè? Het hoeft allemaal niet duur te zijn, maar als het op een gegeven moment gewoon vrolijk is, dat mensen daar gewoon een beetje steun aan hebben.
0: Nou ja, jij noemde net het merk buiten de uitzending om. Ik ken hem, het is niet een heel goedkoop merk ook, moet ik zeggen.
1: Nee, maar je kan het ook allemaal in de uitverkoop kopen, hè?
0: Ja,

0: natuurlijk. Dat doe ik ook eigenlijk. Ik koop eigenlijk zelden iets voor het volle pond.
1: Ja, dat kan je ook wel zien, eigenlijk.
0: Vooral schoenen.
1: Oh, ja, die kan ik niet zien.
0: Wat ik wel even leuk vind om te zeggen nog even. Jij belde mij gisteravond nog, of wat was het, aan het einde van de middag.
1: Oh, ga je een beetje over intieme conversaties praten, live?
0: Nee, we gaan naar het spelletje.
1: Nee, zeg het dan.
0: Nee.
1: Wat nou?
0: Nee, het was een heel complimenteus iets, maar helaas. We gaan naar onze kandidaat. Het is Kimberly Kooi en die komt
1: beledigd.
0: Die komt uit Nijverdal. Die komt uit Nijverdal. Toch, Kimberly?
2: Ja.
0: Ja.
1: Wat ver weg, toch? Of niet?
0: Ja, ver weg ligt als je daar woont, niet natuurlijk.
1: Nee, maar ik bedoel, dus niet hier om de hoek.
0: Het is niet Flevoland in ieder geval. Nee. Hoe kom je vanuit Nijverdal hier verzeild geraakt, Kimberly?
2: Nou, een vriendin die woont in Almere.
0: Ah.
2: Dus vandaar.
0: Ja, en daarom volg je dus Omroep Flevoland.
2: Ja, ja.
0: Oh, leuk. Ken jij Catherine Keil?
2: Nee.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ken je die echt niet? Ken je Catherine Keil niet? Hoe oud ben je?
2: Nee, qua gezicht wel, maar...
0: Oh, niet persoonlijk bedoel je? Nee, oké. Qua gezicht wel, van de televisie misschien. Ja. Kimberly, jij hebt met het spelletje meegespeeld. Wat doe je dagelijks in dagelijks leven in Nijverdal?
2: Nou, ik ben nu aan het leren om uiteindelijk verzorgende te worden bij dementiezorg. Dus mensen met dementie.
0: Dat is heel mooi dat je dat wil gaan doen.
1: Top.
0: En ja. Niet erg populair. Dus, ik heb gehoord dat steeds minder mensen dat werk willen doen of kunnen doen.
2: Ja, dat klopt. En ook, ja, aan het begin hadden wij een hele grote klas. Er was bijna niks meer van over.
0: Want die zijn
2: dat is best wel jammer.
0: Die zijn voortijdig gestopt.
2: Ja, ja.
1: Maar het is natuurlijk ook, het lijkt me ook echt heel moeilijk werken. Want als mensen alsmaar dezelfde vragen stellen, dat lijkt me zo lastig.
0: Ja, dat is natuurlijk niet alleen maar het is natuurlijk, dat is het ook. Want mijn opa en oma hebben het ook allebei gehad. Het is heel schrijnend om dat te zien. En ook wel heel zielig natuurlijk.
1: Ja.
0: En het is soms ook wel grappig, hè?
2: Ja, en ik vind het ook heel dankbaar werk. Want toch, ondanks dat die mensen wel veel vergeten, kun je toch met een beetje humor toch weer hun dag een beetje wat vrolijker maken.
1: Oh,
2: als
1: wat fijn.
2: Een mindere dag hebben.
0: Ja, en het leuke is, je kan dezelfde grap elke dag vertellen.
2: Ja. Dat doe ik ook wel eens, hoor.
0: Ja. Dan ken je die mop al, dan ga je weer, weet je. Ja, dat is wel. Ja. Zeg, Kimberly, je hebt die foto's gezien van ons en er zat natuurlijk een verschilletje in. En ik wil graag van jou weten wat het verschil is.
2: Ja, achter de man in het oranje vestje wat hij aan heeft, zit een stukje hout. Ja. Dat zie je in de ene foto wel, en in de andere niet.
0: Dat klopt, een stukje pellet is daar weggehaald achter die stapel of voor die stapel eigenlijk.
1: Oh, ja.
0: Heb je mijn hint gehoord of had je het zelf al gewoon direct gezien?
2: Ja, ik had samen met mijn vriendin, we hebben hele ochtend zitten zoeken.
1: Ja, hele ochtend?
0: Ja, het was heel lastig. Ja, het was echt een lastige.
1: Jemig.
0: Ja, jemig de pemer. Dat is echt waar. Ik ga aan het rad draaien voor jou. Wil je dat ik daar hard aan draai of zacht aan draai?
2: En geef me een goede sweep.
0: Ja, een goede sweep. En wil je dan dat ik dat linksom of rechtsom doe?
2: Rechtsom.
0: Rechtsom ook nog. Nou, oké, daar gaat hij hoor. Ik ga draaien. Een harde sweep rechtsom. Daar gaat hij. Leuke muziek van Klaus Wunderlich, dames en heren. Daar gaat hij. De hond die wordt er gelijk wakker van.
1: Ja.
0: Hey, Pup?
1: Die denkt dat het gebeurt hier. Ja, hij is er.
0: Oh, hij is op rood. Eens even kijken hoor. Nou, dit is wel echt heel erg leuk.
1: Wat dan?
0: Nou, dit is echt heel leuk. Het is namelijk de prijs naar keuze.
1: Oh!
0: Dat is leuk, hè?
1: Is er een keuze dan?
0: Nee, maar goed, ik ga... Ja, dit is wel een keuze. Ja, je mag kiezen uit alle prijzen die we hebben. Jeetje, moet ik even
1: nadenken. Wat is het?
0: Ja, het zijn, je mag het gastendoekje kiezen. Je mag een washand kiezen. Een paar sokken. Een t-shirt. De draadloze Kiek hoofdtelefoon. Een speaker. Dat is een draadloze Bluetooth speaker die we hebben. Dan heb ik nog chocola, geloof ik. Ik heb,
1: dat is allemaal uit je hoofd weet, man. Niet normaal.
0: Ik heb het zelf besteld ook.
1: Oh.
0: Ja, ik ken het budget. Ja, maar dat het allemaal zo rommelig is.
1: Ah.
0: Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik heb... de parkeerschijf. Je kan een popsocket heb ik nog voor je. Jeetje. Nou ja, heb je al iets gehoord? Of zeg je van, nou, ik vind het allemaal vreselijk?
2: Ja, ik vind die speaker wel leuk.
0: Nou, die is echt heel leuk. Dat is een ontzettend. Volgens mij heb ik hem hier ook zelfs nog staan. Dan kan ik hem je even aan laten zien.
1: Oh, okay. Leuk.
0: Nee, ik heb wel de koptelefoon. Maar die heb je natuurlijk niet gekozen. Oh, rugtas heb ik overigens ook nog. Hele mooie Kiek rugtas. Of ga je nooit weg?
2: Nee, doe mij maar de speaker. Dat vind ik wel goed.
0: Ja, dat is de duurste prijs ook meteen. Dus dat is ook heel slim. Maar... Kijk, en dit is de draadloze koptelefoon. Die is echt heel erg leuk.
1: Oh, ja.
0: Is ook leuk, maar die heb je dus niet. Maar die gaan we wel weggeven.
1: Ik dacht dat je de speaker ging laten...
0: Ja, die heb ik niet, dacht dat ik hem hier had liggen.
1: Oh, okay.
0: Maar die heeft waarschijnlijk een collega mee naar huis genomen. Gestolen. Ja,
1: nou,
0: oké. Okay, goed. De Kiek speaker. Ik toets het nu in. Jij wordt nog even gebeld door Sita, onze receptioniste, voor je adres. En dan komt de speaker, zoals hij heet. Dat is namelijk een speaker met Kiek erop, speaker. Zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Helemaal goed. Goed, dankjewel.
1: Hey, en sterkte met je opleiding, hè? En ja, hou vol in godsnaam. Ja. Zeg ik puur uit eigen belang, hè? Dat als ik dement word, dat jij dat tenminste bent. Ja,
0: als ze dan in Nijverdal terechtkomt in een van de verzorgingstehuis, dan kun je Catherine Keil, die dan... Dat kun je wel zeggen, ik ken haar nu persoonlijk. Alleen dat weet ze zelf.
2: Ja, is goed.
0: Goed, oké. Okay. Dankjewel.
2: Fijne dag.

0: Marco Borsato die wordt gelukkig weer gedraaid. Want ja, zijn muziek is natuurlijk prachtig. Dit was Vrij Zijn. Heerlijk, dat muziekje. Ik zie ons al zitten, Katrien en ik. Zo samen op het strand. Lekker kijken naar de golven, naar de zee, naar de mensen die langslopen. Kijk je trouwens naar B&B voor Liefde?
1: Nou.
0: Oh, je moet wel je microfoon aanzetten.
1: Oh ja. Ja. Ik moet het wel af en toe doen, omdat iedereen het er dan over heeft, weet je wel. Dan denk ik, ja, moet ik toch even kijken. Maar het is niet mijn favoriete programma, nee.
0: Wij zijn er gisteren mee begonnen. Staan dan de eerste 5 afleveringen staan dan al online. We hebben de 2 bekeken. Ja, denk ik, ja, daar gaan we weer. En dat gaat dan 7 weken door, geloof ik.
1: Ja, dat is het probleem met al dat soort programma's. Hè. Op een gegeven moment herken je een patroon en dan word je verveeld. En dan haak je af.
0: Ja. Ja. Ja, en dat doen ze eigenlijk zelf het hardst aan mee. Door 2 keer
1: uitmelken,
0: per jaar.
1: Uitmelken, alles uitmelken. Ja,
0: ja, dat is ook zo. Trouwens, we hebben... even kijken, ik heb net weer een vraag voor je binnen trouwens. Even een vraag tussendoor. Want je mag een vraag stellen aan Catharine. 0320 28 50 50. WhatsApp het eventjes. En de leukste vraag wint dus deze draadloze koptelefoon. Met ook onze mascotte erop, Kiek. Nou, ik heb hem zelf geprobeerd. Het is echt een heel goede hoofdtelefoon.
1: Wat leuk.
0: Daar ben ik verbaasd voor €3,50. Dus het is echt heel bijzonder. even kijken hoor. Dus 0320 28 50 50. WhatsApp jouw vraag aan Catharine. En het mag alles zijn. En ik ken Catharine wat langer dan vandaag. Je kan daar alles...
1: Absoluut.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Mijn allereerste interview heb ik ooit een keer jou gevraagd. Zijn er dingen waar je niet over praat? Zei, nee, je mag me alles vragen, zei je toen.
1: Ja,
0: ook heel leuk. wil je dat compliment nog horen wat ik je net wilde maken?
1: Nou, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ik dacht dat er een of andere ontzettende vervelende opmerking kwam.
0: Nee, nou, die net alsof ik alleen maar vervelende opmerkingen maak.
1: Nou.
0: Helemaal niet waar. Nee, wel vaak, maar nu niet.
1: Soms kan je hele vreselijke grappen maken.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oh, kwetsend ook?
1: Nee, helemaal niet. Oh, je kan me niet kwetsen. Maar soms denk ik wel eens, nou even ophouden.
0: Oké, maar dit was serieus. Jij belde mij gistermiddag even om dat gesprek met Misha door te nemen. En toen zei je nog eventjes zo, zei de links van... Nou, ik vind het toch heel fijn dat ik dit mag doen met jou. Hè? Iets in die trant. En ik voel weer een beetje, daar kwam... Dat je weer meetelt.
1: Nou, nee, dat concludeerde jij.
0: Ja?
1: Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om mensen te interviewen. Dat is gewoon mijn ding. En als ik dat dan mag, elke dag, dan vind ik gewoon zo geweldig.
0: Oh, ik zei van, ja, maar je telt
1: en
0: echt
1: daardoor
0: mee.
1: Tel je nu weer mee, zei
0: ja,
1: jij.
0: Ja,
1: maar dat zei ik niet. Dat zou ik nooit durven concluderen.
0: Ja, maar goed, ik vind het. Ik heb altijd gevonden dat jij mee moest blijven tellen. Dus,
1: dat is zo.
0: Ja. Ja,
1: dat weet ik. Ja,
0: ja, dat weet ik. Goed. De plaat van vandaag. Daar was het eigenlijk allemaal begonnen, dit veel te lange gesprek.
1: Ja.
0: Jij hebt wel een heel brede muzieksmaak, moet ik zeggen. We hebben Streisand gehad. We hebben gisteren natuurlijk dat nummer van Stromae gehad.
1: Ja.
0: En nu een Nederlandstalige plaat.
1: Ja. Maar omdat hij zo ontzettend goed vertolkt wat je voor zomergevoel hebt, weet je wel. Voor mij is zwemmen echt de ultieme sport. Ik vind het heerlijk. Ik zwem overal in meren, in de gracht, in Naarden, in zee. Vind ik fantastisch.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hoe vaak doe je dat dan?
1: Nou, niet al te vaak. Ja, nu heb ik gewoon geen tijd.
0: Nee,
1: maar
0: snap ik.
1: Als ik tijd heb, ja, dan doe ik dat wel.
0: Of... Het is heel goed voor je spieren en gewrichten, hè?
1: Ja, zeker.
0: Voor de weerstand ook. Je hebt beter aan rennen.
1: Ja. Maar goed, rennen doe ik ook niet. Ik loop flink door. Dat is, en wel elke dag eigenlijk proberen een half uur te lopen.
0: Zijn. Wat? Dat schijnt beter te zijn dan hardlopen.
1: Ja. Ja.
0: Snel wandelen.
1: Dus, maar ja, nee, ik krijg een fijn gevoel als ik dit nummer hoor. En dat, nou, dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Dat mensen in staat zijn om zo'n nummer te maken.
0: Heel leuk. We gaan lekker meezingen en dansen in de studio. We hebben gisteren ook naar Rita Hovink. Nu dus op Mart Hoogkamer. En we gaan lekker zwemmen met Catharine. Ik heb trouwens nog een leuke vraag binnen.

0: laatste, die was van mij, hè?
1: Zo, zonnebril af, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
2: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katrien Keil en Marco Verhagen. Katrien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Dit is Flevoland.
4: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achtergekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het is 3:03. Goedemorgen. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. De rotonde op het kruispunt van de Biddingringweg met de Elburgerweg is die nacht namelijk afgesloten wegens werkzaamheden. En Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten daar 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en geen stromend water hebben.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Amsterdam naar Amersfoort staat een heel klein filetje van 4 minuten, maar hij staat er wel. En we hebben 4 waarschuwingen voor snelheidscontroles op de N50 in Ens, op de N713 in Nagelen, in beide richtingen, alle twee. Op de N716 in Nagelen en in de Wessel-Ilkestraat in Almere, ook allemaal in beide richtingen. Dus opletten, kost geld anders.
11: Absoluut. Dan gaan we naar het nieuws van zometeen. Iets na 12 natuurlijk. We gaan het hebben over de akkers van Flevoland. De aanhoudende droogte die versnelt de rijping. En dat kost opbrengst.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Dit is Herberg aan Zee.
22: Thank you.

0: The Babysitter Circus and Everything is Gonna Be Alright. Ik moet wel even zeggen dat wij toch wat vragen binnenkrijgen. Hartstikke leuke vragen allemaal. Die gaan we zo meteen behandelen tussen 12:30 en 1:00. Gaan we dat eventjes doen. Dat is wel leuk om even een rondje vragen te doen. Er komen er heel veel binnen. En ik heb besloten dat de leukste vraag kan dan kiezen... of de Bluetooth koptelefoon.
1: Ja.
0: Of de Bluetooth speaker. Dat is
1: nou, lijkt me hartstikke leuk cadeau.
0: Dat is ook een leuk cadeau.
1: Ja,
0: ja,
1: top.
0: Vind ik ook. Ja, dus dat kun je kiezen. Maar alleen de leukste vraag. We hebben er al een aantal binnen. WhatsApp even 0320 28 50 50 met jou. Vraag aan Catharine Keil. De gastpresentatrice...
1: Het lastig vak, hè, presenteren.
0: De gastpresentatrice van deze week. Herberg aan Zee. We gaan naar het nieuws. Op de akkers van Flevoland lijkt het alsof het al augustus is. Er trekken stofwolken over het land. De tarwe wordt al geoogst. De aanhoudende droogte versnelt de rijping. En dat kost opbrengst, maar door de schaarste... Dat kan door schaarste juist leiden tot hogere prijzen... en dus meer inkomsten voor de boer. Verslaggever Marielle Bakker die spreekt akkerbouwer Kilian Roelofs in zijn combine.
2: Akkerbouwer Kilian Roelofs haalt bij Lelystad de tarwe van het land... Hij verwacht dat de oogst zo'n 10% lager is.
3: De afrijping, zeg maar, dus het laatste gedeelte van het goede stadium, is behoorlijk droog geweest. En dat merken we ook wel in de tarwe. De opbrengst is iets lager. En we hadden het liefste gewoon dat hij iets rustiger had kunnen afrijpen. En dan was de opbrengst waarschijnlijk wel wat hoger geweest. Maar we mogen nog niet klagen. We zitten rond de 10 ton per hectare. Dus dat is wel prima.
4: Ja. Hoeveel vroeger moet je het nou afmaaien?
3: Ja, 2 weken eerder ongeveer. Ja, misschien wel 3 weken dan dat we normaal doen.
2: De aardappels en uien zijn gevoeliger voor droogte dan tarwe. Als het niet gaat regenen is de opbrengst lager. Kilian hoopt dat de prijs daardoor omhoog gaat.
3: Ze hebben eigenlijk al een slecht jaar gehad afgelopen jaar. De prijzen van de aardappels en de uien zijn heel slecht of gewoon nul. En als je dan dit jaar weer een lastig jaar krijgt, dat is wel dat is wel vervelend. De opbrengsten zullen lager worden. En dus er is minder beschikbaar. Dus dat zal de prijs wel omhoog drukken, hopelijk. Dus daarom proberen we alsnog, ondanks dat we vorig jaar een slecht jaar hebben gehad, zoveel mogelijk eruit te halen, zodat we wel de opbrengst halen die we willen. En hopelijk voor een goede prijs kunnen verkopen.
2: De jongste akkerbouwer van Flevoland in 1972 was Kees Rademaker. Hij is nu gepensioneerd. En deze droogte brengt herinneringen boven.
5: Dit doet mij vreselijk denken aan 1976. Wij waren net in deze polder begonnen in 1972. Toen kregen we 1976 ook een heel droog jaar. En achteraf dus een gouden jaar.
2: Want de droogte zorgt voor schaarste.
5: Als dat in heel Europa gebeurt, dan hebben ze overal straks tekorten. En dan moet ook de frietindustrie, maar ook de handel en aardappels, die moet op gang komen. En als ze het niet uit Frankrijk en België kunnen halen, dan komen ze het hier halen. Maar als er nergens wat is, dan is dat een hele kleine beetje, dat is dan heel goed. Dat is voor de boeren te hopen dat dit een gouden jaar gaat worden. Want vorig jaar waren de aardappels heel goedkoop. En ik hoop voor hen dat ze van het jaar een hele goede prijs krijgen. En waarschijnlijk voor een iets lagere opbrengst. Maar de prijs kan dat helemaal goed maken.
2: Misschien een gouden jaar voor de boeren. Maar wat dat voor de prijs in de winkel betekent, is nog even afwachten.
0: En dat was een bijdrage van Marielle Bakker. En ze sprak akkerbouwer Kilian Roelofs en de gepensioneerde boer Kees Rademaker.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Net als in de film van Toontje Lager is het 14 minuten over 12 geworden. En Berend van Straat is er voor het weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, viel wat regen vanmorgen en gisteren ook en zo. Dat was eigenlijk helemaal niet zo verkeerd.
1: Nee, zeker niet. Elke druppel regenwater is meer dan welkom. Maar de regen die vandaag valt, ja, het is eigenlijk een beetje miser of een hele lichte bui wat er naar beneden komt. Dus het gaat niet echt helpen om die droogte tegen te gaan. Daarvoor is echt wel wat meer millimeters nodig. En die staan ook vanmiddag niet op programma, hoor. Hier en daar kan dus wel nog een spatje motregen vallen. Bewolking die blijft ook nog wel de overhand houden. Al kan misschien later in de middag heel lokaal de zon even doorbreken. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden op de meeste plekken. Ook die noordwestenwind die is ook wel stevig. Dus die zorgt er wel voor dat het wat frisser aanvoelt. Vanavond zien we dan dat het wolkendek wat vaker open gaat breken. En dan kunnen we hier en daar nog even van de zon genieten. En ook vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nou goed, dat is wel lekker om te slapen natuurlijk. Die temperatuur hebben we ook wel nodig. We hebben allebei niet zo goed geslapen vandaag.
2: Nee, ja, hoe ik weet niet hoe het komt. Af en toe.
1: Ja, het kan niet aan het weer liggen, want het was best aangenaam.
0: Het was heerlijk weer te slapen eigenlijk.
2: We kunnen niemand de schuld geven.
0: Nee.
1: Dat heb je wel eens.
0: Je hebt het wel eens, ja. Dus hopen op een betere nacht komende nacht. Dan de dag van morgen.
1: Ja, morgen ziet er wat anders uit dan vandaag, want de zon die gaat wat vaker doorbreken en de temperatuur die loopt op naar een graad of 20 op de meeste plekken. Nog steeds wel een stevige wind uit het noordwesten, maar morgen is het eigenlijk gewoon wel ideaal weer om een lekker op uit te trekken. De dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Vrijdag wordt het denk ik zo'n 22 graden in Flevoland en zaterdag wordt het 24 graden. En beide dagen is het ook flink zonnig, zeker op zaterdag is dat het geval. Mm. De dagen daarna, vanaf zondag, volgt dan tijdelijk wel weer een wat wisselvallige weertype met enkele buien die over de provincie trekken. En ook weer wat lagere temperaturen. Maar zoals we net al even zeiden, ja, elke druppel regenwater is natuurlijk meer dan welkom in deze zeer droge periode.
0: Ja. Oké, nou zie ik zondag en maandag inderdaad regen. En dat blijft dan volgende week ook nog een beetje zo wisselvallig?
1: Nee, dat waarschijnlijk niet als we even naar de vooruitzicht gaan kijken. Want volgende week lijkt dan na maandag juist weer in het teken staan van opnieuw droog zomerweer. Met dagelijks ook weer verder oplopende temperaturen. Want later in de nieuwe week zou het zomaar kunnen zijn dat we weer te maken krijgen met temperaturen boven de 25 graden. Oh. Met volop zon.
0: Dus, nou ja.
1: Ja, het is de zomer die gaat nog wel even door.
2: Ja, op zich moeten we niet klagen, Marco. Kom op. Nee? Ik bedoel, wanneer hebben we nou zo'n mooie zomer gehad?
0: Ja, maar mooi is natuurlijk ook wel relatief, hè? Want niet voor iedereen is dit mooi. Ik zit op een appgroep, of tenminste, ik zit in een Facebookgroep, dat heet de Driejarige Tijden. Daar zitten mensen die hebben echt een ontzettende hekel aan de zomer, omdat ze of dan slecht adem kunnen halen, of niet kunnen slapen, of hun huis te warm wordt.
2: Ja,
0: dus dat is een klaagzang van heb ik jou daar. Dus wat dat betreft zit je op de voorste rang nu daar in die groep.
2: Ja, dat is natuurlijk waar. Maar er zijn zoveel mensen die geen vakantie meer kunnen betalen. En die kunnen nou lekker thuis blijven.
0: Dat is waar.
2: En hoeven niet in een doorweekte tent op een camping te staan.
0: Daarom zitten wij nu hier, maar wij hoeven niet op vakantie. Heerlijk.
2: Dat is het, ja.
0: Dankjewel, tot de volgende keer. Hè?
1: Tot de volgende.
0: Hoi.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 10 minuten voor 1:30. Even wat nieuws van buiten Flevoland. Ja, je hoorde het net al in het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. En een van die trams is daarbij ontspoord. Daar zijn meerdere mensen gewond bij geraakt. En deze verslaggever weet meer over het ongeluk.
1: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Zojuist is een man afgevoerd met een ambulance. Er zitten nog allerlei mensen in de tram en die worden verzorgd. Daar wordt gepraat en ondertussen zijn er heel veel hulpverleners aanwezig.
0: Ja, zeker 2 mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis en ook 2 auto's zouden zijn beschadigd door het ongeluk. Heftig.
2: Ja, zou je maar gebeuren, hè?
0: Absoluut.
2: De roltrap op het station van Groningen is nog altijd niet gerepareerd. De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Meerdere mensen duwden toen een hoogwerker van de roltrap af. Welke idioten zijn dat? Hoewel ProRail ervan uitging dat de trap binnen enkele weken zou zijn gemaakt, is inmiddels duidelijk dat het nog ruim een half jaar gaat duren voordat reizigers weer met de roltrap naar beneden kunnen. ProRail vindt het ook erg lang duren, maar kan er weinig aan doen.
3: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
2: De reparatie gaat €250.000 kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. ProRail heeft wel aangifte gedaan. Ik bedoel, als zij zich eens realiseren wat dat betekent voor oudere mensen, ja, dat er geen roltrap is. Die kunnen gewoon niet reizen.
0: Nee, dat is ongelooflijk.
2: ASO's.
0: Ja, en dan word je maar toch aangespoord om zoveel mogelijk met openbaar vervoer te reizen. Maar het is gewoon niet goed geregeld. Dankjewel, dit was een kort overzicht. En nog eventjes, want tussen 12:30 en 1:00 gaan we dus de vragen van of aan Katrien behandelen. En dan kun je dus zo'n speaker winnen, zo'n kickspeaker of een draadloze koptelefoon. Stuur je vraag nog even door via WhatsApp 0320 28 50 50. En Katrien kiest de leukste vraag uit.
4: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Katharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan zee. Deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, het is 1:01. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. De rotonde op het kruispunt van de Biddingringweg met de Elburgerweg is die nacht namelijk afgesloten wegens werkzaamheden. Het verkeerspunt werd vorig jaar aangelegd, maar er moet onder meer nog beleiding op de fietspaden komen. Voordat de rotonde vorig jaar werd aangelegd, gebeurde er geregeld ongeluk op de onveilige T-splitsing. De rotonde gaat tussen donderdagavond 7:00 en vrijdagochtend 6:00 dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Hanseweg, de Roggebodweg en de Drontenmeerdijk. En Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Eind dit jaar moeten daar 18 nieuwe huurwoningen klaar zijn. Maar nu blijkt dat de woningen nog niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en geen stromend water hebben. De verwachting is dat de woningen in Emmeloord tot maart leeg blijven staan. Dit soort dingen gaan we de komende jaren vaker zien in de provincie, zeggen makelaarsvereniging NVM en netbeheerder Liander. En tot zover een overzicht van ons nieuws.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marokse Zee denkt dat een criminele organisatie erachter zit. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online winkel van Rusland. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones.
15: Goedemiddag, het is vanmiddag op de meeste plekken in Flevoland bewolkt. Hier en daar is ook kans op een spatje motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden bij toch wel een stevige noordwestenwind. Later vanmiddag kan lokaal de zon even doorbreken, maar vooral vanavond dan breekt het wolkendek wat vaker open en kunnen we nog van de zon genieten voor een tijdje. Vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. Ook morgen zien we de zon weer wat vaker dan vandaag met temperaturen die oplopen naar een graad of 20 in de provincie. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten.
16: Ja, daar komt de verkeersinformatie weer. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort 5 minuten vertraging. Op de N303 van Harderwijk naar Barneveld 4 minuten stilstaand verkeer. Nou, daar kan je allemaal mee leven, lijkt me. En 5 snelheidscontroles op de A27 in Almere. Kilometerpaal 114. En ook 1 bij 108. Hé, hey, dat is raar.
13: Ja.
16: Dat klopt niet.
13: Nou, het kan het
16: er zit 6 meter tussen.
13: Het is doorgegeven door mensen. Dat kan, hè?
16: Oh, oké. Okay. Nou, die hebben dan niet snel genoeg. Oké. Okay. Anyway, in de N50 in Ens in beide richtingen. En de N713 in Nagelen in beide richtingen. En de Wessel Ilkestraat in Almere, in beide richtingen. Wat wordt hier veel gecontroleerd, zeg.
13: Ja, maar let je daar op als je in de auto zit? Ik niet daar.
16: Nee, dus dat kost altijd geld.
13: Maar heb je veel vaak boetes?
16: Nou, ik heb een paar weken geleden had ik 3 boetes in 1 week. Maar dan moet je voorstellen, dan mag je ergens 50 rijden en reek 53,
13: ja,
16: weet je wel.
13: Van die boetes.
16: Of je mocht 80 rijden en reek 84. Maar alles bij elkaar was het €300.
13: Ja, dat is toch zonde.
16: Nou, baal ik van. Ja, ga ik liever van eten.
13: Gelukkig zit je hier nu.
16: Ja, daarom kan ik tenminste wat... Wat zei je? Oh ja.
13: Zometeen gaan we de vragen van of aan Catherine behandelen. Wie wint dus die skikker of die...

0: Ryan Ferry en Let's Stick Together. Dat is ook wat Katrien en ik deze week doen. Even heerlijke muziek weer van Klaus Wunderlich. Daar komt die. Doe maar mee. Ja, we gaan naar de vragen via WhatsApp binnengekomen voor Katrien de Keil. De eerste is van Ralf Barends. En die vraagt, wat is het leukste programma dat je ooit hebt gedaan? Wil je even je microfoon aanzetten, hè?
1: Ja. Dat is heel handig om de microfoon aan te zetten. Ja, ik vond eigenlijk, toen ik verslaggever was bij Hier en Nu, dat was misschien toch eigenlijk wel de leukste tijd. En dat was 12 jaar. En omdat het in die tijd nog zo'n pionieren was, weet je wel. Je deed je eigen research. En ja, en dan op een gegeven moment had ik gewoon een minister in Turkije aan de telefoon die ik wilde interviewen. En dat dan gelukt was. Dat geeft je natuurlijk enorme voldoening. Maar ja, Katrien was natuurlijk ook een fantastisch programma met heel veel invloed. En
0: hoeveel heb je er daarvan gemaakt, van die talkshow, Katrien?
1: 1250.
0: In vijf jaar. Had je daar niet mee door willen gaan?
1: Ja, zeker. En het werd geproduceerd door Universal Studios in Amerika. En die hadden gedacht, nou, dat gaat nog wel 10 jaar door, dat programma. Want dat heeft zo'n succes. Het had zo'n hoge kijkdichtheid. Want zij deden dus overal talkshows over de hele wereld. In Israël, in Amerika, in Engeland, in Frankrijk, in Duitsland. En ik was gewoon de hoogscorende van allemaal. Nou ja, dan is het natuurlijk raar als dat gestopt wordt, omdat iemand vindt dat hij te weinig inkomsten krijgt via de commercie. Dat zat dan in die reclameblokken.
0: Wat een zonde.
1: Zeker.
0: Van Martijn, er staat gewoon achteraan bij, ja, Schenk. Denk Martijn Wijnschenk. Ja, Martijn Wijnschenk. Die zegt, mis jij een liefde in je leven?
1: Nou, ik moet zeggen, toen Pieter net dood was, vond ik dat wel heel erg. Toen dacht ik echt even van, oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Maar ja, dat alles went, hè?
0: Alles dus, went, behalve een vent.
1: Behalve een vent. Maar ja, ik had toch wel een hele leuke partner aan Pieter. Was wel een ontzettende leuke man. En humor en kennis en gezellig en trouw en zorgzaam en van lekker eten. Ja, was gewoon een ideale partner.
0: Dus een vraag van mij, krijg je wel eens aanzoek of zo?

0: je Instagram of zo van mannen die zeggen, oh, ik weet dat je vrijgezel bent, vind je een leuke vrouw of zo?
1: Ja, ja.
0: Ga je daarop in?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ook niet dat ze een heel leuk type is?
1: Nou, dat kun je nooit beoordelen. En ze sturen allemaal valse foto's mee en weet ik wat. Dus nee.
0: Heb je ook wel eens een raar aanzoek gekregen of zo? Of verzoek gekregen van iemand?
1: Nou,
0: of zo?
1: Ik denk dat ik meteen wegklik.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Heb je mijn foto gemist waarschijnlijk.
1: Nou ja. Maar het is wel leuk natuurlijk. Want vroeger, toen ik dus jong was, kreeg ik dat nooit.
0: Ja, kreeg ik nooit aanzoek. Was natuurlijk ook. Oh, überhaupt niet. Ook
1: nee.
0: Niet,
1: gek, hè?
0: Maar ja. Toen was je natuurlijk nog met die mannen ook samen.
1: Ja, oh zo.
0: Misschien.
1: Dus jij denkt dat ze daar rekening mee houden. Nou, dat denk ik niet.
0: Ik zou het netjes vinden als je...
1: maar jij bent net de man natuurlijk, ja.
0: Dankjewel. De volgende vraag is van Annemieke, die heeft zijn achternaam gemeld. Die zegt, hoi Katrien, ik ben benieuwd wat jij leuke films en series vindt. En vooral welke je grappig vindt. Groet Annemieke.
1: Grappig vind?
0: Ja, vooral.
1: Nou, grappig vind ik heel weinig. Want ik vind met name die Amerikaanse series, die hebben een soort humor die ik helemaal niet begrijp. Engelse series nog wel. Ik heb net Ozark afgekeken.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Oh, geweldig, ja, geweldig.
0: Ja, vind ik ook goed.
1: En ik vind vooral die Griet.
0: Oh, ja, die blonde meid, zeg.
1: Oh, ja. Hoe ze speelt. Ik hou van die vrouw.
0: Ja. Heb ik trouwens nog wel een tip voor jou. Cape Fear, hè? Ken je die film nog? Met Robert De Niro van vroeger en Nick Nolte.
1: Nee, ik ken
0: het
1: niet.
0: Dat gaat over een psychopathische moordenaar die als hij vrijkomt uit de gevangenis, terug gaat naar een advocaat die ervoor gezorgd heeft dat hij in de gevangenis beland is. En die gaat dan het leven zuur maken van die familie van die advocaat. Dat was een heftige film. En daar is nu een serie van gemaakt, geproduceerd door Steven Spielberg. En die staat op Apple TV. En dat heeft ook een beetje dat sfeertje van...
1: En hoe heet hij?
0: Cape Fear.
1: Oh, Cape Fear.
0: Ja, het is in de jaren 50 ook al een film geweest. Dus hij is 2 keer verfilmd en nu als serie uitgebracht. Heel goed. Vind je? Ja, weet ik zeker dat je dat goed vindt.
1: Nou, en wat wilde je nog meer weten?
0: Geen idee.
1: Oh.
0: Oké, welke films je dus leuk en nou,
1: ik
0: grappig
1: vond,
0: vindt?
1: Ja, ik ben natuurlijk altijd een beetje Frans georiënteerd, omdat ik het nou eenmaal gestudeerd heb. Dus ik vond de film Amour over een echtpaar wat heel lang samen is. En dan wordt die Anne, die vrouw, die wordt dan een beetje... Ja, krikkemikkig. En hoe zij dat dan samen opvangen, vond ik zo ontroerend. Echt geweldig.
0: Amour heet die film.
1: En ik ga volgende week naar Odyssee.
0: Oh ja? Ja,
1: ga ik naar de Urkers kijken?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is een Flevolands tintje aan die film. Lieve Carolien, nou ja, goed, dat bedoelt natuurlijk Katrien. Ik kijk regelmatig, dat is van, wie is dit? Tom Maatjes. Lieve Katrien, ik kijk geregeld naar Business Class. Mijn vraag, zijn je interviews met Harry Mens van tevoren gerepeteerd of zijn ze spontaan? Je komt er meestal uit als de verliezer. Althans, zo komt het over en dat verdien je niet. Ik vind die interviews wel een hoogtepunt in zijn programma. Groetjes Tom.
1: Wat aardig.
0: Ja.
1: Nou, ja, wel jammer dat ik dan eruit kom als een verliezer. Maar dat is grappig, want dat ervaart iedereen dus heel anders. De meeste mensen vinden juist dat ik van hem win. Ja. Maar goed, het is raar. Ik bedoel, wij zijn een soort broer en zus, Harry en ik. En we kennen elkaar al heel lang. En wij zeggen dus ook gewoon alles tegen elkaar. En dat is blijkbaar op tv nogal bijzonder, want dat gebeurt niet zoveel. Nou, wij doen het hier nu ook.
0: Eigenlijk wel,
1: voel ik me heel lekker bij.
0: Ik ook.
1: Maar ja, op tv is dat toch, ligt dat toch gevoeliger, denk ik. Maar het is absoluut niet gescript. Want ja, wij zijn alle twee ongeleide projectielen. Hoe wil je dat doen? Dan moet je wel superacteur zijn. Nou, dat ben ik niet. En Harry zeker niet. Dus nee, dit is allemaal zoals we zijn. Gewoon.
0: En dan de laatste vraag voor nu. Want anders duurt het allemaal weer erg lang. We gaan het wel vaker doen morgen en overmorgen.
1: Okay.
0: Dit is een korte vraag. Katrien, draag je een bril of contactlenzen? Valentijn wil dat weten.
1: Nou, ik heb mijn ogen, omdat ik op een gegeven moment staar kreeg, heb ik laten opereren. En toen heb ik er lensjes in laten zetten.
0: Ja.
1: Waarbij je dus dichtbij en veraf kan zien.
0: Ja.
1: En ik ben astigmatisch. En voor een heleboel mensen denken dan dat het dan niet kan. Maar dat kan wel als je maar naar de goede specialist gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in een kwartier gedaan. En ik heb dus nooit meer een bril nodig.
0: Super. Hoeveel vingers steek ik op?
1: 3.
0: Nee, het zijn er 2.
1: Oh, jammer.
0: Nou, we gaan nog weer teruggaan. Even kijken, wie heeft de speaker of de hoofdtelefoon gewonnen? Wie heeft de leukste vraag gehad?
1: Nou, ik vond die vraag over Harry Mens eigenlijk wel heel leuk.
0: Oké, Tom, van harte gefeliciteerd. Tom Maatjes uit Lelystad. Stuur ons even een WhatsAppje of je graag de hoofdtelefoon wil hebben of de Bluetooth speaker en je adres WhatsAppen. Dan gaan we hem opsturen. Dankjewel. En zometeen is het weer tijd voor de polderproef.
1: Nou,
2: dit is deze week de

0: gezellig, toch?
1: Absoluut. Rolf Sanchez, de polderplaat van deze week. Goed, het is weer tijd voor een van de leukste...
0: Vind je?
1: Rubrieken van dit programma. Zeker. Nou. Jij vindt het zelf ook leuk. Dat is wel mee.
0: Niks bepaald.
1: Maandag had je 3 van de 5 goed. Gisteren had je de 3 van de 5 goed. Dus ik ben benieuwd hoe je het vandaag gaat doen. 5 vragen over Flevoland.
0: Krijgen de andere presentatoren dat eigenlijk ook?
1: Natuurlijk, iedereen krijgt dat, ja.
0: Kan je zoveel vragen bedenken over Flevoland dan?
1: Ik heb het wel voor 6 maanden aan.
0: Oh, echt? Oké.
1: Nou. Ik heb echt op een gegeven moment keuzes moeten maken.
0: Ga door.
1: Nou, volgens mij zitten er ook een paar dubbele vragen bij. Maar dat weten zij natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk niet. Nee.
1: De klok. Hoor je hem, de klok?
0: Ja, ik hoor hem.
1: Oké, goed zo. Almere bestaat uit verschillende stadsdelen, zoals haven en buiten.
0: Ja.
1: Is dat goed of fout?
0: Ja, dat is goed.
1: Correct geantwoord. De stad is vanaf het begin opgebouwd met afzonderlijke kernen. Gaan we naar vraag 2. Dronten heeft geen treinstation. Is dat goed of is dat fout? Nee.
0: Nee, het is geen treinstation. Nee.
1: Dat is fout. Het heeft zeker wel een treinstation.
0: Echt waar?
1: Aan de Hanselijn. Niet zo heel lang. Nou, ook alweer 10, 15 jaar denk ik of zo. Maar ze hebben een treinstation. Ja.
0: Nou, wist ik echt niet.
1: Als je van Kampen naar Zwolle gaat.
0: Goeie leer.
1: Ja, dus dat is 1 fout, 1 goed. Zeewolde ligt in oostelijk Flevoland.
0: Ja.
1: Nee, dat is fout, want Zeewolde ligt in zuidelijk Flevoland.
0: Nou hoor.
1: Ja. Dus het is 1 goed, 2 fout vandaag.
0: Ja, gaat niet goed.
1: Je moet de volgende 2 goed hebben. Wil je in ieder geval hetzelfde aantal goede antwoorden hebben als gisteren en eergisteren. Urk is qua oppervlakte een van de kleinste gemeenten van Nederland.
0: Zou dat zo zijn? Het is wel een eiland geweest, hè? Dus het kan ook niet heel klein zijn.
1: Maar is het een van de kleinste gemeenten van Nederland?
0: Qua oppervlakte, zeg jij. Qua vierkante meters.
1: Ja.
0: Nou ja, een van de kleinste gemeenten.
1: Het is goed.
0: Ah,
1: gelukkig. Dat is inderdaad goed. De gemeente beslaat relatief weinig grondgebied. Maar heeft natuurlijk heel veel water, want het ligt in de voormalige Zuiderzee. En dan Lelystad is de hoofdstad van Flevoland.
0: Oh, dit is typisch zo'n vraag waar ik instink. Dat moet toch haast wel?
1: Het zou ook Almere kunnen zijn natuurlijk.
0: Nee, ik denk Lelystad.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het antwoord is goed. Dus je hebt weer 3 goede antwoorden. Even wachten op de bel, dan zijn we al klaar. Dus ik schrijf het even op 3.
0: Nou, hoe is het mogelijk, hè?
1: Het is heel goed, hoor. En ik ga ook natuurlijk van de andere kandidaten de scores bijhouden.
0: Ja.
1: En aan het einde van de 3 weken is er
0: een winnaar.
1: En die wint dan een speaker.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus het kan zijn dat jij die wint. Maar het kan ook zijn dat Mariska of Patrick die wint.
0: Ja.
1: Goed, we gaan ons opmaken voor een tripje naar de zee.
0: Okay.
1: Want zometeen hebben wij een gast met wie we samen aan zee zijn tussen 1 en 2.
0: Ja, leuk. Misha Blok, ja. Zij is eigenlijk een hele bekende interviewster. Zij doet een nachtprogramma. Daar heeft ze trouwens ook net een award voor gekregen. Heb jij dat toevallig gezien ook?
1: De uitreiking daarvan?
0: Nee, maar dat ze hem heeft gekregen.
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Oké, anyway, maakt niet uit. Het is gewoon een heel mooi programma. Ik heb er zelf ook in gezeten. En zij heeft een hele bijzondere manier van interviewen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vind ik wel leuk aan haar. En ik vind het een... Ja, gewoon een bijzondere vrouw.
1: Nou, hoe bijzonder gaan we zo meteen meemaken? Tussen 1 en 2 dus samen aan zee.

0: is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Goedemiddag, het is bijna 1 uur. Een overzicht van de hoofdpunten uit het nieuws. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harderbosweg bij Biddinghuizen. Automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen moeten flink omrijden. En Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenlier kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, we hebben weer ANWB verkeersinformatie. N309 van Epe naar Dronten. 4 minuten stilstaand verkeer. Nou, we raken er niet van in shock, hè? Lijkt mij. En dan hebben we nog 4 snelheidscontroles. De A27 in Almere. Kilometer per 108. A27 in Almere. Ja, weer. Oh, maar die is van de andere kant af. 114. De N50 in Ens. En de Wessel-Ilkestraat in Almere. In alle beide richtingen. Dus opletten, hè.
7: Mocht de ANWB jou bellen en zeggen van... Katrien, we hebben nog een baan voor je. Wat zou je dan zeggen?
10: Nou, schat, ontzettend leuk dat jullie aan me denken. Maar blijf het vooral ook... Laat het bedenken.
7: Zo meteen in Herberg aan Zee gaan we samen aan zee zitten met onze gast tussen 1 en 2. En het is ook weer de gast van jouw gastenlijst. En ik vind het stiekem ook wel heel erg leuk dat ze er is.
10: Oh, stiekem. Ja,
7: stiekem.
10: Ja. Waarom stiekem?
7: Nou, kom er nu pas voor uit. Ja, hoe heet ze?
10: Ah, Misha Blok. En ze zit al bij ons.
7: Ja, hartstikke
10: En ik vind het zo leuk dat ze er is.
7: Ik ook, zeker. Ja.
10: En weet je hoe dat nou komt?
7: Dat ga je zo meteen vertellen, want dit is een hele korte teaser.
10: Oké, okay, bye.
7: Nou, omdat jij het bent.
10: Tot zo.
7: Het bedje duurt 5 minuten.
10: Niet er doorheen lullen dan.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
15: OG's. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Dit is Herberg aan Zee.

0: Tavares was dat en Don't Take Away the Music. Terwijl we hier een fotosessie doen met Puk, met de hond, die hier gezellig even ook achter de schuiftafel zit. Het heerlijke bedje, deze muziek. En ik zie ons inderdaad weer voor ons in een lekkere cocktail. Zo aan zee met onze gast, met wie we samen naar zee gaan. En dat is Misha Blok. Misha, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Katrien wilde jou heel graag in deze studio hebben.
1: Ja, ik vind het superleuk om hier te zijn.
0: Ik vind het ook heel leuk dat je er bent en dat vind ik oprecht.
1: Mag ik vragen waarom je dat eigenlijk leuk vindt? Nou, ik vind het altijd leuk om bij de buren te kijken.
2: Oh ja.
1: Omdat ik ben gek van radio en ik hou natuurlijk van media. Dus ik vind het heel leuk altijd om te kijken van in wat voor studio zitten jullie hier? Wat voor apparatuur gebruiken jullie? Hoe zitten jullie erbij? Hoe is jullie chemie? Daar leer ik ook altijd weer van.
0: Ja. Voordat we beginnen het gesprek wil ik dan wel eventjes weten, wat zijn jouw bevindingen tot nu toe?
1: Mijn bevindingen? Ik vind het super gezellig. En ik kijk met jaloezie naar deze studio. Dat ik denk, wat een mooie apparatuur allemaal. En wat groot en wat gezellig. Ik mis dat zelf soms wel eens een beetje in mijn eigen studio.
2: Ik ben er net geweest.
1: Je bent er geweest, hè?
2: Wat een saaie bedoeling. Sorry hoor, ja, het ligt niet aan jou, hè?
1: Nee, maar het
2: ligt gewoon aan
1: eigenlijk.
2: Het gebouw met die verschrikkelijke donkere ruimte. En hebben ze voor heel veel geld hebben ze dan een of andere welkomsthal gemaakt. Terwijl er dus in die studio's geen reet veranderd is. Kan je nergens goed zitten. Ik begrijp het allemaal niet. Nee. Maar goed, zal wel bij liggen.
1: Ja, nee, precies. Dus ik voer intieme gesprekken. En ik zou heel graag daar een bank willen
2: zitten.
1: Schemerlamp.
2: Ja, natuurlijk.
1: Een intiem zitje.
0: Ja. Nou, oké, dat is duidelijk.
2: Maar ik wil eigenlijk het even met jou hebben over Misha en de mannen die het beter weten. Dat is dus een tv-programma wat je de laatste tijd hebt gemaakt. Is er eigenlijk veel naar gekeken? Weet ik niet.
1: Nou, er is best veel naar gekeken. Het verschilt wel per man.
2: Ja? Mag ik raden wie de populairste was?
1: Ja, raad maar.
2: Victor Vlam.
0: Ja.
1: Nee.
2: Oh, dan is het
1: wie
2: dan?
1: Wie dan? Nee, nu zit ik even te denken. Nee, het was Maarten van Rossum.
0: Oh.
2: Nee, echt?
1: Ja, Maarten van Rossum.
0: Wilt u daar nog wat over zeggen?
1: Nou, diepe zucht.
2: Ja, nee, maar wat vond jij dan van die man?
1: Ik ben wel gek op Maarten van Rossum. Omdat ik zie hem wel echt als een soort cabaretier. En ik heb wel een zwak voor dit type, een soort van hoogleraar. Het is wel de hoogleraar die je allemaal had willen hebben, toch? Of niet?
2: Nou ja, ik heb een beetje heel vervelende ervaring met hem.
1: Oh.
2: Ik zat in het programma Meestergids. Dat is trouwens geloof ik ook van de NPO. En daarin moesten bekende Nederlanders dus bepaalde kunstwerken aan een publiekje uitleggen. En ik had een kunstwerk in Museum Voormolen. En daar was een van die grote gezinnen, weet je wel, waar dat programma over gemaakt is. En die waren daar als publiekje. Dus met oma en man en vrouw en een heleboel kinderen. En die luisterde heel aandachtig naar wat ik te zeggen had en zo. En toen kwam de beoordeling van de jury, waar Maarten van Rossum in zat. En die zei, ja, die oma die had ik het liefste meteen de vijver ingekieperd. Toen dacht ik, nou, sorry.
1: Onaardig.
2: Dat zeg je toch
1: niet? Nee.
0: En dat ging over jou?
2: Nee, dat ging over die mevrouw die dus bij de grote gezinnen zat.
0: Ja, nee.
2: Nee.
0: Dat zou helemaal naar zijn.
2: Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, ik vind dat je zo niet over mensen praat. Sorry. En zeker niet als ze aan je de moeite hebben gedaan om aan je programma mee te werken.
0: Ja.
2: Zo ga je toch niet met mensen om? Nou ja, dus dan had ik echt heel veel
0: uitgezonden. Ik ken het programma eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, dit wat hij zei is niet uitgezonden omdat dat buiten de opname viel. Maar het feit dat je zoiets zegt over mensen die aan je programma meedoen.
0: Nee,
2: sorry.
0: Dat kun je niet doen. Nee.
2: Maar goed, jij vindt hem dus wel leuk, begrijp ik.
1: Ja, dat kan. Het is wel meteen ook de kracht van deze mensen. Waarom ze dus ook heel vaak worden uitgenodigd. Hè? Juist omdat ze een beetje onaangepast zijn. En af en toe lompe dingen eruit gooien. Dat vinden we toch wel leuk. Om dat in een podcast te horen. Of om zo iemand aan een talkshowtafel te hebben.
2: Hmm.
1: Had jij dat niet, toen jij een talkshow presenteerde, dat je dan dacht van ja, van die mensen die er dingen uitgooien. Zonder na te denken van, is dat handig? Is het beleefd? Dat zijn wel dankbare talkshowgasten, toch?
2: Ja, dat is waar. Maar waarom moet het dan altijd ten koste van anderen gaan? Daar heb ik een beetje moeite mee, snap je?
1: Ja.
2: Daar hou ik gewoon niet van.
1: Ja.
2: En dus dat vond ik er wel een beetje moeilijk aan.
1: Ja.
2: Maar wat heb jij geleerd van die serie? Ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dus het zijn vier mannen die het dus beter weten. Meningen verkondigen waar mensen het heel erg pertinent mee oneens zijn of heel erg eens. Er lijkt wel geen tussenweg te bestaan. Hè? En het zijn ook mannen die alle vier wel flink wat kritiek ook krijgen.
2: Ja.
1: Dus ze zijn geliefd en ze zijn gehaat. Ja, en ik, ongeacht of ik het ermee eens of oneens ben met die inhoudelijke meningen van deze mannen, was ik toch wel benieuwd van waar komt zo'n mening vandaan? En waar komt die wil vandaan, die wens vandaan om gezien te worden, om, ja, om je in dat medialandschap te begeven?
2: En ben je erachter gekomen?
1: Ik ben er wel achter gekomen, ja.
2: Wat is het volgens jou?
1: Nou, het is heel verschillend. Bij de een is het meer een verdienmodel, denk ik. En bij de ander is het toch wel meer gezien willen worden. Wat soms echt al vanuit heel diep in hun jeugd een wens is. En bijvoorbeeld bij Maurice de Hond vind ik het echt een hele diepe strijd tegen onrecht. Dus per man verschilde het wel. Maar ik ben er wel achter dat het een misvatting is om te denken dat het alleen ego gedreven is. Het is nee. Niet alleen een ego dat gevoed moet worden. Er zit wel degelijk ook idealisme
2: en
1: achter.
2: En dat heb ik zeker bij Wie het Duk niet. Want als je weet wat die voor ellende over zich heen krijgt, nou, dan moet je wel voor je idealen staan, lijkt mij. Had je dat idee ook? Of zie ik dat?
1: Hij betaalt wel een prijs ervoor.
2: Ja, daarom. Dat
1: zeker,
2: bedoel ik.
1: Zeker. Ja, want ik had ook de dochter van Wie het Duk ook geïnterviewd. En ja, zij ziet ook al die social media van hem voorbij komen. Ja, Dat is ook haar taak. Mm-hmm. Dat is best wel heftig natuurlijk. Als je dat allemaal hoort. Wat hij over zich heen krijgt.
2: Ja, want iedereen denkt altijd. Ik laat me er niet door beïnvloeden.
0: Ja, maar dat zei
2: je laat je
0: er gisteren ook.
2: Toch door beïnvloeden.
1: Doet je toch wat.
2: Ja, zeker.
0: Hoe is het dan voor jou om. Want het zijn mannen natuurlijk. Hè, die zijn geliefd. Anderzijds ook gehaat. Jij staat daar een beetje in het midden. Je kiest ook geen partij. Hoe is het dan. Kun je dan ook kritisch zijn in zo'n serie?
1: Ja, ik geloof erin dat je altijd kritisch kan zijn door te vragen. Je hebt verschillende manieren van kritisch zijn. Hè. Je kan natuurlijk kritisch zijn op de inhoud. Bijvoorbeeld als Wie het Duk iets zegt over buitenlanders, dat ik dan volledig aan de andere kant ga staan. Van joh, waarom dit en waarom dat? Dus echt de confrontatie. Maar door te vragen. Raak je misschien meer, ja. En dat vond ik bijvoorbeeld bij Wie het Duk interessant. Hij heeft het de hele tijd over de Nederlander. En de Nederlander verdwijnt. En er wordt ons iets afgepakt. En dan vind ik het veel kritischer, veel interessanter eigenlijk om aan hem te vragen van ja, maar zie je mij dan als een Nederlander?
2: Of, oei, en wat zei hij daarop? Want ik heb die aflevering niet gezien.
1: Ja, en dan zegt hij van ja, nee, natuurlijk. En zeg ja, maar formeel
0: waarom
1: gezien,
0: jou wel dan?
1: Ja,
0: en een ander
1: ben
0: niet?
1: Ik kom ik ook uit een ander land? En zegt ja, nee, maar jij hebt je wel aangepast.
2: Oh, zo. Ja,
1: en op die manier haal je
2: zo,
1: veel meer naar boven in zo'n gesprek door het ook. Op die manier kun je dingen ook kritisch maken natuurlijk.
0: En hebben die mensen jou verrast op een bepaalde manier? Want jij kent ze dan waarschijnlijk. Ik weet niet of je ze alle vier al persoonlijk kende.
1: Ja, ik had ze alle vier al wel een keertje geïnterviewd.
0: Verrasten ze jou dan toch nog ergens?
1: Ja, zeker. Omdat zie je ook wel echt. En dat waardeer ik heel erg in deze mannen. Dat ze het wel hebben aangedurfd. Want de titel is natuurlijk al best wel met een knipoog. Hè, de mannen die het beter weten. Dus om ja te zeggen moet je ook wel een beetje zelfspot hebben. En ze hebben wel echt alles gewoon opengesteld. Dus ik mocht bij Weer thuiskomen. Hele persoonlijke gesprekken voeren. Ik heb bij Victor Vlam naast hem gestaan. Dat hij in de sportschool staat. Dus ze lieten me ook wel heel dichtbij komen. Dus ja, dat vind ik wel knap van ze.
2: Ja.
0: Zit er een vervolg in eigenlijk? Want het zijn maar 4 afleveringen, dat is natuurlijk heel weinig.
1: Ja, nee, ik heb verschillende vrouwen met name die zeggen van dit kan een hele langlopende serie worden.
0: Ja, bijna elke man met het daten.
2: Ja, ik weet niet of je toevallig mijn column van vanmorgen gelezen hebt. Maar
1: ging die ook over mannen?
2: Die ging over een man, over Jort Kelder. Die dan gewoon op een gegeven moment zegt ja, er staat wel een vrouw in een quote 500, maar ja, die heeft een winkeltje. Nou, die vrouw heeft dus 60 winkels en 800 wederverkopers voor haar jewelry die ze zelf ontwerpt. En met een aantal ontwerpers erbij. Ja. Dan denk ik, nou, als een man dat heeft, dan heet dat een concern.
0: Imperium.
2: Een imperium. Maar als een vrouw dat heeft, dan is het een winkeltje. Nou, dat kan ik niet uitstaan. Ja. En ja, ik wil even een medestander. Ik weet niet of jij dat bent. Maar ik geef je nog een voorbeeld om duidelijk te maken. Ik zit bij Harry. En Harry Mens, ja. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij, ja, die Lale Gül, die heb jij nou ontmoet. Wat is dat voor een tante? Ja, dan word ik al razend. Dan zeg ik, waarom zeg je nou tante? Die vrouw die is zo goed bezig, hè? Met kritiek op haar eigen milieu. Hoe moeilijk is dat? Ze is er verstoten. Ze is eigenlijk daardoor heel alleen. Er is beveiliging nodig, noem maar op. Nou, en dan ga je dat een tante noemen. En dan zeg ik, waarom zeg je nou tante? Dan zegt hij, ja, maar ik vind haar wel mooi. Dan denk ik, jongen, Die vrouw is met inhoudelijke dingen bezig. Waarom beginnen over de uiterlijk? Ik word daar gek van.
1: Ja, dit maar, is nog een hele lange weg te gaan, denk ik.
2: Maar ben je dat met me eens of nee, overdrijf
1: zeker.
2: Ik?
1: Nee, zeker. Ik ben het heel erg met je eens. En ik merk dat ook nog steeds inderdaad, dat ook als je in de media werkt, dat je als vrouw toch nog steeds anders wordt benaderd dan een man. Ik heb nog steeds heel vaak dat ik iemand heb geïnterviewd en dat na afloop dan iemand zegt, een man meestal dus, van leuke jurk. Weet je wel, dat je denkt van ja, zou je dit ook na afloop tegen Sven Kokkelman zeggen? Van mooi pak heb je aan.
2: Nou, dat kan niet bij Sven Kokkelman. We zijn allemaal te klein. Maar goed, dat even terzijde.
0: Maar, wat is dat niet, ja, ik ben een man. Is dat niet gewoon een compliment dan? Is dat vervelend?
1: Ja, nee, het is een compliment natuurlijk.
0: Ik concreet, wil het leren begrijpen.
1: Ja, nee, maar tegen een man wordt zo'n opmerking nooit gemaakt.
0: Ik zou het tegen een man wel zeggen als hij mooi pak. Ja? In Sven Kokkelman en dat wat jij zegt. Die jasjes gaan net niet dicht.
2: Altijd
0: maar
2: klein.
0: Hij doet het wel.
2: Ja.
0: Dus dan zou ik het waarschijnlijk. Gaan ze, kopen ze een maatje groter. Misschien tegen hem zeggen.
1: Ja, precies.
0: Maar ik zou ook wel kunnen zeggen tegen jou ook. Als je ze
2: ja, maar dat zeg je niet in de uitzending. Meestal zeg je dat gewoon om even aardig tegen mij te zijn.
0: En ik vind het, ik weet ook dat jij dat fijn vindt. Of ja, dat
2: zeker.
0: Dat
2: ik waardeer dat. Ja,
0: precies.
1: Nou ja, en het is ook net als interviewer krijg je ook heel vaak, als je op het moment dat je zelf, dat je als vrouw kritisch bent, een kritische vraag stelt, een beetje een confronterend interview. Dan word je als vrouw meteen al gezien als hysterisch, kattig. Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat een man kattig werd genoemd. Je krijgt altijd als vrouw, krijg je.
2: Maar dat was vanmorgen in het AD, ik weet niet of je het toevallig gelezen hebt, dat Madonna, die 67, en dan zegt iedereen, nou, zo kan je niet meer op het toneel staan, en een schande met die blote billen en lol. Ja. En die oude Rolling Stone van 82, daar roept iedereen van, nou, top dat je dat nog doet. Ja. Waar slaat het allemaal op?
1: Ja. Ja, nee, dat is heel, heel treurig eigenlijk. Dat er nog steeds zoveel verschillen bestaan.
2: Kijk je me nou aan?
0: Nee, ik luister gewoon naar je. Ik observeer even. En ik vind het te leuk hoe dit zo gaat. Van de zijlijn. Ja, nee, ja. Nee, maar ik weet ook niet waar dat nou in zit. En nogmaals, ja, ik zit nog steeds over de complimenten na te denken over jouw jurk. Ik denk van ja, daar zit natuurlijk helemaal niks achter. Dat is misschien. Kijk, ik vind dat. Het vindt wat anders als je zegt, wat is het een lekker jurkje of zo. Weet je, als iemand het zo zegt, dan wordt het.
2: Dan gaat het een beetje naar seksachtig. Ja,
0: maar als iemand gewoon zegt, goh, wat een leuke jurk. Ja, misschien wil die eigenlijk zeggen, wat heb je daar een goed interview gegeven? Afgenomen.
1: Oh, dus dat moet ik dan eigenlijk denken.
0: Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
2: Nou ja, ik heb een vriendje gehad en die zei, ja, mannen en vrouwen die communiceren wel heel anders. Want als vrouwen liefdesverdriet hebben, dan bellen ze een vriendin en dan gaan ze te vertellen, oh, hij was zo dit en hij was zo dat en dit. Maar als mannen liefdesverdriet hebben, dan gaan ze naar het café en dan zeggen ze, zullen we een fles whisky bestellen, want het is helemaal mis. En dat is toch het enige wat ze erover zeggen. Ja. Zo grappig.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Hey, hoe vind je trouwens om zelf nu hier te zitten? Want normaal interviewer mensen een uur en nu word je zelf geïnterviewd. Is dat een rare gewaarwording? Ja, die heb je natuurlijk al vaker interviewd.
1: Nee, ja, ik vind dat wel leuk.
0: Ja?
1: Ik vind dat wel leuk om
0: Vertel
1: even aan de andere.
0: Over jezelf?
1: Ik moet wel zeggen, over de serie heb ik ook wel echt een ronde interviews gegeven. En op een gegeven moment dan hoor je jezelf praten. Misschien vind je dat ook wel, Katerien, dat je dan denkt
2: dat
1: van,
2: je denkt, dit heb ik al eens verteld.
1: Dat je een beetje misselijk wordt van jezelf.
0: Maar wat is dan zo'n vraag waarvan je iedere keer hoopt, ik hoop dat die nou gesteld wordt, maar die is je nooit gesteld?
2: Och, dat is een moeilijke.
1: Dat is een moeilijke, ja.
2: Hoe kan je dat nou zo gewoon bedenken?
0: We hebben toch allemaal wel dat je. Het zou zo leuk zijn als iemand me in een interview dat nou eens een keer vraagt. Ik zou dat zo graag eens een keer willen vertellen, zonder dat je dat zelf dan opgooit.
1: Ja.
0: Hoeft niet per se over dat programma te gaan, hè?
1: Nou ja, misschien. Kijk, wat ik altijd leuk vind om over te praten, is het interview. Gewoon de kunst van het interviewen.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat heel vaak over, en dat snap ik ook wel, want ik heb daar zelf ook een boek over geschreven, over mijn adoptie bijvoorbeeld. Of dat zijn toch meer juicier verhalen om over te praten. En tegelijkertijd begrijp ik het ook, want als ik een gast in mijn studio heb,
0: zou je het ook vragen?
1: Ja, zou ik het ook vragen. Dus dat is het hele dubbele.
0: Hoe vaak
1: aan,
0: heb je dat al verteld over je adoptie?
1: Oh, heel vaak.
0: Ja.
2: Maar wat mij dan wel intrigeert, die vraag is je dan ook 1000 keer gesteld, ongetwijfeld. Maar dat wil ik toch weten. Kijk, ik hoor veel van geadopteerde mensen dat. Laat me zeggen, ik ken een Griekse jongen.
1: Mm-hmm.
2: En die is in Nederland opgevoed. Maar als hij in Griekenland is, is hij geen Griek. En als hij in Nederland is, is hij geen Nederlander.
1: Nee.
2: Is dat voor jou ook zo?
1: Ja, dat is wel herkenbaar. Ja. Ja, dus ik ga veel naar Korea toe. En op iedere keer eigenlijk als ik daar weer wegga, dan is het weer moeilijker om weer hier te aarden. Omdat ja, je zweeft toch een beetje tussen die twee landen in. Als ik in Korea ben, dan voel ik me Nederlander. Ben ik hier, dan voel ik me best wel een Koreaan. Dus ja, je bent heel de tijd aan het schipperen. En ja, ik ben het allemaal. Dat is natuurlijk het mooie.
2: Ja.
1: Maar ik kan wel echt verdrietig zijn op het moment dat ik weer uit Korea ga en weer hier ben.
2: En waar zit dat verdriet dan precies in?
1: Het verdriet zit erin dat je voelt wel, ik voel wel als ik daar ben, van ja, dit is wel mijn land. En ik heb daar natuurlijk ook familie. Dus, en iedere keer als ik daar ben, word je ook weer hechter. Dus je krijgt ook steeds meer met dat land.
2: Spreek je ook Koreaans trouwens?
1: Ja, basis.
2: Oh, ja.
1: Ik kan geen diepte interview in het Koreaans doen.
2: Kan makkelijk.
0: Maar als je dus met verdriet daar weggaat, ben je dan ook weer blij terug in Nederland of dat nooit?
1: Dat duurt altijd eventjes. Ja, en dat klinkt misschien heel ondankbaar. Maar ik moet dan echt wel eventjes weer wennen. Het is een heel groot verschil of ik even een weekje naar Griekenland ga op vakantie en terugkom.
2: Ja, maar ja, ik bedoel, de cultuurverschil is natuurlijk ook zo enorm.
1: Ja.
2: Dat kun je ook niet in een paar uur overbruggen. Dat gaat helemaal niet.
1: Nee, en het heeft gewoon heel erg te maken met familie daar.
0: Ja.
1: Ik heb mijn moeder pas echt wel laat gevonden. Dus pas 5 jaar geleden. En we hebben heel veel tijd in te halen.
0: Ja, precies.
1: Dus iedere keer als je daar weggaat, denk je, oh nee.
0: Ja.
1: Het is al zo'n knoop in je maag op het moment dat ik daar aankom, dat ik weet, oh, over 2 weken ga ik weer weg.
0: Ja.
1: En ik weet dan ook van, ja, ik ga je weer de hele tijd niet zien.
2: Maar je hebt kinderen, hè? Hoe oud zijn die?
1: 16 en 19.
2: En hoe zitten die in dit gevoel?
1: Ja, die vinden het heel leuk. Ook weer wisselend hoor. Mijn dochter vindt het heel leuk om in Korea te zijn. En mijn zoon zei gisteren tegen mij, laten we eens naar Japan gaan.
0: Oh ja.
1: Ik zei, nou, dat gaan we niet doen.
0: Nee, ga je daar dan niet heen?
1: Nee, ja.
0: Nou, als je toch in de buurt bent, dan ga je natuurlijk naar Korea.
1: Ja, als je in de buurt bent misschien. Maar ik wil toch vooral daar naartoe.
0: Zometeen, Misha, praten wij verder. We gaan nog een half uurtje lekker aan zee zitten met z'n drieën.
3: Herberg aan Zee met Marco

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 1:30. Goedemiddag. Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk. De gemeente vond tussen het afval een envelop met haar gegevens. De vrouw vond de boete onterecht omdat containers in de buurt vol waren. Volgens de Raad van State had ze het afval dan ook even thuis kunnen bewaren. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harderbosweg bij Biddinghuizen. Ze zaten samen op één motor en botsten op de kruising met de Karrekietweg tegen een auto. De oorzaak is nog niet bekend. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De weg is vanuit Harderwijk richting Biddinghuizen voorlopig afgesloten. En automobilisten die morgenavond van Biddinghuizen naar Dronten willen, moeten flink omrijden. De rotonde op het kruispunt van de Biddingringweg met de Elburgerweg is die nacht namelijk afgesloten wegens werkzaamheden. Het verkeerspunt werd vorig jaar aangelegd, maar er moet onder meer nog beleiding op de fietspaden komen. En voordat de rotonde vorig jaar werd aangelegd, gebeurde er geregeld ongeluk op de onveilige T-splitsing. De rotonde gaat tussen donderdagavond 7 uur en vrijdagochtend 6 uur dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Hanzeweg, de Roggebotweg en de Drontenmeerdijk.
8: Goedemiddag, het is vanmiddag op de meeste plekken in Flevoland bewolkt. Hier en daar is ook kans op een spatje motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden bij toch wel een stevige noordwestenwind. Later vanmiddag kan lokaal de zon even doorbreken, maar vooral vanavond dan breekt het wolkendek wat vaker open en kunnen we nog van de zon genieten voor een tijdje. Vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. Ook morgen zien we de zon weer wat vaker dan vandaag, met temperaturen die oplopen naar een graad of 20 in de provincie. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten.
9: En dan zijn er een aantal snelheidscontroles, namelijk 3 op de A27 in Almere. Op 114 en op 108 kilometerpaaltje. En 50 in Ens, beide richtingen.
7: Ja, hectometerpaal 264,2. Dankjewel. En zometeen praten we gezellig verder met Mischa Blok.
10: Herberg aan Zee met Marco.

0: Dat wilde ik al zeggen trouwens. Michael Jackson en Jackson 5 hoorde je met I Want You Back. Zou ik dat na vrijdag ook nog zeggen? I Want You Back?
1: Nou, ik weet wel zeker van niet.
2: Nou, wel.
1: Althans, ik wil niet back.
0: Nee, zou je nooit meer terug willen?
1: Ja, tuurlijk wel.
2: Ja, ik zie echt geen meer hoor bij jullie.
1: Ja?
2: Ja,
1: nou,
2: ja.
0: Zou je zeggen, Misha, gisteravond belde ze mij. Ze belt me de hele dag door, want dan zegt ze, kon je niet missen? Zegt ze, ach, Katrien, toch leuk. Ik vind het heerlijk met je en konden we nog maar een paar weken? Nee, Katrien, dat kan echt niet.
1: Dit is zo erg. Ja, als iemand dit serieus neemt, hoe zit het te snakken?
0: Misha heeft toch meteen door dat het niet serieus is.
2: Ja, maar er zijn zoveel duo's waar je dus geen chemie ziet. Ja. Die bij elkaar worden gezet. Vreselijk en die elkaar dan ook helemaal niet kennen. Dat er wordt gedacht van, oh, dat loopt wel los.
1: Nou,
2: maar daar wordt altijd heel makkelijk over gedacht.
0: Ja, maar twee mensen bij elkaar, dan komt het wel goed.
1: Maar daar zag ik er ook enorm tegenop. Kan je dat voorstellen? Want ik bedoel, wij kunnen het wel goed met elkaar vinden. Maar samen een uitzending doen is toch weer heel iets anders. En ik was hartstikke bang, want ik heb ook wel eens met iemand gepresenteerd. En dan was, jij kent dat, dan bouw je iets moois op in een interview. En dan was ik net aan de vraag toe waar het om ging. En dan zei ze, zeg, heb je ook sokken? Of zoiets.
2: Oh ja.
1: En dat sloeg dan helemaal
2: weg.
1: En dan was het helemaal weg. En ik dacht, oh mijn god, als ik dat nou maar niet met hem krijg. Ja. Maar valt mee tot nog toe.
0: Het valt mee, hoor.
1: Ja, maar we moeten nog 2 dagen, hè? Dus ja, ik hou even een slag om de arm. Nee, is niet erg. Hé, maar Misha, wat ik heel graag wil weten, want nou heb jij dus die 4 programma's gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat je hebt eraan geroken en je denkt, ik wil meer. Of wil je juist iets heel anders? Of hoe zie je toekomst? Wat zou je toekomst? Doe nou eens even net alsof er niemand luistert. Of het gewoon tegen mij zegt.
2: Ja.
0: Ik ben er.
1: Wat zou je het liefst... Oh, jij houdt je mond toch, hoop ik. Wat zou jij nou het liefste willen?
2: Nou, eigenlijk, en dat is misschien helemaal niet zo populair om te zeggen, ben ik ongelooflijk tevreden met de dingen die ik nu doe. Zoals de afgelopen periode inderdaad, dat je een uitstapje hebt naar tv, waarin ik ook gewoon kan interviewen en waarin ik zelf helemaal mijn stempel op zo'n programma mag drukken, vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. En daarnaast gewoon mijn interviews doe op Radio 1. En ik schrijf ook nog daarnaast, ik heb een boekenpodcast met Erik Dijkstra. Ik vind het allemaal leuke dingen.
1: Ja.
2: Dus ja, ik hoop dat ik deze combinatie nog heel lang mag doen.
1: Dus televisie is voor jou helemaal niet zaligmakend, zeg maar.
2: Ik vind televisie leuk en ik vind het ook wel weer een eye-opener om te zien hoeveel meer mensen je daarmee bereikt.
1: Ja,
2: terwijl het toch een soort van uitstervend medium is. Merk je toch, ik word veel meer op straat aangesproken. En ook hartstikke leuk, je bereik is gewoon groot. Dus ik zou het wel leuk vinden om het erbij te blijven doen. Dat wel.
0: En ik denk ook wat Tina Nijkamp, die is een voorvechter voor meer Aziatische vrouwen op televisie. Ja. Jij bent een van de weinigen. Ik zou niet zo een ander kunnen noemen. Jij, Katrien?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Dus in dat
1: maar vind je dat vervelend dat we daarover beginnen? Want nee, ik zou daarvoor
0: maar zij begint daar steeds over naar podcast. Omdat ze zelf 2 kinderen heeft, hè?
2: Ja. Nee, ik vind het wel goed. Want het belang van representatie is gewoon heel groot. Want ik als klein meisje keek ook naar de tv. En doordat ik ze ook niet zag, de Aziatische presentatoren, dacht ik ook, dus
0: is
2: dat kunnen wij
0: niet. Ja.
2: Nee.
1: Maar ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb dat ook met oudere vrouwen. Want welke oudere vrouw is er nou op tv? Ik bedoel, dat is toch eigenlijk bezopen? Terwijl, geloof 2 of 3 miljoen mensen, vrouwen van boven de 50 zijn.
2: Ja.
1: Slaat helemaal nergens op.
2: Nee, klopt. Nee.
0: Martine van Os misschien, is dat een van de weinigen?
1: Oh ja, die is inderdaad
0: Martine van Os, ik denk dat het de enige is. Want Anita Witsier bijvoorbeeld is natuurlijk haar vaste contract kwijt bij Caro en CV laatst.
2: Ja.
0: Die ziet er hartstikke goed en jong uit eigenlijk.
2: En Hanneke Groenteman deed natuurlijk Sterren op het Doek en moest daarmee stoppen.
0: Ja.
2: Nee, dat is ook zo. Ja. Van, en

0: Dat kan vind toch ik ook altijd niet? Hoor. Dat zeg ik ook altijd. Diversiteit is echt zoveel meer dan alleen maar de gekleurde mens.
1: Ja.
0: Dat zijn ook mensen uit de regio. Het zijn oudere mensen. Ja.
2: Zie je het als een voordeel eigenlijk? Dat je die Aziatische roots hebt?
0: Nou, het is misschien wel makkelijker om je te onderscheiden. En tegelijkertijd moet je ook wel alerter zijn. Dat je niet elke keer om die reden wordt uitgenodigd ergens.
1: Ja, weet je wat ik bijvoorbeeld ook mis? Mensen met een VMBO-opleiding. Die zie je ook helemaal nergens. En niet in de maatschappij, niet in de kamer, niet op tv. Ook raar.
0: Ja, eigenlijk wel. Ook dat is diversiteit, ja.
1: Ja. Ja. En dan bedoel ik dus timmermannen, metselaars.
2: Zeker, ja. Absoluut. Ja, ja.
0: Ja, en een talkshow zou ik natuurlijk wel heel leuk vinden, hè, Katrien. Dat je gewoon een langere periode met iemand kan praten.
2: Dat doe je in je podcast natuurlijk ook.
0: Doe je in podcast, ja. Ik geloof er ook echt wel in dat het op tv zou kunnen. Ik zou het heel leuk vinden om een talkshow te presenteren op tv... waarbij gewoon de regel is geen voorgesprekken. En dan te kijken van werkt dat? En dat het gewoon spannender is om naar te kijken. Dat er vaker onverwachte momenten zijn. Dat er wordt ontregeld.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel op het ogenblik het probleem in Hilversum. Alles is veel te voorgeproduceerd. Ja. En,
0: Kijk, Vandaag Inside, dat is natuurlijk de kracht ook van Vandaag Inside. Die doen dat inderdaad niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat zoiets ook zou kunnen werken bij de publieke omroep. Stop gewoon met die voorgesprekken. We hebben het nu ook niet gehad. Ben ik heel blij om.
1: Maar ik heb me natuurlijk wel voorbereid. En dat is natuurlijk iets waar het heel vaak aan ontbreekt.
0: Precies. Ja, maar dat is een verschil. Ik heb zo vaak ook interviews dat mensen bijvoorbeeld niet je boek hebben gelezen.
1: Ja.
0: Maar dan wel een uitgebreid voorgesprek. En dan denk ik heb het liever andersom. Dat je dan mijn boek leest en dan hoef ik je niet uitgebreid voor te spreken. Want dan wordt het een soort van toneelstukje.
1: Ja, precies.
2: Wat ik wel knap vind aan jou, jij maakt natuurlijk een podcast, duurt een uur. In deze tijd, de aandachtspannen van mensen is natuurlijk heel kort. Als je filmpjes op TikTok en social ziet, nou, dat mag allemaal niet langer dan 15 seconden duren, want dan is iemand al afgehaakt. Wat is het? Ik maak zelf ook een podcast die precies een uur duurt. Met iconen, onder wie Katrien trouwens. En dat werkt wel, merk ik ook aan reacties.
0: Ja.
2: Hoe verklaar je dat?
0: Sowieso zijn de mensen die naar een podcast luisteren zijn wat jonger qua leeftijd.
1: Ongeduldiger zou je eigenlijk
0: denken. Ja, maar dat zou je denken. Maar gek genoeg is juist die groep juist heel erg geduldig in lang luisteren. Bijvoorbeeld ook naar de bank zitten. Ze kunnen ze echt uren luisteren. Dat maakt allemaal niet uit. Dus het is ook wel een misvatting om te denken van zij trekken dat niet of zij willen die verdieping niet. Dus ik denk dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. En in een interview vind ik altijd belangrijk dat het niet gaat kabbelen. Dat vind ik eigenlijk het ergste wat zou kunnen gebeuren. Dus ja, je kunt ook wel ontregelen. En dan niet ontregelen op de Maxime Hartman-achtige manier. Maar je kan ook ontregelen door prikkelen. Of dingen van jezelf erin te gooien.
1: Ga ik nu doen?
0: Ja.
1: Oh. Heb je nieuwe liefde?
0: Nieuwe liefde? Ja, eigenlijk wel.
1: Echt? Nou, wat leuk.
2: Ik wist niet eens dat je een oude liefde kwijt was.
0: Ik heb ook nog een oude liefde.
2: Oh, oké, die heb je ook nog.
1: Ja, dat is nou het voordeel als je voorbereid bent.
2: Ja, dat heb ik dus niet gedaan blijkbaar.
0: Ja, ja.
2: Maar hoe lang ben je als single? Was je single dan?
0: Hoe lang was ik single? Jeetje.
2: Oh, dat is heel lang blijkbaar.
0: Ja.
1: Maar wat is het voor iemand?
0: Ja, een heel leuk iemand. Dat is iemand die goed bij me past. Ja. En,
2: waar heb je die ontmoet?
0: We hebben ontmoet op de mediafeestjes.
2: Feestjes. Een collega.
0: Ja. Ja, dus ik ga nog niet onthullen wie het is.
1: Een Koreaan?
0: Een Koreaan?
2: Nee.
1: Nou, dat kan toch?
2: Ja, nee. Op een mediafeestje.
1: Nou, waarom niet?
0: Het had gekund.
2: Ja, we hebben net geconstateerd dat maar heel weinig Koreaanse mensen, überhaupt Aziatische mensen in de media rondlopen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar hadden dat achter de schermen kunnen zijn.
1: Maar ben je echt helemaal in love?
0: Ja, ik vind het wel echt heel leuk. Ja.
1: Nou, dat vind ik wel leuk voor je.
0: Mijn leeftijd.
2: Oh.
0: Ah. Ja.
1: Of ben je nog niet aan die vraag toegekomen? Ja, aarzelt zo.
2: Dat je gisteravond eerst een date had. Dat je het jurkje nog aan... Leuk jurkje trouwens. Maar we kenden hem wel. Waarschijnlijk.
0: Ja, nu wordt het een soort raadspelletje.
2: Victor maar... Vlam is het namelijk meer.
1: Nee, hoe kom het nou?
2: Natuurlijk niet.
0: Nee, dus het is allemaal nog best wel een beetje pril. Dus dat komt allemaal later.
1: Maar fijn.
0: Ja, ik ben wel blij.
1: En geniet je ervan?
0: Zeker, zeker.
1: Het is niet zo dat je denkt, dan moet ik ineens overal verantwoordelijk over afleggen. En dan moet ik zeggen waar ik ben. En,
0: Nee. Gelukkig is het ook niet zo'n type, inderdaad. Ik zou niet iemand willen hebben die continu op je lip zit en zegt, hoe laat ben je thuis voor het eten? Nee, ja,
1: dat... maar die zijn er ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Die zijn er ook. Ja, nee, maar dat, daar heb ik geen behoefte aan. Nee.
2: Je hebt honderden gesprekken met mensen gevoerd, als het niet meer is. Wat heb je geleerd van al die mensen?
0: Och, zoveel. Maar misschien wel een van de belangrijkste is dat... hoe je omgaat met tegenslag, dat geeft eigenlijk weer hoe je karakter is. Dus,
2: hoe die mensen zijn omgaan met of jij? Persoon?
0: Nee, ja, in het algemeen. Hoe iemand omgaat met tegenslag, dat zegt zoveel over...
2: Hoe veerkrachtig een mens eigenlijk
0: is. Over hoe iemand is. En ook inderdaad dat veerkracht ook wel iets is wat je kunt trainen. En wat zich ook weer aanvult op het moment dat het op is. Dus ik denk dat ik het meeste heb geleerd over veerkracht. Ja.
2: En heb je nog mensen op je lijstje staan waar je zegt... nou ja, kijk, die vier mensen die jij natuurlijk in Misha en de Mannen die Beter Weet hebt geportretteerd. Dat zijn er maar vier. Heb je die alle vier zelf gekozen? Waren dat de eerste vier op jouw lijstje ook? Of zijn er ook mensen die hebben gezegd...
0: Ja, nee, het waren vier mensen op mijn lijstje inderdaad. Het lijstje is nog veel langer. Dus daarom hoop ik ook inderdaad dat er nog een volgende serie komt. Maar qua interviewen staan er heel veel mensen nog wel steeds op mijn lijstje.
2: Maar wie staat nou echt met stip op nummer 1?
0: Johan Derksen.
2: Oh ja?
0: Hmm. Ja.
2: Oh.
1: Nou, die is ook heel leuk om te interviewen. Ik heb ooit het grote kerstinterview met voor de Telegraaf met hem gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind het een buitengewoon charmante man.
0: Ja.
1: En dat is heel grappig. Hij heeft dus twee en nogal extreme kanten.
0: En kon je tot hen doordringen? Stelde hij zich ook op een gegeven moment een beetje kwetsbaar op?
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek toen.
0: Ja.
1: En ik vond het ook leuk om terug te lezen. Want ik heb het dus toen uitgetikt en dacht... dan heb je nog wel eens, weet je wel, als je het dan opschrijft... dat je denkt, mwah. Maar het was eigenlijk ook om te lezen. Daar heb ik heel veel complimenten over gekregen. Maar ja, dat was gewoon fijn. Ja, dus go ahead.
0: Ja, ik ga daar nog steeds achteraan.
2: En dan voor je podcast of inderdaad voor het tweede seizoen... van De Mannen die het beter weten?
0: Kan allebei.
2: Oké. Okay. Maar komt het überhaupt, dat tweede seizoen?
0: Is dat al niet bekend? Okay. Nee, nee.
1: En wanneer hoor je dat?
0: Ja, ik hoop nog wel binnen nu en een paar maanden.
1: Oh ja.
2: Merk jij al iets van de gevolgen van de bezuiniging die eraan zitten te komen bij de NPO?
0: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel merken, inderdaad. Maar gelukkig, mijn programma, mijn radioprogramma, daar heb ik het, daar blijven ze tot nu toe nog van af.
2: Mm-hmm.
0: Dan moet ik ook zeggen dat ik niet een heel duur programma maak.
2: Dat scheelt.
0: Ook omdat ik zelf de techniek doe en zelf de social media en zelf het monteren. Ik denk dat er ergens anders wel meer geld te halen valt.
1: Denk je nou overigens dat je, doordat je dus midden in de nacht het programma... maar je hebt het toen met mij opgenomen, doe je dat altijd? Of,
0: nee, doe ik niet altijd.
1: Oh,
0: nee,
1: het wordt wel eens echt 's nachts ook live uitgezonden.
0: Zeker. Ik heb voor het laatst had ik Thijs Reumer en dat was gewoon live. Ja.
1: Ja, best eng. Voor hem.
0: Voor hem?
1: Ja.
0: Ja.
2: Wel een goede gast natuurlijk.
0: Ja. Zeker. Ja. Ik denk dat het inderdaad wel spannender is voor de gast zelf.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat was er, ik heb het niet gehoord, wat was er bijzonder aan het gesprek met Thijs?
2: Nou, ik denk, dat moet ik niet veel antwoorden.
0: Nee, zeg maar.
2: Nee, nou goed, ik lees natuurlijk wel wat terug, hè. Dat, zijn gelatenheid ook wel. En dat hij eigenlijk een soort van, genoot vind ik een groot woord, maar dat hij die taakstaf eigenlijk helemaal niet zo heel erg vond. Voor mijn gevoel maakte hij het kleiner dan het is.
0: Dat
2: verkeerd gehoord.
1: Maar ja, ik wil het zo graag van Misha horen.
0: Ja, nou, wat het bijzonder maakte is dat... ook omdat ik natuurlijk geen voorgesprek met hem had gehad... dat je wel echt een inkijkje krijgt inderdaad in... hoe kijk je zelf terug op wat er gebeurd is... en wat heb je eruit gehaald, hoe ben je verder gegaan. Uiteindelijk gaat het over zelfinzicht.
1: En had hij dat?
0: Op sommige punten wel, op andere punten dacht ik... twijfelde ik daar aan van in welke fase zit jij qua zelfinzicht. En uiteindelijk is dat ook wel een heel interessant ding natuurlijk. Ook tijdens een interview. Ik had ook voor het laatst Djuke Winia, de vrouw achter Matthijs van Nieuwkerken. En die miste veel meer, vond ik, dat zelfinzicht dan Thijs. Ja.
1: En waar bleek dat dan uit?
0: Omdat Djuke op een gegeven moment... ik denk dat ze wel 5 keer heeft gezegd... wat wil je van me horen? Ik probeerde toch bij haar iets eruit te krijgen van... joh, ik had het anders moeten doen. Want zij bleef het maar gooien op... het was een mannencultuur en het was de Champions League, het programma. Maar mijn punt was bij haar van ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar aan het eind van de streep ben je toch verantwoordelijk voor je eigen daden.
1: Precies.
0: Dus je had niet hoeven schreeuwen tegen je werknemers.
1: Ja.
0: En ja, zover, daar kwam ze gewoon niet.
2: Nee.
0: En dat vind ik dan juist wel mooi als dat naar buiten komt. Ik vind dat mooi als de luisteraar ook zelf een conclusie kan trekken. Hè? Van, ja. Ik vind ook niet dat ik als interviewer altijd alles op een presenteerblaadje moet neerleggen.
2: Nee, nee. Je moet het er ook echt uit zien te krijgen.
0: Ja.
2: Mischa Blok, we zitten aan de tijd. Het uur aan zee is voorbij. We zitten hier heerlijk.
1: Wat heb je niet gezegd wat je had willen zeggen?
0: Oh, ja. Nou, over mijn nieuwe liefde heb ik alles gezegd.
1: Ja, wat heerlijk. Ik ben zo blij dat ik dat heb gevraagd.
2: Je hebt een scoop, Catharine.
1: Ja, geweldig,
0: en,
1: toch?
0: Nee, en voor de rest hebben we het over heel veel dingen gehad. Dus heel leuk.
1: En we hopen dat je kinderen in de media terechtkomen.
0: Ik vind mijn dochter vind ik wel echt een verslaggever.
1: Oh,
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, dat had ze al als kind. Dat ze zei van, ik zie daar een mevrouw en de achterkant van haar rok zit in haar onderbroek. En dacht van, ja, maar jij bent een echte
1: verslaggever. Dat was ik waarschijnlijk.
0: Dat is Catharine Kel.
2: Goed, we moeten er echt een eind aan breien. Heel erg leuk dat je hier wilde zijn, ja, Mischa Blok.
0: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Catharine, ook weer super bedankt voor deze fijne uitzending. Morgen zijn we er ook weer. Dan gaan we aan zee zitten met Therese Stijmets en Hajo Sol.
1: Moeten we niet even zeggen wie dat zijn?
2: Therese Stijmets, ja. Heb je dat ook niet af en toe? Dat hebben wij natuurlijk allemaal. Dat ik namen noem als vanzelfsprekend. Kent iedereen die?
0: Nee, ja, ik denk bij alles. Wat zou mijn moeder weten wie dit zijn?
2: Ja.
1: Nou, je moeder waarschijnlijk wel maar de jongere mensen niet.
2: Mijn dochter weet dat niet.
1: Dus Therese Stijmets die heeft ooit een songfestival gewonnen. Die is kunstenares. Ja. En die heeft allerlei beroemde mensen ter wereld ontmoet. Terwijl nog maar heel weinig mensen dat van haar weten. En Hajo Sol is een pop-art kunstenaar. En die heeft ook de meest bijzondere portretten van mensen over de hele wereld geschilderd.
2: Ook van jou eentje, hè?
1: Ook van mij eentje.
2: Neem je die mee of zeg je van
1: nee, nou? Nee, want hij neemt Prinses Grazia mee. Dat is veel leuker, want daar heeft hij een mooi verhaal over Monaco. Ja, dan begrijp jij de keuze? Ik wel.
2: Ja, zeker. Tot morgen allemaal.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. En twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harderbosweg bij Biddinghuizen.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zo braaf, hè? Ja, ik ben even op de hond van Marco Verhagen aan het passen. Puk, ja, ik heb de hond nog niet horen blaffen vandaag. Dus het is een braaf hondje. Maar goed, ik moet wel even mijn werk doen. Ik ga je vertellen waar je stilstaat. Nou, bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 5 minuten. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten als gevolg van een kapotte auto op de weg. Dan kijk ik nog even naar de snelheidscontroles. Nou, je wordt bijvoorbeeld geflitst op de A27 bij Almere, bij hectometerpaal 114,9. Ook een radarcontrole aan de Godendreef in Almere en aan de Haagbeukweg in die stad. In beide richtingen vind je daar een controle. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Laat het even weten via de app van Flitsmeister. Welkom, een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen Hot Chocolate en Girl Crazy.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

0: you to have it all.
1: Jason Mraz bij Flevoland en Have It All. En Hot Chocolate hoorde je ook nog met Girl Crazy. Ik ben ondertussen nog steeds druk bezig met het knuffelen van de hond van Marco. Puk, kom maar. Het beestje zit nu voor de deur te wachten totdat Marco alle spullen in de auto heeft gezet. Want het beestje moet weer terug naar Kril natuurlijk. Met de hondenmans en de brokken en het water en de speeltjes. Maar ja, lieve hond, kan niks anders zeggen. Wordt leuk, denk ik, vanavond. Want ik mag een week oppassen op de honden van de buren. En die ruiken dat natuurlijk meteen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Genoeg over honden vandaag. Ik neem je mee naar het nieuws van deze 22e juli. Want vandaag is bekend geworden dat de Amerikaanse jazz-saxofonist Plas Johnson is overleden. 94 jaar is hij geworden. En hij was toch echt wel een grote naam in de jazzwereld. En werd bij het grote publiek bekend door dit nummer. Ik laat je even een stukje horen.

Ja, je hoorde Ples Johnson op de saxofoon. En als je dat hoort, aan welke serie moet je dan meteen denken? Gaat er een belletje rinkelen? Laat even van je horen. Ik ben benieuwd of jij het weet. Welke serie is een beetje onlosmakelijk verbonden met dit liedje? 0320 28 50 50. Dat is het nummer waarop je mij kunt bereiken. Je kunt bellen of appen 0320 28 50 50. Ik draai ook nog wat muziek natuurlijk. Zometeen Triggerfinger, maar eerst Renee.

0: Finger en I Follow Rivers. Het is 2:59. Het is de hoogste tijd voor een spelletje op deze woensdagmiddag. Wat is weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? En het was moeilijk vandaag. En dat zie ik ook wel aan de inzendingen. Het zijn er niet zoveel als gebruikelijk. En wat ook opvalt is dat er veel mensen meespelen die niet in de provincie wonen. Dus ik dacht, nou, ik bel eens een keer richting Friesland, richting Damwoude. Daar woont de meneer van Assen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goeiemiddag is het dan, hè?
1: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Ja. We kunnen het ook zo doen dat ik gewoon Nederlands met je praat, maar dat jij dan Fries met mij het gesprek verder vervolgt.
1: Dat ga ik proberen. Ik ben Nederlands, hoor. Maar
0: het is, je bent eigenlijk tweetalig dan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en wordt er wel een beetje Nederlands gesproken, ook in Damwoude, met de buren en zo?
1: Jawel.
0: Ja? Er zijn ook veel mensen die niet oorspronkelijk uit Friesland komen daar?
1: Klopt.
0: Ja, en zijn die wel net zo leuk als de ras-echte Friezen?
1: Ja, denk ik wel.
0: Oké. Het is een gezellig buurtje daar in Damwoude.
1: Ja, klopt.
0: Want het is een dorpje volgens mij, hè?
1: Ja, het is niet zo heel groot.
0: Nee, hoeveel inwoners heeft het zo ongeveer?
1: Dat vraagt me wat, weet ik niet.
0: Heb je het dan over honderden of duizenden, of is het net zo groot als Sneek?
1: Nou, ik denk dat het ongeveer qua richting Sneek wel gaat, ja.
0: Oh, dat is echt wel enorm, kun je dan toch wel zeggen?
1: Ja, klopt. Het is wel groot, ja.
0: Ja. En hoe woon jij dan? Kun je me daar iets meer over vertellen, meneer Van Assen?
1: Nou, ik woon vrij goed.
0: Ja?
1: Naast een tuincentrum, dus ik hoef niet zo ver voor de plantjes.
0: Nee. En dan neem ik aan, als je vlakbij een tuincentrum woont, dat je ook wel wat planten en bloemen en zo bij jou in de tuin hebt staan.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan zou het mooi zijn als ik jou een prijs kan geven dat iets te maken heeft met een tuin. Dat je misschien kan ophangen in de tuin. Ik weet dat er bijvoorbeeld een vogelhuisje op het rad zit.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Ja, of het wordt iets heel anders. Maar ja, ik kan je alleen maar een prijs geven natuurlijk als je het juiste antwoord weet te vertellen. Want het was echt een heel moeilijke opdracht vandaag.
1: Het was niet makkelijk.
0: Nee, maar je hebt doorgezet en je hebt iets gevonden.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Volgens mij was het een stuk van een pallet. En dat stond achter die oranje cirkel. Ja. Achter die oranje meneer.
0: Ja, die meneer met dat oranje hesje inderdaad. Ja. En nu ik de cirkel eromheen zie staan, dat ik ongeveer weet waar ik moet gaan zoeken, daar zie ik nu dan het verschil. Maar anders had ik het nooit gevonden, denk ik.
1: Het was niet makkelijk.
0: Nee, is het dan wel leuk als die zo moeilijk is?
1: Jazeker.
0: Ja, dat is juist extra leuk misschien wel?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je mag een slinger gaan geven aan het Rad van Fortuin.
1: Nou, geef hem maar een slinger aan.
0: Een lekkere slinger, linksom of rechtsom?
1: Oh, maakt me niet uit.
0: Dan doe ik hem rechtsom. Lekker hard.
1: Ja, is goed.
0: Wat gaat het worden? Wat mag ik opsturen naar Damwoude in Friesland? Het is geworden. Het is geen vogelhuisje. Maar ik denk dat je dit wel leuk vindt. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland Kiek sokken.
1: Ah, kijk eens.
0: Ja, het zijn witte sokken, nu nog wel. En dat gaan we zo snel mogelijk opsturen richting Damwoude. En dan kun je iedereen versteld laten staan van die prachtige sokken.
1: Ja, is prima.
0: Hartstikke goed. Blijf nog even aan de telefoon voor je adresgegevens. En hou je brievenbus in de gaten.
1: Dat ga ik doen.
0: Oké, fijne dag, hè.
1: Ja, eens gelijk.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk en de gemeente vond tussen het afval een envelop met haar gegevens. De vrouw die vond de boete onterecht omdat containers in de buurt al vol waren. Volgens de Raad van State had ze het afval ook even thuis kunnen bewaren. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harde Bosweg bij Biddinghuizen. Ze zaten samen op één motor en botsten op de kruising met de Karrekietweg tegen een auto. De oorzaak is nog niet bekend. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De weg is vanuit Harderwijk richting Biddinghuizen voorlopig afgesloten. En het wordt flink omrijden voor automobilisten tussen Biddinghuizen en Dronten. En dat komt doordat de rotonde in de Binningringweg bij de Elburgerweg morgenavond wordt afgesloten. Tot vrijdagochtend moet je omrijden via de Hansenweg. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op onze website en in de app.
12: Goedemiddag. Het is vanmiddag op de meeste plekken in Flevoland bewolkt. Hier en daar is ook kans op een spatje motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden bij toch wel een stevige noordwestenwind. Later vanmiddag kan lokaal de zon even doorbreken, maar vooral vanavond dan breekt het wolkendek wat vaker open en kunnen we nog van de zon genieten voor een tijdje. Vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. Ook morgen zien we de zon weer wat vaker dan vandaag, met temperaturen die oplopen naar een graad of 20 in de provincie. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten.
11: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg nu. Bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezen bij Knoopend Hattem en Broek, 4 minuten. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen Zuid en Knoopend Hattem en Broek, 8 minuten vertraging. De N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28, 5 minuten. En op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland zo'n 7 minuten stilstaan. Dan de flitsers op de A27. In de richting van Almere wordt je geflitst bij Almere bij 114,9. Ook op de N50 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 264,0. En er is dan ook een melding binnengekomen over de Schoener 16 in Lelystad in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek ergens in onze provincie een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Aan welke serie moet jij nou denken als je dit hoort?

0: Ja, komt je misschien wel bekend voor, maar van welke serie is het nou ook alweer afkomstig? Het is gespeeld door de jazzsaxofonist Plas Johnson, die op 94-jarige leeftijd is overleden, zoals vandaag bekend geworden. Als jij het antwoord denkt te weten over welke serie dit gaat, dan mag je dat doorgeven via WhatsApp op 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag.
2: Flevoland Muziekland.
1: Jordi Bouw.

Taylor Swift, speciaal geschreven voor de film Toy Story. I Knew It, I Knew You. En daarvoor de klassieker van Johnny Lyon, die we allemaal wel kennen in Nederland. Alleen in Dallas. Ik vertelde je het nieuws over die jazz-saxofonist Ples Johnson. Die is overleden op 94-jarige leeftijd. En hij is bij het grote publiek bekend dankzij dit nummer. En ik stelde je net de vraag, aan welke serie moet jij nou denken als jij dat hoort? Nou, veel Flevolanders die denken meteen aan Pink Panther, uiteraard. Dat is natuurlijk het juiste antwoord. Dat is het antwoord waar ik naar zocht. Ik heb dat een paar maanden geleden nog even bekeken bij de tandarts. Als ik bij de tandarts ben en ik ga zo achterover in die stoel, dan hangt op het plafond een televisiescherm en dan kun je dan de Pink Panther of Buurman aan Buurman kijken. Nou, ik weet niet of het bij jou tandarts ook is. En anders zou ik het aanraden, want dat maakt het toch iets minder aangenaam of minder onaangenaam.

0: moet ik zeggen. Want de tandarts, ja goed. Ik heb een goed antwoord binnengekregen van Ellie. Hoor maar wat ze zegt.
1: Jori, dat is de Pink Panther. Groetjes van Ellie.
0: Ja hoor, heel goed Ellie, dankjewel voor je berichtje. Ook Ilva uit Dronten die heeft het doorgestuurd. Dat is de Pink Panther natuurlijk, die bekende serie. Sietske zegt Pink Panther, natuurlijk. Nou, je moet het maar net weten, je moet er maar net opkomen. Het is jou wel gelukt, Sietske. En ook Hilda stuurt nog een berichtje naar me. Het is Pink Panther, inderdaad. Nou, als er een bekend artiest is overleden, dan is het een soort van ongeschreven regel bij de radio dat je dan ook een liedje van die artiest draait. En daarom ga ik hem in zijn geheel draaien. 2,5 minuut. Met dus die bekende solo van jazz saxofonist Plas Johnson. Dit is de Pink Panther Team.

0: De volgende plaats van deze week. Rolf Sanchez en Marchar. Eindredacteur van de radio Rob Brouwer komt binnenlopen. Rob, wilde je even een compliment geven of zo over het goede programma?
1: Ik vind dat we een prachtige polderplaat hebben ook vandaag.
0: Nou, niks over mijn presentatie. Ik zit zo mijn best te doen hier.
1: Je wil weer je loon verhogen.
0: Ja, nou ja. Als dat zou kunnen. Oh, hij knikt. Heidelijk. Nee, gekkigheid. Zometeen, Studio Flevoland. We hebben het onder meer over het gedrag van de kat. Er is iemand die jou daar misschien wel bij kan helpen. Straks meer erover. Eerst in dit programma nog muziek van de Christians. En

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achter gekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
5: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
4: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. En twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harde Bosweg bij Biddinghuizen. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. En dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB ziet dat het redelijk rustig is op de weg. Alleen wat oponthoud op de M50 en Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. Zo'n 5 minuten doe je daar langer over je reis. Dan de snelheidscontroles aan de Haagbeukweg in Almere in beide richtingen een flitser. En dat geldt ook voor de Schoener 16 in Lelystad. We zijn begonnen met Studio Flevoland. Ik ben nu nog heel even alleen, maar kan je verklappen, Odeke zit er echt hoor.
11: Zeker weten.
8: Oh ja, daar ben je.
11: Ja, ik ben er. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk straks tussen 4 en 5 discussiëren over de actualiteiten met ons Dwars op de Week panel. Maar zometeen beginnen we met kattengedrag.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Surreal en Stumbling In. Het is 3:08 geworden. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Toen ik hier vanochtend aankwam, zag ik in de kluis waar alle postpakketjes binnenkomen bij de omroep een pakketje voor jou liggen.
1: Ja.
0: Ode Jong.
1: Ja, en daar kan jij je nieuwsgierigheid niet bedwingen.
0: Nee, ik stuur je dan meteen een berichtje van wat is dit, Odeke? En je reageerde er niet op, dus ik durfde hem ook niet open te maken.
1: Nee, nee. Maar goed ook, het briefgeheim heet dat. Nee, ik kan zeggen dat wij officieel vader en moeder zijn geworden vandaag.
0: Nou, dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ja, wij samen een kindje.
1: Had nooit iemand kunnen bedenken. Het is een heel pluizig, harig, klein beestje.
0: Hmm.
1: Want vorige week waren wij natuurlijk in de jungle in Almere. En daar sloten wij het programma af met het nieuws dat wij een stokstaartje gingen adopteren. Dat hebben wij ook officieel gedaan. En nu hebben wij ontvangen een officieel adoptiecertificaat.
0: Maar waarom hebben we dat stokstaartje niet gekregen dan?
1: Ja, is jammer, hè?
0: Ja, dat was ook wel gezellig geweest hier in de studio.
1: Als de hond van Marco mee kan, had het stokstaartje hier ook makkelijk gekund. Nee, stokstaartjes zijn groepsdiertjes, dus die moet je niet uit elkaar halen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, misschien kan het wel samen met de hond van Marco dan.
1: Dat zou, ja, dat zou kunnen.
0: Ik weet niet hoe dat samen gaat.
1: Nee. Nou goed, we hebben een stokstaart. Woehoe! En ja, we hebben vorige week al wat namen doorgekregen. Want ja, we zijn toch wel een beetje op zoek naar ons naam voor een adoptiekindje. Dus weet je een goede naam voor een stokstaartje? Stuur hem dan door. 0320 28 50 50. En wie weet krijg je dan nog wat leuks.

0: Clarence Clemens en Jackson Brown en You're a Friend of Mine. Nou, onze vrienden op de applijn die hebben ook al van zich laten horen over de naam van die stokstaart die wij geadopteerd hebben. Nico en Evelien komen bijvoorbeeld met Otjo. Dat is de afkorting van Oudeke en Jordi.
1: Oh ja.
0: Dat is ook nog wel een leuke.
1: Ja, ik ben blij dat ze hem niet andersom hebben gedaan.
0: Jood. Oh ja. Dat is een beetje gek, ja.
2: Bij de Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
1: Ja, krapt jouw kat je meubels kapot? Plast hij overal, behalve op zijn kattenbak? Of is hij misschien wel agressief? Ja, dan kan Sonja van Straten uit Zeewolde je helpen. Zij is namelijk dierenarts en kattengedragdeskundige. Therapeut, moet ik zeggen. Haar praktijk heet De Gelukkige Huiskat. Sonja, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Ja, dan beloof je nogal wat als je praktijk De Gelukkige Huiskat heet.
3: Ja, zeker. Dat klopt.
1: Ja. Vertel eens. Het is jouw missie om alle katten in Nederland gelukkig te maken. Ja. Is dat een beetje te doen?
3: Nou, ik doe mijn best. ik heb een YouTube-kanaal. En via dat YouTube-kanaal kan ik natuurlijk heel veel mensen bereiken. Als je alleen maar gedragstherapie aan huis doet, dan is het wel lastig om alle katten te bedienen. Maar in theorie zou het natuurlijk kunnen.
1: Ja.
3: Via YouTube.
0: Ja, nu denk ik dat je zelf ook wel wat katten hebt thuis.
3: Ja, dat klopt. Ja. 3 katten.
0: Zijn die gelukkig?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Hoe kun je dat nou merken, dat ze gelukkig zijn?
3: Ten eerste hebben ze dan vaak geen gedragsproblemen. Dus ik zorg er natuurlijk voor dat zij hun... dat wat een kat graag wil doen, dat zij dat kunnen doen. Dat is bijvoorbeeld jagen, naar buiten gaan. Dat ze gezond zijn, dat is natuurlijk het eerste. Maar ja, je ziet het meer aan hun gedrag, zeg maar. Ze zijn relaxed, ontspannen, tevreden. Ja.
1: Ja. Maar met wat voor gedrag komen baasjes bij je? Dat ze zeggen, ja, dit vind ik een beetje gek dat mijn kat dit doet.
3: Ja, er zijn echt heel veel verschillende dingen. Dat varieert van plassen of poepen naast de kattenbak. Maar ergens in huis, dat komt vrij veel voor. Agressie tussen katten onderling. Maar ook agressie van een kat naar de eigenaar. Ja, of als mensen gaan verhuizen. Of als bijvoorbeeld gezinnen, samengestelde gezinnen. En die hebben allebei een kat.
0: Ja.
3: En die komen dan bij elkaar. En dat vinden die katten dan niet zo leuk. Ja, dan ontstaan er problemen.
1: Doe je een soort kattenmediation?
3: Ja. Correct, ja.
0: Maar hoe pak je dat dan aan?
3: Bedoel je in zijn algemeenheid? Of bedoel je specifiek dit probleem van 2 samengestelde gezinnen? Als eerste ga je dan een beetje kijken naar... Ja, wat zijn het voor soort katten? Wat is hun karakter? Wat zijn hun behoeftes? En die kan per kat dan nog wel verschillen. Dan ga je eerst kijken of dat in dat huishouden... Of die katten krijgen wat ze hebben willen. Zodat ze ontspannen en relaxed zijn. Dan ga je ook kijken naar hoe is de setting in huis... Er zijn vaak dingen die wij als mensen heel logisch vinden. Bijvoorbeeld een kattenbak eten en drinken naast elkaar. En dat vinden katten absoluut niet leuk. En als je dat dan moet delen... Katten kunnen heel slecht delen. Dus als er dan een kat bij komt, dan moeten ze in één keer die spullen allemaal delen. En dan ontstaat er competitie. Dus dan ga je kijken van, wat is er allemaal in huis voor die kat? En hoe kan ik dat beter maken voor die dieren? Maar dan komt het moeilijkste punt. Dan moeten die katten langzaam aan elkaar geïntroduceerd worden. En dat is dan, dat gaat in hele kleine stapjes. En dan begeleid ik die mensen daarin. Sturen ze video's van hoe het gaat. En dan geef ik aanwijzingen. Je moet dit of dat doen.
1: Ja, in hoeverre hebben baasjes echt een rol daarin?
3: Bij die introductie is het wel echt heel belangrijk. Die baasjes moeten echt veel doen. En eigenlijk denk ik bij alle gedragsproblemen wel.
1: Ja?
3: Als je kijkt bijvoorbeeld naar onzinnelijkheid... dus plassen en poepen buiten het bak. Daar zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Net als onder andere het kattenbakmanagement, zoals we dat dan noemen. Moet de kattenbak bijvoorbeeld vaker schoongemaakt worden. Ja, dat moet het baasje doen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. En nou heb ik een kat die niet naar buiten meer mag. Want die heeft één oog is niet helemaal oké.
3: Ja.
1: Dus dan mag hij niet meer naar buiten. Dus hij woont al heel lang binnen.
3: Ja.
1: Maar hij zet overal wel even zijn nagels in.
3: Ja.
1: Ja, en ik vind het zo zielig om dat te knippen. Dus dat wil ik eigenlijk. Maar doe ik iets fout?
3: Nou, dat is moeilijk om dat zo te zeggen. Ja. Dat zou heel makkelijk zijn als dat kon. Maar je moet eerst gaan kijken waarom doet die kat dat. Hè? Want er zijn verschillende redenen waarom een kat krabt. Het is het strekken van de spieren, het korten van de nagels, maar ook markeergedrag. Soms is het frustratie, soms is het verveling. Dus je moet eerst gaan kijken van waarom doet de kat dat? En dan ga je kijken van ja, wat kan ik dan doen om die kat dat te geven wat hij nodig heeft.
1: Ja, dus, ja. Maar eigenlijk hoor ik jou dus zeggen, je bent kattengedragdeskundige, maar dat gedrag komt eigenlijk van de baas. Want die moet iets gaan veranderen. Nou, niet kijk, per se die kat.
3: Nee, dat klopt, want krabben is normaal gedrag voor een kat. En bijvoorbeeld sproeien, dat is ook wel een groot probleem waar je vaak voor geroepen wordt. Dat is normaal kattengedrag, maar niet zo wenselijk in huis. Maar ja, daar kunnen ook allerlei redenen voor zijn dat een kat dat doet. Maar meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: De meeste mensen die ik ken die een kat hebben, die hebben er vaak twee. Want dan zeggen ze, ja, dat is zielig. Dan hebben ze elkaar een beetje om elkaar te vermaken. Oh, ik heb maar één kat. Is dat dan zielig voor Dibbes?
3: Ik denk dat op zich is dat helemaal niet zielig. En katten, ze komen van oorsprong van de Afrikaanse wilde kat. En dat is een hele solitair levende kat. En onze huiskatten zijn dat wat minder. Die zijn wel wat socialer geworden. Maar er zit heel veel individueel verschil in. Dus je hebt katten die, nou, ik durf wel te zeggen, de meeste katten prima gelukkig kunnen zijn als ze alleen zijn. En vaak heel veel stress krijgen van andere katten. Maar er zijn ook katten die echt supergoed met een andere kat gaan, hoor. Dus het wisselt wel, maar als je nou zou moeten kiezen, dan zou alleen misschien voor een kat, als zijn andere behoeftes voldaan wordt, prima zijn.
1: Nou, volgens mij is hij best wel content, hoor. Want hoeft hij mij ook niet te delen. Nee. Je hebt dus een YouTube-kanaal, De Gelukkige Huiskat. Wat voor onderwerpen bespreek je daarop?
3: Ja, alles omtrent gedrag van katten. Soms ook wel een stukje gezondheid. Echt gericht op eigenaren, om meer begrip te krijgen over kattengedrag. Want ja, heel veel problemen ontstaan omdat mensen het niet weten. En ja, als je het niet weet, kan je het ook niet veranderen. Hè? Dus en dat kan probleemgedrag zijn, maar ook gewoon normaal kattengedrag. Ja, is heel variabel.
0: Nou, als je nog één ding zou kunnen meegeven aan katteneigenaren, wat zou dan dat nog zijn, tot slot?
3: Kijk naar mijn YouTube-kanaal. Ja, of in ieder geval verdiep je in het gedrag van een kat. En dat kan natuurlijk via mijn kanaal, maar dat kan ook om door een boek te lezen of andere YouTube-filmpjes te kijken. Maar het is wel belangrijk, en dat geldt eigenlijk voor alle huisdieren, dat je weet wat je in huis haalt. Want dan kun je ook daar goed voor zorgen.
1: Ja. Als volleerd kattenbaasje zou ik ook nog zeggen, adopteer niet zomaar een kitten.
3: Nee, of sowieso niet een andere kat. En het kan heel vaak goed gaan. Maar je moet het wel met beleid doen. Je moet weten hoe je het doet. Jouw kat moet daar ook als het ware geschikt voor zijn. En roep op tijd de hulp in van een professional.
1: Ja, nee, maar een kitten op zich gewoon, daar moet je best wel veel tijd in steken. Want die
3: maar dat is, dat is op zich natuurlijk niet erg.
1: Nee. Maar dan moet je wel rekening mee houden dat daar veel tijd in gaat zitten.
3: Ja, en als je een kitten adopteert, neem je dan twee.
1: Ja, en hou er rekening mee dat je ook nog op vakantie wil. En dat kan dan
3: zeker
1: altijd
3: weten. En dat je genoeg geld hebt. Om
1: goed. Ja. Nou, Sonja van Straten van De Gelukkige Huiskat. Zo kun je er dus ook vinden op YouTube. Dank je wel.
3: Oké.
2: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna €100 betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk. De gemeente vond dus het afval een envelop met haar gegevens erop. De vrouw vond de boete onterecht omdat de containers in de buurt vol waren. Volgens de Raad van State had het afval ook even thuis kunnen bewaren. Door de aanhoudende droogte is de tarweoogst in Flevoland 2 tot 3 weken eerder begonnen dan normaal. Akkerbouwer Kilian Roelofs uit Lelystad rekent op ongeveer 10% minder opbrengst, doordat de korrels kleiner zijn. Ook aardappelen en uien zijn gevoelig voor de droogte. De oogst is kleiner, maar door schaarste zou daardoor de prijs kunnen stijgen. Akkerbouwers krijgen dan meer geld voor hun producten. 2 motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Harderbosweg bij Biddinghuizen. Ze zaten samen op 1 motor en botsten op de kruising met de Karakietweg tegen een auto. De oorzaak is nog niet bekend. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De weg was vanuit Harderwijk richting Biddinghuizen afgesloten. En wil je meer nieuws lezen of tot je nemen? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het is vanmiddag op de meeste plekken in Flevoland bewolkt. Hier en daar is ook kans op een spatje motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden bij toch wel een stevige noordwestenwind. Later vanmiddag kan lokaal de zon even doorbreken, maar vooral vanavond dan breekt het wolkendek wat vaker open en kunnen we nog van de zon genieten voor een tijdje. Vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. Ook morgen zien we de zon weer wat vaker dan vandaag, met temperaturen die oplopen naar een graad of 20 in de provincie. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten.
9: Geen files in Flevoland, wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum bij hectometerpaal 114,9. En een controle op de N50 bij Ens. Dat is zo'n controle voor vrachtwagens of ze wel zo'n tolkastje in de cabine hebben zitten. Vrachtwagens, opgelet dus. Bij hectometerpaal 264,2 word je in de gaten gehouden.
7: Frans Roescher is amateurpaleontoloog en onze huispaleontoloog. Hij komt hier vaak met fossielen die hij dan vindt, bijvoorbeeld op de Markerwadden, in het zand of in de grond. Maar dit keer is hij meegeweest met een baggerschip om in dat bagger te gaan zoeken. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Simply Red was dat. En fake, oftewel nep. Nou, we hebben bezoek in de studio van iemand die allerlei echte spullen heeft meegenomen. En wat hij heeft meegebracht, dat gaan we je zo vertellen.
1: En normaal gesproken speurt Almere Frans Roescher de Flevolandse bodem af naar fossielen en botten. Maar deze week zocht hij in de bagger van het IJsselmeer. Hij mocht namelijk mee op een baggerschip, Linda genaamd. Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je speurt normaal gesproken natuurlijk in de grond. Maar nu zat je aan boord van een schip. Heb je dat al eerder gedaan, in bagger gezocht?
2: Nou, wij zoeken vaak wel in zand wat opgespoten is. Hè. Op verschillende gebieden rond het IJsselmeergebied. Maar het is natuurlijk interessanter als je dus op

0: schip mee kunt varen en daar gewoon in de bagger kunt kijken. Want dat is in feite de diepe bodem van het Markermeer die boven komt. En daar vinden we fantastische dingen in.
1: Ja. Nou, wat heb je deze keer weer gevonden?
0: Ik heb 3 zaken meegenomen. Ik heb een prachtig mooie kies, volledige kies van een mammoet hebben gevonden. Een heel mooi, een topstuk, een werktuig van Jannetaler. En een stuk bot van een bekken van een steppenwicent.
2: Ja, even over die kies van een mammoet. Nee, zeg ik het goed?
0: Ja, het is een kies van een mammoet. Ja. Het is een onderkaakskies.
2: Ja, hoe groot is die ongeveer?
0: Nou, het is
2: ongeveer... Er zit een stuk wortel aan ook.
0: Ja, helemaal volledig is hier. Dus het is echt een heel mooie zin naar voren komen. Maar we hebben gewoon de mazzel gehad. Dat wij zijn dan de werkgroep IJsselmeergebied paleontologisch en archeologisch onderzoek. En we zijn een club van 5 mensen die gewoon echt heel fanatiek onderzoek doen. En dat soort dingen opzetten. En we bestaan uit Dick Mol. Dat is misschien wel bekend. Dat is een belangrijke mammoetdeskundige in Nederland. Dan hebben we te maken met Zeger van de Brenk. Hebben we dan als lid van die club. We hebben dan Jan Boes, Bas Engels. En ondergetekende. Mm-hmm. En wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
2: Maar hoe gaat het? Want zo'n kies is best wel groot. Ik denk zo'n 20, 25 centimeter lang en nog wel 2, 3 centimeter breed. En dan zitten er van die ribbels op. En dat komt met grote kracht. Natuurlijk wordt die bagger in dat schip gespoten. Hoor je dan dunk, dunk, dunk? En
0: ja, reken maar van yes. Dat is echt... Het gaat soms met donder en geweld gaat het. En we konden gewoon meevaren op het schip van de Linda dan. En daar hadden we dan. Dus wij werden daar opgewacht door de schipper. Martin van der Kamp en Gerrit Loosman. En die 2 mensen die hebben ons daarin geholpen. En we konden gewoon bij die zeef konden we staan waarin het materiaal afgevoerd wordt. En we staan naast die zeef.
1: Ja.
0: En dan is het net als een soort kermis. Zo van, dan komt iets heel snel erbij. En dan reageren. En als je niet op tijd reageert, ben je het kwijt.
1: Heb je dan ook wel eens spullen eruit gehaald dat helemaal niet bijzonder was? Dat je het terug kon gooien?
0: Op zich, je staat met een schop, sta je ernaast. En dan pak je af en toe, dan denk ik heb wat te pakken.
2: Een fietsbel.
0: En dan kijk je, en dan is niks. Er is niks in een stuk veen of het is klei. Maar ook hebben we gehad van dat we dan ineens in een onbewaakt ogenblik een complete kies van een mammoet voorbij zien vliegen. En die is er weer overboord.
2: Ja, nou,
0: of een rib van de mammoet.
2: Waar was je ongeveer aan het varen?
0: We waren ter hoogte van Urk waren we aan het varen. En het is niet zo gek ver buiten Gaars, buiten de haven Urk. Ja, en we konden gewoon dankzij gewoon, die firma Eelting die van het schip is. Mm-hmm. En namelijk de bedrijfsleider Wim van der Linden hebben we contact mee gehad. En die zei van, die gaf ons de mogelijkheid van jullie kunnen een keer meer op zo'n schip. En wij zoeken voortdurend als werkgroep. Zoeken wij contact met baggeraars, omdat we daar denken van daar komen gewoon dingen tevoorschijn.
2: Ja, ik heb toch even een vraag. Die mammoet dus, waar je die kies van hebt gevonden.
0: Ja.
2: Die liep dus daar vlak voor Urk.
0: Die liep in dit gebied. Dan moet je voorstellen.
2: Ja, maar je zegt gebied. Die liep daar dus heel specifiek, want anders ligt daar die kies toch niet?
0: Ja, precies. En als je kijkt naar die kies op zich, dan kun je zien dat die niet erg gerold is. Dat wil zeggen dat hij niet echt, laat me zeggen, rondgedraaid heeft op het stroming van de rivier of zo die ingevoerd is. Nee, dat beest heeft waarschijnlijk daar geleefd. En dat is juist zo interessant, want als je kijkt, het moet een beest zijn minimaal uit de laatste ijstijd. Dat pak ongeveer 50.000 jaar geleden. Maar toen liep daar de Rijn. En de Rijn kwam daarbij langs en die in gedurende de laatste ijstijd was de zeespiegel 100 meter lager. Die liep die Rijn helemaal door tot aan het kanaal bij Frankrijk. Mm. Dat betekent dat je van hier naar Engeland kon lopen met droge voeten.
2: Ja. Ja.
0: En in dat gebied, die grote vlakte, daar liep onder andere dan die mammoet liep daar rond. Maar ook, als je kijkt naar het werktuig van die Fusin werktuig, ook Neandertalers liepen daar rond.
1: Nou, gelukkig heb jij het gevonden en heb je het meegenomen naar de studio. Maar je was op dat schip afgelopen maandag, hè?
0: Afgelopen maandag, ja. Dat is vers van de pers.
1: Nou, moet je dat dan nog helemaal conserveren en zo, om het goed te houden?
0: Ja, dat moet zeker geconserveerd worden. Met name bij de bot is het zo van, dat moet je dus langzaam laten drogen. En als het dan helemaal uitgedroogd is, dan ga je het gewoon behandelen met een soort velpon-acetonlijm, mengsel. Mm-hmm. Moet je niet thuis doen, want dat is gevaarlijk, brandgevaarlijk. Maar in ieder geval, dan moet je dat in een bad geven en dan moet je dat langzaam laten drogen. En dan heb je vervolgens eigenlijk dat je dan een soort filmpje eroverheen krijgt, waardoor het beter geconserveerd wordt.
2: Ja, ja, dat is ook een onderdeel dus van het bekken van een steppenwiesent.
0: Ja.
2: Dat herkende je meteen als zodanig of was je nog aan het twijfelen?
0: Nou, dat het van de bekken was, kon ik wel zien wel. Maar gelukkig was Dick Mol was mee. En Dick Mol is zeer deskundig op het gebied van determineren van botten. Dus die manier kon hij ook zeggen, bijvoorbeeld van die mammoetkies, kon hij schatten van dat het beest waarschijnlijk 55 jaar oud is.
2: Oh.
0: Op basis van de slijtage van zo'n kies.
1: Is dat oud, 55, voor mammoet?
0: Dat is, dan ben je als mammoet ben je dan echt wel bejaard. Dan zie je wel een einde van de cyclus.
2: Ja, laat 55-jarige...
0: En dat is gewoon, ja, dat je op die manier laat zich ook gelijk die kennis aan elkaar kan koppelen. Dat is natuurlijk heel leuk.
2: Ja. Hoe succesvol was nou dit experiment? Want je gaat dus niet zo vaak mee met een baggeraar, maar smaakt dit naar meer?
0: Het smaakt zeker naar meer, want het was voor ons een experiment. Want we dachten van, we moeten eens kijken van hoe ze procedure. We kenden verder niet hoe ze te werk gaan. We gingen het schip op en dan sta je naast die zeef en denken van, nou, we gaan er even naast staan en dan pakken we dingen eruit. Nou, het gaat af en toe met donder en geweld gaat het er doorheen. En je moet heel snel reageren. Dus nu weten we de volgende keer als we weer gaan zoeken dat we gewoon wat dingen mee moeten nemen waarbij dingen snel uit de bak kunnen halen.
2: Ja.
0: Want je voelt je net zo of je met een kermisattractie bezig bent. Zo van, je moet iets, misschien ken je het wel, dat je iets naar beneden valt en dan moet je proberen van op tijd te pakken en dan mag je het houden. Hè?
1: Ja, en dan beweeg je ook nog, want je bent op het water. Dus dat is ook
0: ja, dat valt mee. Ja. Het is een vrij groot schip, is het wel, heel stabiel. Het waait niet erg hard, dus dat staat wel stabiel. Maar het is wel dat je gewoon, dan sta je een paar uur, sta je gewoon naar die zeef, ga je te koekeloeren, zo van dan de hele tijd niks. En af en toe dan komt er eens een mammoetrip komt er voorbij dan. Ik heb ook een heel mooi werktuig gezien. En ik rijk erna. En op het moment dat ik wil grijpen, komt er weer een hele massa aan blubber voorbij. En wordt gewoon weggevoerd. Ja, het is...
2: Nou, dat is snel weer het IJsselmeer op, hoor ik.
0: Ja, dat is zonder meer. Want we hebben afspraken gemaakt dat we dus meer gaan. Nog weer meegaan. En wij zoeken ook als werkgroep ook de samenwerking ook met die baggeraars. Omdat die juist dingen naar boven halen. En als je daar niet bij bent of dingen niet verzamelt, dan kan het niet onderzocht worden. En ook niet bewaard blijven voor later.
1: Ja, nou, je hebt nu die vondsten meegenomen dankzij baggerschip Linda. Dankjewel, Frans Roescher.
0: Oké, graag gedaan.

0: Een liedje over Linda. Wel de vrouw Linda, niet het baggerschip volgens mij. De Frank Boeijengroep hoorde je. En over een uur gaan we bekendmaken hoe we ons stokstaartje gaan noemen.
1: Ja, we hebben al wat namen binnengekregen. Ik zie Lucky, dat is een leuke naam.
0: Ja, geluk, Lucky.
1: Ja, hij is natuurlijk wel heel erg mazzelig dat hij ons als adoptieouders heeft. We hadden ook nog van de week binnengekregen... Kaatje, omdat de wetenschappelijke naam van het stokstaartje Suricata suricata is.
0: Dat is ook goed bedacht, ja. Ja. Ik vind die van Nico en Evelien tot nu toe wel het leukste. De combinatie van onze namen. Otjo.
1: Ja, ik... Sorry.
0: Otjo.
1: Ja, ik, sorry. Ik vind jullie creativiteit ontzettend leuk en ik waardeer jullie input.
0: Maar, nu komt
1: maar
0: ie.
1: Ik krijg altijd een beetje jeuk van namen die samengesteld zijn.
0: Oh, je vindt de naam van de baby van Suzanne en Freek ook niet zo'n succes dan zeker?
1: Nee, Sef. Ja, nee. Kijk, Sef op zich vind ik leuk, maar dan had het Sef gewoon genoeg geweest. Maar dat het Suzanne en Freek is, de initialen, dat vind ik dan weer niet leuk. Nee.
0: Nou, Otjo valt dus af. We moeten het wel allebei ermee eens zijn natuurlijk.
1: Ja, ja. Lucky is nog wel voor mij in de running. Laat het even weten. Wat is een goede naam voor het adoptiestokstaartje van ons? 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje te laat achtergekomen. Dus we hebben ook gewoon handjes tekort.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zit geen rem op Robert. En dat is een ontzettende kracht van hem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Binnen nu en een half uurtje gaan eerst de kanonnen van het schip af, de zware kanonnen. En dan vervolgens wordt de ballast weggehaald, zodat het schip wat hoger komt te liggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Door de aanhoudende droogte is de tarweoogst in Flevoland 2 tot 3 weken eerder begonnen dan normaal. Er wordt gerekend op ongeveer 10% minder opbrengst, doordat de korrels kleiner zijn. En ook de aardappelen en uien zijn gevoelig voor de droogte. En een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Ze zei dat de container vol zat, maar de Raad van State zei dat ze toch wel die zak mee naar huis had kunnen nemen. Zometeen uitgebreid het nieuws uit onze regio om 16:30.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Het is druk op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten vertraging. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Almere bij hectometerpaal 114,9. Dan de A6 in de richting van Muidenberg vind je een controle bij hectometerpaal 56,3. En er is ook een flitser gemeld op diezelfde snelweg in de richting van Muidenberg, maar dan bij 67,6. En op de N307 bij Lelystad, dat is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, bij hectometerpaal 76,3.
8: Wij karren gewoon door deze middag met Studio Flevoland. En dat is woensdagmiddag. Ja, het is 4 uur geweest. Dat betekent dat ons dwars op de weekpanel zo gaat aanschuiven. Ze staan al te trappelen in de kamer hiernaast. En we gaan het onder meer hebben over strengere maatregelen tegen ziekteverzuim in Duitsland. Want normaal kan je je daar nu nog met een telefoontje ziek melden op je werk. Maar dan moet je straks een doktersbriefje voor halen. Nou, hoe kijkt ons dwars op de weekpanel daar tegenaan? Zo meer.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwe Bob en Funny. Hans en ik die hadden al even een gesprek net tijdens het liedje. Dat ging over ontbijten in een hotel. Ik zei dat ik het zo vervelend vind dat het ontbijt meestal maar tot 10:30 duurt. En ik hou van uitslapen. Dus ik moet de wekker zetten om te kunnen ontbijten.
1: Ja.
0: En Hans die zit dus al helemaal geschoren. En de haren in de krul. Die zit dan al lekker aan een broodje om 8:00 ochtends.
2: Ja? Nou, dat zeg ik niet. 8:00, dat heb je mij niet horen zeggen.
0: Dat dacht ik. Iets later dan.
2: Nee, wel iets later, ja.
1: En Jaap, jij? Ben je ook uit?
3: Op tijd.
1: Oh.
3: Nou, Jordi kan beter gaan brunchen dan.
0: Ja. Nou, dat moeten ze dus gaan aanbieden.
1: Jordi en ik die waren vorig jaar. Was het van begin dit jaar?
0: Dat was begin dit jaar.
1: Jaar. Waren we naar Brabant. Daar was een bijeenkomst van allerlei regionale omroepen. En toen mochten we dus op kosten van de baas een nachtje in een hotel slapen. Gescheiden kamers. Hè. En, maar toen 's ochtends aan de ontbijttafel. Ik heb Jordi nog nooit met zulk verward haar gezien. Ik denk, wat is hem nou overkomen? Zeg, had ze haar nog niet eens gekamd?
0: Nee, rechtstreeks uit bed kwam ik.
2: Nou, en?
1: Nou, is altijd een ijdel tuit, dat moet je weten.
0: Nou. Ik heb geen make-up op, hè, hier. Jij wel.
1: Ja, maar ik ben ook al 48. Dan moet je dus, wel iets doen.
2: Zullen wij weggaan, ja? Ja,
3: dat is een leuke discussie, dit. Ja.
4: Dwars op de week.
1: Ja, dit was de week waarin bekend werd dat er genoeg geld is binnengekomen voor de behandeling van de neergeschoten poes Ellie. De eigenaresse van de kat is overdonderd door alle steun. De crowdfunding heeft al meer dan €5.100 opgeleverd.
0: En ook was dit de week waarin de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Tienduizenden mensen, onder wie natuurlijk veel Flevolanders, lopen de tocht der tochten. Allemaal met hetzelfde doel, namelijk dat felbegeerde Vierdaagse kruisje.
1: Maar er gebeurde natuurlijk meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Weekpanel. Je hoorde ze net al eventjes. Hans Engelvaart, oud-wethouder voor het CDA in Dronten en erevoorzitter van voetbalclub ASV Dronten. En Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. Nou, Jaap, wat is jouw nieuws? Wat is je opgevallen de afgelopen
3: week?
1: Ja,
3: dat was natuurlijk redelijk dramatisch, zoals al die bosbranden wereldwijd, hè? Het gebeurt steeds vroeger, maar ook de hoeveelheid bos wat afbrandt. Dat is echt 10.000 hectare inmiddels. En ja, wat natuurlijk nog zorgelijker is, bij elke brand krijg je dus een enorme stoot CO2 extra de lucht in. En als al die bomen doodgaan, omdat ze verbrand zijn, dan kunnen die bomen ook minder CO2 weer terug omzetten in zuurstof. Dus ja, dit is toch echt wel een fase die we nu bereiken, waarvan ik denk van, nou ja, ik verwacht toch wel iets meer actie eigenlijk van een aantal regeringen. Maar
1: ja.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
1: Ik vond het wel opvallend. Ze hadden mensen aangesproken bij de grens die richting Zuid-Frankrijk gingen. Volgens mij ook bewoners uit Dronten. Het stond in het AD. En toen zeiden die mensen, ja, nou, we gaan naar Zuid-Frankrijk, naar familie. Ja, die hadden wel al 2 keer gebeld om te zeggen, kom nou gewoon niet, maar we gaan nog wel heen. Ja,
2: ja.
1: Ja,
2: ja, en dan wordt straks de regering weer ingeroepen om ze te redden. Dat vind ik al zo krom, weet je wel. Maar één positief ding, Jaap. In het Amazonegebied.
3: Dat was minder gekapt.
2: Dat was
3: verhoudingsgewijs minder gekapt.
2: Ook minder branden. Dus ja. Dat was weer positief.
1: Ja. Oké.
3: Maar ja.
1: Hans, wat is jouw nieuws van de week?
2: Nou, ik had al een nieuws wat er verder loopt. Dus het was grappig als je. Zoals je wil weten, zit ook bij de KVB en zo. En wat mij opvalt, laatst was dat in het nieuws dat de hockey die klagen erover dat mensen boos werden dat hun kind in het verkeerde team zat. Hè? Ingedeeld te laag of zo, heel die dingen. Maar dat speelt bij voetbal al heel lang. En nou zitten mijn eigen kleinzoons ook op in zo'n leeftijd. Maar als je dat dan hoort, wat er allemaal gebeurt, weet je, dan denk je, iedereen denkt dat hij de nieuwe Messi wordt. En als dan het kind lager wordt ingedeeld, dat zie je ook met schoolkeuzes trouwens, precies hetzelfde. Mensen hebben altijd heel erg op met zichzelf. Maar dat vind ik wel zorgwekkend, want die kinderen worden dan ook gepresst tot iets waar ze misschien helemaal niet aan toe zijn. En je moet altijd, ik vind in de sport altijd is het belangrijkste dat je het leuk blijft vinden.
1: Maar ja. vind je dat ouders het, als jij ziet dat je kind eigenlijk niet zo goed kan voetballen, hè?
2: Ja.
1: Vind je dat je dat eerlijk moet zeggen tegen een kind?
2: Nee, je moet altijd, kijk, ik heb ook 2 kleinzoons die voetballen. En de ene is wat talentvoller dan de andere. Maar het gaat er altijd om, en dat hou ik ze ook altijd voor, dat je er gewoon lol in moet hebben. En dan maakt het helemaal niet uit of je goed of slecht bent. Je moet gewoon veel plezier in hebben. Kijk, ik heb ook de Eredivisie niet gehaald. Dus, en ik heb er altijd heel veel plezier in gehad.
0: Ja.
2: Dus het is niet meteen goed of slecht. Nee, het is gewoon, je moet er lol in hebben wat je doet. En het maakt niet uit wat je doet.
0: Maar zie je dat heel erg is toegenomen dan? Dat de ouders het beste voor een kind willen hebben dan?
2: Ja, en dan gaan ze hun kinderen van voetbal halen of ze gaan naar een andere vereniging. En ze worden boos. Ik heb er een keer toevallig tussen gezeten. Kwam er een moeder binnenstuiven in een ruimte waar ik toevallig was. En Nou, allemaal een kabaal en een herrie. En dan denk je, ja, waar gaat het over? Waar zitten we over te praten? Maar dat zit zo... Tegenwoordig is dat gewoon kinderen. Dat is anders dan toen ik zelf opgevoed ben. Dat is ook niet erg. Alleen je moet wel weten waar het uiteindelijk om gaat. En dat is gewoon dat iedereen gelukkig is in het leven en plezier hebt. En niet dat hij een bepaalde doelstelling moet halen per se.
1: Ja, nou, Jaap komt uit het onderwijs. Je bent er wel een tijdje uit. Maar je hebt natuurlijk ook wel mentor geweest.
3: Nou ja, als je een mentorgesprek had van, en je moest zeggen dat het kind toch het niveau waar hij graag naartoe wil, of waar eigenlijk de ouders vonden dat hij daar naartoe moest, dat hij dat niet zou gaan halen. Ja, dat waren niet de leukste gesprekken altijd.
1: Ja.
3: Nou, en ik zei dan altijd van ja, het kan ook zijn dat het kind er nu nog niet aan toe is. En dat het later wel gewoon het oppakt en gewoon doorgaat. Ja. Ik bedoel, het feit dat je nu een bepaald oordeel krijgt en voor een bepaald niveau wil niet zeggen dat je hele leven voor je hele leven geldt. Ik heb wel kinderen gehad die in een kleine kast voor moeilijk lurende kinderen kwamen en uiteindelijk toch met een TL-diploma van school gingen. En dat kan dus wel.
2: Hier zit een voorbeeld.
3: Ja. Ik denk dat moet je dus ook altijd vertellen. Hè, van, maar ik heb ook wel kinderen gezien die diep ongelukkig werden, omdat ze eigenlijk op een niveau gezet werden wat ze niet aankonden. Ja. Want dat is minstens net zo vervelend.
5: Ja, maar dat hebben papa en mama dan vroeger ook gedaan. Ja. En de broers en de zussen.
3: Nou ja, je ziet vaak dat de frustraties van de ouders die worden dan geprojecteerd op het kind. En het kind moet dan de frustratie van de ouder goed gaan maken. Ja, dat gaat niet werken.
2: Nou, ik meen, dat was ook al een tijd terug. Was het ook zo dat de boeren hier in de omgeving, ik gaf de les op de landbouwschool. En dan was het zo, hadden ze een bepaald diploma nodig om de boerderij over te nemen. En dan gebeurde het wel, en dat is echt op scherp van de snede hoor, dat was niet fijn. Dat die ouders, die poesten dat kind, die moest dat diploma, die jongen kon het helemaal niet. Nou, dan drama's meegemaakt, want ja, ik snapte die ouders wel, hun boerderij stond op het spel. Maar ja, het kind moet er wel aan toe zijn.
1: Ja. Zometeen gaan we het hebben over Duitsland. Want daar vinden ze dat je je eigenlijk te makkelijk ziek kan melden. Je belt gewoon naar je baas. Zoals we dat in Nederland ook doen. Hallo, ik heb keelontsteking. Ik kom vandaag niet. Maar in Duitsland willen ze daar nou een stokje voor steken. Je moet echt meteen naar de dokter voor een briefje.

0: Nou, je bent nu weer helemaal wakker. Toto en Hold the Line.
1: Dwars op de weg.
2: Ja, Duitsland zit in het slop en komt daarom met nieuwe maatregelen om de economie aan te jagen. Opvallend is vooral de aanpak van ziekteverzuim. Werknemers die zich ziek melden, moeten voortaan direct naar de huisarts voor een medische verklaring.
0: Ja, en hoe zit dat nu dan? Nou, in veel gevallen kan dat nog gewoon telefonisch en is zo'n verklaring meestal pas nodig vanaf de vierde ziektedag. Maar dat gaat dus waarschijnlijk veranderen. We bespreken het nieuws met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Hans Engelvaart uit Dronten en Jaap Eelman uit Lelystad. Hans, jij hebt dit nieuws natuurlijk ook tot je genomen.
3: Ja.
0: En wat dacht je toen?
3: Arme huisarts, dacht ik. En toen, omdat we dit ook voorbereiden, heb ik eens even nagelezen. Maar het blijkt dus ook dat de huisartsen daar tegen in opstand komen.
4: Ja.
3: Want je moet je niet kunnen... Kijk, als ik nu tegenwoordig naar een huisarts wil, nu al... en ik weet niet of het in Duitsland anders is, maar dat neem aan dat hetzelfde is... dan kost het al moeite om bij de huisarts te komen. Want er zijn er veel te weinig. En nou dan, als je een keer in de week aan de beurt bent, dan heb je mazzel. Maar dan moet je eens voorstellen, dan zeggen ze... ja, je bent verplicht de eerste dag. Maar dan moeten die huisarts ook allemaal kunnen. En waar kom je dan voor? Ja, als jij een keer een dag heel erg ziek bent... de verkouden of wat ook, dan gaat het niet meteen naar je huisarts toe. Dus ik vind het een beetje een rare regel. En ik betwijfel ook of daar de economie in Duitsland door omhoog gaat. Ziekteverschuim staat 16,5... dachten zijn. Bij ons is het ongeveer 5-6%. Maar ik vind het een beetje een rare maatregel die anderen in de problemen brengen.
2: Ja, Jaap.
4: Duitsland is het ziekteverzuim tussen de 5,3 en de 5,8%.
3: Ja, bij ons, ja.
4: Nee, in Duitsland.
3: Ook.
4: Dus dat valt op zich wel mee. In Duitsland is men natuurlijk veel gezagsgetrouwder. Dus iemand die er verstand van heeft, de dokter, moet dus beoordelen of je echt ziek bent. En inderdaad, er zijn een aantal wachtdagen. Daarna moet je de arts bellen en dan krijg je telefonisch. Kijkt die arts of je wel of niet moet komen. En dan krijg je je verklaring. Hè? Dus dat is al iets meer gebureaucratiseerd. Ja. Duitsland is natuurlijk een redelijk bureaucratisch land op dat punt. Ik denk het is veel interessanter om te kijken van ja, waarom melden mensen zich ziek? Is er veel kortdurend verzuim? Wat voor soort verzuim is het vooral? Heeft het te maken met arbeidsomstandigheden? Dat soort zaken. Ik vind het altijd veel interessanter om te kijken waar dan zo'n oplopend verzuim vandaan komt. En wat je eraan kan doen dan dat je gewoon dit soort mechanismen gaat inbouwen. Waar artsen ook niet zo heel veel mee kunnen.
2: Nee.
4: Huisartsen, je hebt trouwens wel meer huisartsen in Duitsland dan in Nederland. Duitsland heeft sowieso per 100.000 inwoners meer artsen. Dus,
2: Ja, mijn broer die woont in Polen. Die woont er al heel erg lang. Hij moet een briefje halen op de eerste dag dat hij ziek is. Want anders dan moet hij overleggen
4: dan krijgt
2: aan zijn
4: hij
2: werkgever.
4: Geen geld.
2: Ja, krijgt hij anders niks. Dan moet hij echt... Die huisarts zei, je hebt geen vaste huisarts. Dan moet je helemaal naar de andere kant van de stad bijvoorbeeld. Of dan, die huisarts zegt dan... Oké, jij hebt nu een verkoudheid, een neusverkoudheid. Hier heb je antibiotica. Over 4 dagen kun jij weer werken.
3: Ja, maar ik vind dat gewoon een beetje overgereguleerd. Als je een verkoudheid hebt, je kan soms een paar dagen echt goed ziek zijn van verkoudheid. Nou, ik heb dat ook wel toen ik wethouder was. Dan moest je mensen ontvangen. Dan ga je niet met die snotneus erheen. Dus, nee. Maar je probeerde wel weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. En ik ben het met Jaap eens. Het gaat vaak om de achtergrond. Alleen, ja, ik vind het heel bureaucratisch. Dat vind ik eigenlijk. En ja, in Duitsland is het systeem toch al anders. Want na 6 weken dan vervalt ook dat de werkgever het moet betalen. Dan moet weer de zorgverzekerer. Ja. Het zijn allemaal regeltjes.
4: Krankenkassen.
3: Ja, maar wij hebben overal regels, maar kennelijk in Duitsland dus ook.
4: Ja. Nou, Duitsland is behoorlijk bureaucratisch. Nog bureaucratischer dan Nederland, denk ik.
0: Ja. Maar toch heb ik het idee, Jaap, dat iedereen zal het wel herkennen. Iedereen heeft wel zo'n collega die zich nogal vaak ziek meldt. Even op maandag. Nee, ik voel me toch niet lekker. Oh, ja. Op dinsdag weer topfit.
2: Ja, die lekker gevoetbald op zondag.
4: Wij hadden het middelbaar onderwijs, het systeem dat je 1 keer in de zoveel tijd dan had je, dat noemden ze een stipuren. Daar stond je dus reserve. En als er dan zo'n collega ziek was, dan moest jij invallen in de klas die je meestal niet kende. Dat waren niet de meest geliefde uren. En dan had je ook altijd, als je net tegenover zo'n collega die dat stipuur had, die heel vaak ziek was, dan was je op maandagochtend bijvoorbeeld, dan had je bepaalde collega's die er inderdaad zich wat vaker ziek melden dan gemiddeld. Ja, en die maakten zich daar niet echt populair mee.
0: Nee, maar zou zo'n briefje dan van de huisarts kunnen helpen, Hans, om dat soort verzuim een beetje tegen te gaan?
4: Wij hebben natuurlijk ook bedrijfsartsen, die op een gegeven moment kan een werkgever natuurlijk een bedrijfsarts inschakelen om te kijken wat is er nou precies.
3: Ja, maar dat duurt meestal even.
4: Dat ligt ook aan de werkgever zelf.
3: Ja.
4: Dat kost wel geld, maar om iemand te begeleiden om dat ziekteverzuim naar beneden te krijgen.
2: Maar je zou ook het net zoals in Amerika kunnen doen. Daar kun je dus eigenlijk niet ziek worden.
4: Of je krijgt niet betaald.
2: En dan krijg je helemaal niks betaald.
4: Nee, dan meld je je wat minder snel ziek.
2: Ja. Zou dat niet wat beter zijn?
3: Nou, dat geloof ik ook niet. Want er zijn mensen echt ziek. En daar doen we het voor. En je hebt natuurlijk altijd mensen, wat Jordi zegt, dat klopt wel. Je kent ook wel mensen uit je omgeving die vaker ziek zijn dan anderen. Dan denk ik ook wel eens van, jongens, wat is dit weer? Dan, maar op school was het altijd zo, Jaap, ik weet niet hoe bij jou was. Als er dan verteld werd dat de leraar ziek was, was er altijd een hoera-stemming. Ik weet niet hoe het bij jullie was. Maar dat had ook weer zijn voordelen voor sommige mensen.
0: Nou, een briefje bij de huisarts halen in Nederland, dat is geen goed idee.
4: Maar dat gaat hem nooit worden hier, nee.
2: Zometeen gaan we het over het in beeld brengen van vrouwelijke atletes hebben. Want er zijn nu nieuwe regels opgesteld. Dat je ze gewoon wat fatsoenlijker in beeld moet brengen. Dus niet meer als ze gebukt staan, gehurkt staan, wijdbeens over iets heen springen. We praten we zo over verder.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bij een botsing tussen een pick-up truck en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderringweg tussen Krachenburg en Ens. De vrouw zat in de auto en is na de botsing met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de pick-up raakte niet gewond. Een Almeerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van €1000... omdat hij eind juni naakt over straat liep. De man trok op 24 juni al zijn kleren uit en liep vervolgens over de trekweg in Almere Buiten. Hij stak zijn middelvinger op naar omstanders. Sorry, ja, iedereen begint hier te lachen.
10: Een naakte man op de trekweg, ja.
9: Ik dacht, ik zag het opdoemen in mijn tekst en dacht ik, oh, ik kan beter niet naar jullie kijken. Nee, goed. Nou, serieuze zaken natuurlijk. Je zal maar tegenkomen daar. Nou, de man trok op 24 juni al zijn kleren uit en liep vervolgens over de trekweg in Almere Buiten. Hij stak zijn middelvinger op naar omstanders en werkte niet mee toen agenten hem wilden aanhouden. De man verklaarde dat hij te veel had gedronken. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet hij de boete van €1000 alsnog betalen. Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna €100 betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk. De gemeente vond tussen het afval een envelop met haar gegevens. De vrouw vond de boete onterecht omdat containers in de buurt vol waren. Maar volgens de Raad van State had het afval ook eventjes thuis kunnen bewaren. En door de aanhoudende droogte is de tarweoogst in Flevoland 2 tot 3 weken eerder begonnen dan normaal. Akkerbouwer Kilian Roelofs uit Lelystad rekent op ongeveer 10% minder opbrengst, doordat de korrels kleiner zijn. Ook aardappelen en uien zijn gevoelig voor de droogte. De oogst is kleiner, maar door schaarste zou daardoor de prijs wel kunnen stijgen. En akkerbouwers krijgen dan meer geld voor hun producten. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Ook over die naakte man op de trekweg. Kijk dan eventjes op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie.
12: Goedemiddag, het is vanmiddag op de meeste plekken in Flevoland bewolkt. Hier en daar is ook kans op een spatje motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden bij toch wel een stevige noordwestenwind. Later vanmiddag kan lokaal de zon even doorbreken, maar vooral vanavond dan breekt het wolkendek wat vaker open en kunnen we nog van de zon genieten voor een tijdje. Vannacht hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. Ook morgen zien we de zon weer wat vaker dan vandaag, met temperaturen die oplopen naar een graad of 20 in de provincie. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten.
13: Dankjewel Berend. Dan de files in de regio. Ik begin op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten oponthoud en 5 minuten vertraging op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 114,9. Ook op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 68,4. En een radarcontrole vind je op de N702, dat is de Hoge Ring in Almere, bij hectometerpaal 2,7.
14: De Europese Unie voor Omroepen, de EBU, die heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Daar gaan we het zo over hebben in Dwars op de Week.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, iedereen die wel eens in een zomer op een camping heeft gestaan, een bonte avond heeft meegemaakt en dat er dan geplayback moest worden en dat er dan gezocht werd naar een duo, dan was dat of Meatloaf met Paradise at the Dashboard Light. Oh, verschrikkelijk als iemand dat deed. Of natuurlijk Dolly Parton met, hoe heet die dude ook weer?
1: Kenny Rogers.
0: Nile Rogers, maar Kenny Rogers met Islands in the Stream.
2: Dwars op de week.
1: De Europese Unie voor Omroepen, de EBU, heeft richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. De richtlijnen moeten voorkomen dat vrouwen op onflatteuze momenten of in ongemakkelijke posities worden vastgelegd.
0: Ja, dat gebeurt nog wel eens bij een herhaling in slow motion of ja, misschien tijdens een close-up van billen. Regisseurs en cameramensen wordt nu gevraagd om hier rekening mee te houden. Nou, hoe denkt ons Dwars op de Week-panel hierover? Ze hebben hun scherpe mening al klaar liggen. Jaap Eelman uit Lelystad, Hans Engelvaart uit Dronten. Nou, jullie gingen een stukje naar achter zitten, zag ik al. Is het een non-discussie, Hans?
3: Nou, ik weet niet, tegenwoordig is alles wat vrouw aangaat een discussie. Het lijkt wel of er steeds meer competitie komt. Maar ik heb me er nooit bij bezig gehouden. En tuurlijk, ik ben ook een man en kijk er wel naar. Maar ik heb me dat nooit eigenlijk bewust van geweest dat dat zo was. Kijk, en het is ook maar net hoe kijk je naar sport. Maar ja, dat hangt ook af van die kleding. Ik vraag me ook wel eens af of het allemaal die kleding wel nodig is, dat strakke en zo. Maar ik vraag me wel af, toen ik dit over nadacht, van stel je doet hoogspringen. Dan gaat het juist om die afsprong. En om dan, ja, denk, dan mag je dat niet meer in beeld brengen.
0: Dus nou, het gaat om de hoek waarvanuit je dat natuurlijk gaat filmen. Want je kan het op verschillende manieren in beeld brengen. Je kan natuurlijk de camera zo van onder naar boven doen. Vlak met die, en dan zie je gewoon het hele lichaam eroverheen gaan. Maar je kan het ook een beetje van de zijkant filmen. En dan kan je precies dezelfde sprong zien.
3: Ik heb dat eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat gebeurde. Kennelijk gebeurt dat dus. Maar ik wist dat niet.
0: Nee, Jaap.
4: Ja, ik denk dat de ene kant wordt de samenleving steeds meer geseksualiseerd. En wordt er met allerlei verborgen seksuele boodschappen, ook in reclame en zo, wordt er enorm gebruik van gemaakt. Ook in de sport. En aan de andere kant worden we steeds preutser. Dus dat vind ik een beetje een bijzondere ontwikkeling.
0: Is het preutser of bewuster?
4: Nou, preutser. Ik vind het ook wel preutser.
3: Kijk nou eens naar in mijn tijd de jeugd, toen ik 17, 18 was, had je dus de stranden, dan zaten de vrouwen top

0: Dat is ook niet meer. Dus dat is wat jij ook denk ik bedoelt.
1: Ja, daar zat niemand mee. Ik bedoel, dat was gewoon normaal.
2: En ja. Maar dat, ik denk dat het niet per se preutser is, maar wat Jaap zegt, dat het geseksualiseerder is geworden. Dat heeft niet zoveel met preuts te maken, maar het is een tegenbeweging tegen die seksualisering van een lichaam.
1: Ja. Maar ja, aan de andere kant moet je dat niet alleen over vrouwen hebben, dan moet je het ook over mannen hebben. Mm-hmm. Als je zo, want ja, dan moet je ook het hele spectrum nemen. En dan kan je ook zeggen van ja, misschien worden mannen ook wel soms onflatteus in beeld gebracht. En dat kan dan ook eigenlijk niet.
3: Ja, en dat gebeurt dan waarschijnlijk vaak onbewust door een cameraman of door een regisseur.
1: Ja, maar ja, als je het hebt over bewustzijn, dan moeten ze zich daar ook over van bewust zijn.
3: Of moeten die sporters niet gewoon zo zeuren?
1: Nou, ik denk dat de sporters dan niet zoveel over zeuren, denk ik.
0: Ik heb er eigenlijk voor deze dat het nieuws werd, had ik er eigenlijk nooit zo over gehoord.
2: Nee.
0: Ik wist ook niet dat het een probleem was.
2: Het komt wel van vrouwelijke atleten af.
0: Nee, het zal wel, maar ik had dat nooit gehoord. Ik weet niet, jullie misschien wel, maar ik niet.
1: Wat misschien wel iets is dat... bedoel, de cameratechniek en de fotografeertechnieken worden steeds beter en scherper. Dus je kan het ook veel dichterbij in beeld brengen. Dat zal misschien ook meespelen. Plus dat een hoop mensen natuurlijk ook zelf fotograferen en filmen bij grote sportevenementen. En daar misschien niet zo zorgvuldig mee omgaan. Dus
0: de
1: EU kan dat wel netjes proberen te regelen in een soort convenant.
2: Ja.
1: Maar ja, dat garandeert natuurlijk niet dat toch niet onfatsoenlijk in beeld gebracht wordt.
0: Ik ga er vanaf nu wel beter op letten. Want straks hebben we weer het EK atletiek.
2: Hmm.
0: Nou ja, Femke Bol die loopt niet in de Rocky.
2: Nee, dus het gaat meer om... Laten we de start nemen van een sprintnummer of een loopnummer. Ja? Ja. Daar kan je van kiezen. Ga ik die dames van voren in beeld brengen terwijl ze klaar voor de start omhoog komen en dan uit de startblokken gaan?
0: Nou, zo zie ik het meestal.
2: Ja. Maar er zijn ook momenten dat die dames van achteren gefilmd worden, dat ze omhoog komen, dat je gewoon naar hun kont zit te kijken.
0: Ik ga toch echt beter opletten nu, want ik heb dat nooit gezien. Hoor.
1: Is dat nou zo verkeerd? Ja. Er zijn ook schaatsters die bijvoorbeeld als ze geschaatst hebben, even de rits open doen. Er zijn ook wielrenners dat die als ze over de streep komen, de rits open doen. Ja. Of voordat ze de streep...
0: Je merkt, hier zitten wat twee oudere mannen die dat eigenlijk niet zo...
1: Ik heb dat, ja.
2: Okay. Nou, Johan Derksen. Ik haal hem er maar even bij hoe heet dat programma?
3: Vandaag Inside.
2: Oh ja, Vandaag Inside. Die vond het eigenlijk ook maar onzin.
0: Nou, wij zeggen geen onzin.
2: Oh.
0: Wij zetten onze kanttekeningen. Dat is wat anders dan dat je het onzin vindt. Ik moet zeggen, als ik naar sport kijk, en kijk veel naar sport, dan had ik, dus dat zei ik net al, ik had niet het idee dat dat gebeurde. Als mensen dat een probleem vinden, vind ik prima. Maar ik zie bij sommige sporten, dat noem je net dat hoogspringen, ja, dan heb je juist, dan gaat het juist om hoe ze over die lat heen gaan. En dan denk ik, ja, hoe moet je dat dan anders in beeld brengen? Dan moet je juist, komen ze vaak met een kont tegen die lat dan.
1: Ja. En dan zijn natuurlijk ook, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar schoonspringen of zo, wat voor botpakken er gedragen worden, dan denk ik ook wel eens van, ja, iets minder kan misschien ook wel, hè? Dus, maar ja, hoe ga je dat dan filmen, hè? Of met waterpolo.
0: Maar je hebt de laatste discussie met hockey gehad, geloof ik, met die rokjes. Hè? Dat,
1: ja, maar er zit gewoon een broek onder.
0: Nee,
2: ja, dat is wit. Ja,
0: dat weet ik wel. Maar kijk, dat je op kleding let en dat dat dan anders moet. Ik vind dat de mensen in hun sport zich vrij moeten voelen in de kleding die ze hebben.
1: Moet functionele kleding zijn.
0: En dat is het gewoon. En voor de rest, ja, ik zie het niet zo, maar spijt me, ik zie het niet.
1: Maar ik vind wel, natuurlijk moet een regisseur, als echt iets heel onflatteus is, of een wielrenner maakt een doodklap.
0: Ja, die wordt ook in beeld gebracht.
1: Dat je daar zegt van, nou, ik ga me daar terughoudend mee om hoe ik dat in beeld breng, of wat ik laat zien daarvan. Een regisseur moet daar wel mee bezig zijn, of een cameraman, vind ik.
3: En ik denk dat ook nu wel gaat gebeuren door die nieuwe richtlijnen. Dan worden er nog eens even goed gekeken van welke posities
0: je nu in beeld. Als je actie hebt, hè? Kijk, slow motion, daar heb je gelijk in, want dan ga je terugdraaien.
3: Ja.
0: Maar in een actie is het heel moeilijk. Want je filmt en dan is de actie daar. Kijk, als je het in herhaling doet, en dat is denk ik wel zo, als je het in herhaling en slow motion doet, kan het anders zijn.
2: Ja, nou ja, en ze hebben nu ook allemaal een tekeningen gekregen van zo deden we het eerst, maar zo is het beter om het te doen. En daarmee ondervang je natuurlijk ook al heel erg veel.
1: En andere kant, een sportlichaam kan ook gewoon mooi zijn. Mooi gespierd of in actie mooi. Ik kan me wel voorstellen dat mensen...
0: Die bodybuilding, die willen juist die bodybuilding.
1: Ja, oké, is dat een sport, maar...
0: vinden hun wel.
1: Ja, maar mensen kunnen er ook gewoon van genieten. Mm. Voor de Tweede Wereldoorlog had je de corporate cultuur, hè, ook in Duitsland, waarin mensen naakt sporten en zo, zowel mannen als vrouwen. En ja, dat werd eigenlijk heel gewoon gevonden. En je moest veel in je blote kont in. Je moest veel in je blote kont in de natuur rennen. Ja. Dat was gezond.
2: Ja, nou ja, goed. Dus. Bij deze. Mensen, advies van Jaap, ren lekker in je blote kont.
1: Maar dit komt niet thuis. Dat
2: moet
1: moeten.
2: Maar draai het
1: niet op de trekweg.
0: En niet aan de trekweg.
2: En niet in slow motion daarna afspelen. Jongens, mag ik jullie bedanken dat jullie er deze week weer waren. Hans Engelvaart en Jaap Eelman.
4: Dwars op de week.

0: Bruno Mars en All My Soul. En we kregen een diepe zucht van de eindredacteur van vandaag. Doordat we zo moesten lachen over die naakte man op de trekweg.
1: Ja.
0: Serieus nieuws natuurlijk.
1: Ja, dat is serieus nieuws. Je zou maar iemand tegenkomen. Dan kan je best wel van schrikken natuurlijk. Als je iemand zomaar raar in naakt ziet lopen. Die je niet verwacht natuurlijk.
0: Sorry Wim.
1: Sorry, ja.
0: Zijn we weer even voor je vrienden? Oh, gelukkig.
1: Ja. Oh, heel goed. We hebben nog iets te doen. Want vandaag hebben we ons adoptiecertificaat gekregen van het stokstaartje dat wij vorige week hebben geadopteerd in de jungle van Almere. We hadden aan jullie thuis gevraagd, bedenk even een mooie naam voor hem of haar. En we hebben een genderneutrale naam uitgekozen.
0: Ja, unaniem besloten dat ons stokstaartje Lucky heet.
1: Ja. Je mag je gelukkig prijzen als Jordi en ik. Je hebben geadopteerd. We zijn het helemaal eens. Frans, jij krijgt van ons een mooi t-shirt opgestuurd. Bedankt voor je suggestie. Hij zegt ook, beestje heeft goede pleegouders. En hij zegt ook, met de hond van Marco is het dan samen Puk en Luk.
0: Puk en Luk. Dan moet hij morgen weer zijn hond meenemen.
1: Ja.
0: En de rest van zijn werkzame leven. Hey, dan weten we dat ook weer. Lucky moeten we niet gaan vergeten. Frans krijgt dus iets leuks opgestuurd. Maken wij ons op voor het nieuws zometeen op de radio.
1: Ja, waar gaan we het over hebben? Dan ga ik er even bij pakken, want dat heb ik niet zomaar paraat. Eens eventjes kijken, want er wordt nog laatste hand aangelegd. Ja, de kanonnen zijn vanaf de Batavia gelicht. De Batavia wordt klaargemaakt om naar Amsterdam gebracht te worden om gedroogd te worden, zodat het uiteindelijk op land kan belanden. Maar ja, dan moeten al die zware dingen er wel eerst uit. Nou, vandaag zijn die kanonnen eruit gehaald en we zijn bij boeren langs geweest, want daar moet al geoogst worden en dat is eigenlijk helemaal niet zo gunstig.
0: Straks meer daarover.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
1: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een botsing tussen een pick-up truck en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderringweg tussen Krachenburg en Ens. De vrouw zat in de auto en is na de botsing met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk, want de containers zaten vol volgens de vrouw. Maar volgens de Raad van State had ze het afval ook even thuis kunnen bewaren. Meer nieuws uitgebreid zo na het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is 500 euro. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de files van dit moment. Een lange vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Voor knooppunt Eemnes, 20 minuten stilstaan. N301 Barneveld-Almere tussen de N798 en de N704, 4 minuten. En bijna 10 minuten vertraging op de N309 Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en de N310. En er is een snelheidscontrole gemeld op de A27 in de richting van Hilversum. Daar vind je de flitser bij Almere bij hectometerpaal 114,9.
8: Later dit jaar gaat het schip Batavia naar Amsterdam om daar gedroogd te worden, zodat het aan land kan komen. Maar dat betekent wel dat er allerlei ballast van het schip moet worden gehaald, anders ligt het te diep. En vandaag werden er 3 kanonnen van boord gehaald. En wij waren erbij, hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
1: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Speciaal voor jou, we hebben het weer voor je uitgekozen. Daft Punk samen met Pharrell Williams. En get lucky, het is 9:05. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Na 31 jaar aan de Steiger in Lelystad wordt de Batavia klaargemaakt voor een verhuizing. Vandaag zijn de laatste drie kanonnen en een deel van het ballast uit het schip gehaald. En daardoor komt de Batavia iets minder diep in het water te liggen, zodat de replica van het VOC-schip later dit jaar veilig naar Amsterdam kan worden gebracht voor reparatie. Simon Hoekstra, hoofdonderhoud van de Batavia, vertelt wat er allemaal van de Batavia gehaald wordt.
2: Er gaat vandaag gewoon weer het nodige ballast af en de laatste kanons gaan eraf. En daar maken we het schip dus lichter mee, waardoor ze minder diep konden liggen. Wat we nodig zijn om überhaupt in Amsterdam te komen.
3: Ja, hoeveel wegen die kanons nou ongeveer per stuk?
2: Nou, gemiddeld genomen 1650, 1700 kilo. Inclusief het paard, en dat is het houten ding waar ze op staan met de wielen.
3: Ze gaan best wel zware dingen straks tillen. Het gaat als over het water richting de kade. Hoe zorg je ervoor dat het ook allemaal gewoon veilig mogelijk gebeurt, dat je het schip niet beschadigt?
2: Nou ja, goed, daar zijn wel mensen voor die goed met elkaar communiceren, met de kraanmachinist communiceren. En het instroppen, we doen alles rustig. Dus geen haast, niet rennen.
3: En dan met het verwijderen van de ballast. Ik denk ook dat je goed moet uitrekenen dat hij niet in één keer scheef komt te liggen of naar achter of naar voren aan het wip, zeg maar.
2: Ja, nou ja, het is een groot schip, dus dat zal niet zo gauw gebeuren. Maar we hebben daar wel mee te maken. Dat heeft wel effecten. We gaan maar een klein beetje ballast uiteindelijk nu verwijderen van de totale ballast. Maar dat wat nodig is voor nu, om hoger in het water te komen. Ja.
3: Gaat hij dan veel hoger liggen dan dat hij nu ligt?
2: Nee, dat is echt in centimeters. Dat is geen decimeters. Nee, dat kunnen wij niet. Dat kunnen we ons niet permitteren. Dan wordt ze instabiel. En we zullen. Er zitten in het voor- en achterschip zit een merk. Of op het voor- en het achterschip. En daar gaan we naar toe werken.
3: Dus, even helpen, een merk, wat is dat?
2: Een dieptemerk. Dus we kunnen aflezen hoe diep ze achtersteekt en hoe diep ze voorsteekt. En we hebben na veel rekenen en onderzoeken en lezen. Het schip ligt natuurlijk is een decennia oud. Dus we gaan in eerste instantie naar bepaalde dieptemerken in het voor- en het achterschip werken. Goed, er zit nog een trap aan, dus we moeten wat compenseren. Het waait vandaag, dus daar hebben we ook wat mee te maken. Dus nou, op die manier halen we zoveel ballast eraf en eruit tot dat we daar op terechtkomen. En dan is dat het voor vandaag.
3: Voor u persoonlijk, is het nou bijzonder om aan zo'n project te werken, aan zo'n schip?
2: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker. Jawel. Ja, absoluut. Het is, wat je ook zegt, 31 jaar. Ik ben ook een radertje in het geheel. Er zijn vele voorgangers geweest. Ik vind het een buitengewoon bijzonder schip. Hoe ze gebouwd is. Hoe men toen hun best heeft gedaan om er zoiets moois van te maken. Dus ik vind het op een bepaalde manier wel een eer. Dat wij dit nu mogen doen en dat we daarmee ook in de uitvoering komen om haar te kunnen behouden in plaats van dat we er over vergaderen. Dus dat vind ik wel mooi.
3: Maar dat is ook wel de reden dat hij eruit gaat, toch? Om het te behouden, toch?
2: Ja, dat is de gedachte erachter. Voor de toekomst. Ja, dat het schip gewoon onder ons blijft. En dat vind ik mooi.
1: Ja, je hoorde Simon Hoekstra, hoofdonderhoud van de reconstructie van de Batavia. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.
0: Floris Lefebvre zit voor ons klaar bij Weerplaza. Floris, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jordi.
0: Nou, ik moet zeggen, dat was toch in één keer weer even schrikken wat er uit de lucht kwam vallen vandaag.
4: Ja, dat is een tijdje geleden. Hè? Nou. Het heeft geregend in de provincie. Daarbij overheersende bewolking, weinig ruimte voor de zon. En we hebben maximum temperaturen onder de 20 graden gehad. En dat is toch ook eventjes wennen geblazen. Daarbij een stevig windje uit het noordwesten die ook die koele lucht en die bewolking aanvoerde met kracht 4 of 5. Dus de gevoelstemperatuur lag ook ruim onder de 20 graden vandaag.
0: Blijft het nou de rest van de avond ook regenen in Flevoland?
4: Ja, zo nu en dan kan er wel een enkel buitje overtrekken. Momenteel zie ik op de neerslagradar nog een aantal buitjes in aanvoer. De bewolking overheerst, af en toe is er wat ruimte voor de zon. Maar de bewolking houdt lange tijd de overhand en de temperaturen dalen heel geleidelijk naar 15 tot 17 graden. En dat is ongeveer ook de minimumtemperatuur. Het klaart tijdens de nachtelijke uren wat vaker op. Af en toe zijn er nog wel wat wolkenvelden en er staat minder wind dan vandaag. Met hooguit een zwak windje uit het noordwesten. Nou, morgen wordt een dag met veel bewolking. Met name in het noorden van het land is het lange tijd bewolkt. Maar tijdens de middaguren krijgt de zon in het zuiden van de regio steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het toch een hele aardige middag met 20 of 21 graden als maximumtemperatuur. En ook morgen moeten we rekening houden met een stevig windje uit het noordwesten. Kracht 3 boven land en windkracht 4 of 5 langs de grote meren.
1: Ja, fris toch nog steeds, hè? Of zo voelt het in ieder geval. Hoe zien de komende dagen er dan uit?
4: Ja, de komende dagen gaat de wind draaien naar het zuidwesten en wordt er op vrijdag en zaterdag warmere lucht aangevoerd. Vrijdag en zaterdag worden twee aangename dagen met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Er trekken wolkenvelden over, maar zeker op zaterdagmiddag is het een tijdje zon overgoten en dan is het prima weer om lekker naar buiten te gaan.
1: Ja, er komt wel regen aan, toch?
4: Inderdaad, ja, zondag trekt er een zogenaamd koufront over Flevoland heen en dat betekent veel meer bewolking, iets meer wind, wat lagere temperaturen van een graadje of 21. En ook dan moeten we de neerslagradar goed in de gaten houden, want dan trekt er een regenzone over de provincie heen. En daarachter zit wat koelere lucht. Ook maandag nog een aantal buien bij zo'n 20 of 21 graden. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er weer een stuk warmer uit, met meer zonuren. En de kans op een bui is dan behoorlijk klein.
1: Heel goed.
0: Nou, dan is die regen voor nu wel even welkom.
1: Ja, fijn. We gaan ervan genieten. Dan rest ons nog maar één vraag, Floris.
0: Wat ga jij eten?
1: Ja.
4: Ik ga zo meteen een heerlijke salade eten. En jullie?
1: Ik ga spersieboontjes met een gehaktballetje eten.
4: Dat klinkt heel gezond.
0: Bietjes.
4: Heerlijk.
0: Met een gehaktbal. Lekker Hollands.
1: Ja. Ja. Draai jij hem wel zelf of koop jij van die voorgedraaide dingen?
0: Nou, mijn vriend draait het altijd, maar die voorgedraaide dingen vind ik eigenlijk lekkerder.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik vind het de kauwgom.
0: Ja, heerlijk.
1: Nou, Floris, eet smakelijk zo met je salade. En we spreken elkaar binnenkort weer.
0: Doei. Doei.
5: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: tree. Akkoorden.
1: Moet ik wat zeggen? Moet ik wat zeggen, echt waar? Ja, sorry, ik ben aan het mailen met een gast die we vrijdag in de uitzending hebben. Ja, dus ik zit helemaal niet op te letten.
0: Ja, dit liedje is ook heel verraderlijk. Want het gaat heel langzaam, gaat het door. En dan nog 10, 20, 30 seconden. En op een gegeven moment is het afgelopen.
1: Ja, zal ik dan maar doen waarvoor ik betaald word? Ja. En even vertellen welk nummer dit was. Dat was natuurlijk de Joker van de Steve Miller Band.
0: De fontein in het centrum van Zeewolde staat al jaren droog en het is onbekend wat daar de reden voor is. Nou, een lokale politieke partij wil opheldering. Verslaggever Marielle Bakker die sprak vanmiddag met gemeenteraadslid Ria Haukes van Zeewolde Liberaal en met mensen op het Kerkplein, op de plek van de fontein.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.
0: Ho, ho, ho.
1: Ja, dit is Taylor Swift. Ja, dat is niet Marielle Bakker.
0: We moeten natuurlijk de fontein hebben, maar moet ik wel de juiste reportage klaarzetten?
1: Ja, maar we zijn alle twee niet meer wakker.
0: Nee, het is ook een reportage van 8 seconden, dus dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Ik heb hier nog een andere versie van 2 minuten. Dat lijkt me wel de goede.
4: Ja, dit plein was heel leuk, hè?
5: Het was heel leuk, inderdaad. Heel sfeervol, maar we missen wat. En dat is dat fonteintje. Ja. Het geluid en kijk, als je op zo'n terrasje zit, is net vakantie.
4: Hebben jullie hem wel eens gezien?
6: Ja.
4: Jij met water?
6: Ja.
4: Hoe zag het er dan uit?
6: Zo, het ging zo splashen.
7: Nou, dat het water gewoon mooi naar boven ging. Alleen, ik heb dat de laatste tijd echt niet meer gezien.
4: En mis je het?
7: Nou ja, eigenlijk wel. Want als het in de zomer was, kon je er gewoon eigenlijk in rondrennen. Dat was wel leuk, ja.
4: Was het leuk?
6: Nee.
4: Waarom niet?
6: Want ik mocht niet erin.
4: Waarom niet?
6: Van mijn moeder mocht niet.
8: Ria Haukes van Zeewolde Liberaal heeft raadsvragen gesteld over de fontein.
4: Er is al onderzoek gedaan?
7: Er zou onderzoek gedaan zijn, ja, al enige jaar geleden. Ja.
4: En wat zou eruit zijn gekomen?
7: Nou, dat er iets aan de hand is. Alleen wat is niet bekend. En de raad heeft daar recht op om te weten wat er mee aan de hand is. He, wat moet er een nieuwe installatie in? Wat gaat het kosten? Leg het ons voor. Maar ook de burger heeft er recht op.
5: Op een gegeven moment valt het niet meer op. Maar als je hier weer zit, dan denk ik, goh, stil. He, de kinderen die springen doorheen, hondjes en alles. Dus dat mis je dan. Ik denk dat het ook voor een stadsplein, want zo geweldig is het niet, geeft het juist extra sfeer. Dus ja, jammer. En wat de reden is, geen idee.
7: Nee, het is natuurlijk van de zotte dat hij niet doet. Kijk, september heeft ook nog hele mooie maanden, hele mooie dagen en oktober zelfs ook. En zolang het niet vriest, kan die wat mij betreft gewoon operationeel zijn.
4: Zou je er nu wel ingaan?
6: Ja, heel graag.
4: Nu heeft je moeder niks meer te vertellen, toch?
6: Ja.
0: Ja, de lokale partij hoopt in het najaar antwoorden te krijgen van de wethouder over die fontein die dus niet werkt. En zoals beloofd, hier is ze dan. 4 minuten lang. Taylor Swift en Open Lights.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bij een botsing tussen een pick-up truck en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderringweg tussen Krachenburg en Ens. De vrouw zat in de auto en is na botsing met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. En de bestuurder van de pick-up raakte niet gewond. Een Almeerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro... omdat hij eind juni naakt over straat liep. De man trok op 24 juni al zijn kleren uit en liep vervolgens over een buitenweg in Almere buiten. Hij stak daar zijn middelvinger op naar opstanders en werkte niet mee toen agenten hem wilden aanhouden. De man verklaarde dat hij te veel had gedronken. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet hij die boete van 1000 euro alsnog betalen. Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk. De gemeente vond dus het afval een envelop met haar gegevens. De vrouw vond de boete onterecht omdat containers in de buurt vol waren. Volgens de Raad van State had ze het afval ook even thuis kunnen bewaren. En door de aanhoudende droogte is de tarweoogst in Flevoland 2 tot 3 weken eerder begonnen dan normaal. Akkerbouwer Kilian Roelofs uit Lelystad rekent op ongeveer 10% minder opbrengst, doordat de korrels kleiner zijn. Ook aardappelen en uien zijn gevoelig voor de droogte. De oogst is kleiner, maar door schaarste zou daardoor de prijs wel kunnen stijgen. En dat is dan weer gunstig voor akkerbouwers, want die krijgen dan meer geld voor hun producten. Ging dit nieuwsje nou allemaal veel te snel? Dan kun je dat gewoon rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug rijden negeren, een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De hoogte van de boete is 500 euro. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. In de kathedraal van Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de extreemrechtse terreuraanslagen van 15 jaar geleden. Daarbij vielen in Oslo 8 doden toen een autobom ontplofte en werden op het eiland Utøya 69 mensen doodgeschoten.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
11: Dankjewel, Floris. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ziet dat het langzaam rijdt op de A27. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Ja, de file is nog net ververst. Hij is wat langer geworden. 20 minuten oponthoud. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. 6 minuten. En op de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704. 4 minuten vertraging. En dan is er nog altijd die controle op de A27... in de richting van Hilversum bij Almere. Daar vind je een flitser bij hectometerpaal 114,9. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een snelheidscontrole gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister.
8: Door de droogte is de tarwe al helemaal klaar om geoogst te worden. Dus de combines die staan alweer op het land. Het is normaal gesproken ergens in augustus dat er geoogst wordt. En dat is nu dus alweer 2 weken eerder. Zometeen meer in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Huey Lewis en de News met Power of Love.
1: Op de akkers van Flevoland lijkt het eigenlijk wel alsof het al augustus is. Want combines trekken stofwolken over het land. De tarwe wordt al geoogst. De aanhoudende droogte versnelt namelijk de rijping. En dat kost opbrengst, maar kan door schaarste juist leiden tot hogere prijzen en dus meer inkomsten voor de boer. Verslaggever Marielle Bakker die spreekt akkerbouwer Kilian Roelofs in zijn combine.
2: Akkerbouwer Kilian Roelofs haalt bij Lelystad de tarwe van het land. Hij verwacht dat de oogst zo'n 10% lager is.
3: De afrijping, zeg maar, dus het laatste gedeelte van het goede stadium is behoorlijk droog geweest. En dat merken we ook wel in de tarwe. De opbrengst is iets lager. En we hadden het liefste gewoon dat hij iets rustiger had kunnen afrijpen. En dan was de opbrengst waarschijnlijk wel wat hoger geweest. Maar we mogen nog niet klagen. We zitten rond de 10 ton per hectare. Dus dat is wel prima.
4: Ja. Hoeveel vroeger moet je het nou afmaaien?
3: Ja, 2 weken eerder ongeveer. Ja, misschien wel 3 weken dan dat we normaal doen.
2: De aardappels en uien zijn gevoeliger voor droogte dan tarwe. Als het niet gaat regenen is de opbrengst lager. Kilian hoopt dat de prijs daardoor omhoog gaat.
3: Ze hebben eigenlijk al een slecht jaar gehad afgelopen jaar. De prijzen van aardappels en uien zijn heel slecht of gewoon nul. En als je dan dit jaar weer een lastig jaar krijgt, dat is wel vervelend. De opbrengsten zullen lager worden en dus er is minder beschikbaar. Dus dat zal de prijs wel omhoog drukken, hopelijk. Dus daarom proberen we alsnog, ondanks dat we vorig jaar een slecht jaar hebben gehad, zoveel mogelijk eruit te halen, zodat we wel de opbrengst halen die we willen. En hopelijk voor een goede prijs kunnen verkopen.
2: De jongste akkerbouwer van Flevoland in 1972 was Kees Rademaker. Hij is nu gepensioneerd. En deze droogte brengt herinneringen boven.
5: Dit doet mij vreselijk denken aan 1976. Wij waren net in deze polder begonnen in 1972. Toen kregen we 1976 ook een heel droog jaar. En achteraf dus een gouden jaar.
2: Want de droogte zorgt voor schaarste.
5: Als dat in heel Europa gebeurt, dan hebben ze overal straks tekorten. En dan moet ook de frietindustrie, maar ook de handel en aardappels, die moet op gang komen. En als ze het niet uit Frankrijk en België kunnen halen, dan komen ze het hier halen. Maar als er nergens wat is, dan is dat een hele kleine beetje, dat is dan heel goed. Dat is voor de boeren te hopen dat dit een gouden jaar gaat worden. Want vorig jaar waren de aardappels heel goedkoop. En ik hoop voor hen dat ze van het jaar een hele goede prijs krijgen. En waarschijnlijk voor een iets lagere opbrengst. Maar de prijs kan dat helemaal goed maken.
2: Misschien een gouden jaar voor de boeren. Maar wat dat voor de prijs in de winkel betekent, is nog even afwachten.
1: Dat was een bijdrage van Marielle Bakker. En ze sprak akkerbouwer Kilian Roelofs en de gepensioneerde boer Kees Rademaker.

0: Cupid. Gezongen door de Detroit Spinners. Ben je wel eens in Detroit geweest eigenlijk?
1: Alleen om over te stappen met het vliegtuig. Daar vloog ik op Detroit. En dat is een mega groot vliegveld. Mm-hmm. En die hebben dus in de terminal een trein rijden. Dus die gaat gewoon dwars door die terminal heen. Een soort metrootje. Ja. Van de ene terminal naar de andere brengt. Maar dat is dus een heel raar gezicht. Een beetje futuristisch.
0: Ik heb een keer een overstap gehad in Chicago was dat. En daar is een gedeelte van de film van Home Alone opgenomen. Dus dat was ook wel heel erg leuk om te zien.
1: En wat heb je daar even geroepen? Kevin!
0: Ze keken me heel gek aan. Dan de berichten van buiten Flevoland. In Amerika is veel vraag naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. De wereldwijde omzet van Randstad is dan ook toegenomen. Toch blijft de vraag naar uitzendkrachten in Nederland achter op andere landen. Door strengere regels begin dit jaar, zegt Randstad. Zo moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als vaste krachten.
2: Dat is op zich uitstekend, maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseautoregeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw en dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, daar hoeft geen econoom voor te zijn dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag. En dat is dus aan het gebeuren.
0: Het afgelopen kwartaal maakte Randstad 84 miljoen euro winst.
1: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Er zijn meerdere mensen gewond bij geraakt. Deze verslaggever weet meer over het ongeluk.
3: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Zojuist is een man afgevoerd met een ambulance. Er zitten nog allerlei mensen in de tram. En die worden verzorgd. Daar wordt gepraat. En ondertussen zijn er heel veel hulp.
1: Ja, meerdere mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis en ook twee auto's zouden zijn beschadigd bij het ongeluk.
0: De roltrap op het station van Groningen is nog altijd niet gerepareerd. De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Meerdere mensen duwden toen een hoogwerker van die roltrap af. Hoewel ProRail ervan uitging dat de trap binnen enkele weken zou zijn gemaakt, is inmiddels duidelijk dat het nog ruim een half jaar gaat duren voordat reizigers weer met de roltrap naar beneden kunnen. ProRail vindt het ook erg lang duren, maar kan er eigenlijk weinig aan doen.
4: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: De reparatie gaat een kwart miljoen euro kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden, maar ProRail heeft wel aangifte gedaan.
1: In Braunau am Inn in Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. En met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer terug naar dat huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming van het huis.
5: Dat uit dit huis een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man moet ja niet die fans aanzien.
1: Ja, ze zegt, ik vind het geweldig dat dit huis nu een politiebureau wordt. En ik hoop dat er buiten niet komt te staan dat Hitler hier geboren is. Je hoeft namelijk geen fans aan te trekken. De renovatie van het pand kostte ongeveer 20 miljoen euro. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
0: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij een botsing tussen een pick-up truck en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderringweg tussen Krachenburg en Ens. De vrouw moest naar het ziekenhuis. En een Almeerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1.000 euro... omdat hij eind juni naakt over straat liep. Hij trok zijn kleren uit en liep vervolgens over de trekweg in Almere buiten. En hij stak ook nog zijn middelvinger op naar omstanders en liet zich maar lastig aanhouden door de politie. Als hij het nog een keer doet, dan moet hij de boete daadwerkelijk betalen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Later dit jaar gaat het schip Batavia naar Amsterdam om daar gedroogd te worden, zodat het aan land kan komen. Maar dat betekent wel dat er allerlei ballast van het schip moet worden gehaald, anders ligt het te diep. En vandaag werden er 3 kanonnen van boord gehaald. En wij waren erbij, hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Okay. Bunk. Bank of the Free.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Na 31 jaar aan de Steiger in Lelystad wordt de Batavia klaargemaakt voor een verhuizing. Vandaag zijn de laatste drie kanonnen en een deel van het ballast uit het schip gehaald. En daardoor komt de Batavia iets minder diep in het water te liggen, zodat de replica van het VOC-schip later dit jaar veilig naar Amsterdam kan worden gebracht voor reparatie. Simon Hoekstra, hoofdonderhoud van de Batavia, vertelt wat er allemaal van de Batavia gehaald wordt.
1: Er gaat vandaag gewoon weer het nodige ballast af en de laatste kanons gaan eraf. En daar maken we het schip dus lichter mee, waardoor ze minder diep komt te liggen. Wat we nodig zijn om überhaupt in Amsterdam te komen.
2: Ja, hoeveel wegen die kanons nou ongeveer per stuk?
1: Nou, gemiddeld genomen 1650, 1700 kilo. Inclusief het paard, en dat is het houten ding waar ze op staan met de wielen.
2: Ze gaan best wel zware dingen straks tillen. Het gaat dus over het water richting de kade. Hoe zorg je ervoor dat het ook allemaal gewoon veilig mogelijk gebeurt, dat je het schip niet beschadigt?
1: Nou ja, goed, daar zijn wel mensen voor die goed met elkaar communiceren, met de kraanmachinist communiceren. En het instroppen, we doen alles rustig. Dus geen haast, niet rennen.
2: En dan met het verwijderen van de ballast, ik denk ook dat je goed moet uitrekenen dat hij niet in één keer scheef komt te liggen of naar achter of naar voren aan het wip, zeg maar.
1: Ja, nou ja, het is een groot schip, dus dat zal niet zo gauw gebeuren. Maar we hebben daar wel mee te maken. Dat heeft wel effecten. We gaan maar een klein beetje ballast uiteindelijk nu verwijderen van de totale ballast. Maar dat wat nodig is voor nu, om hoger in het water te komen. Ja.
2: Gaat hij dan veel hoger liggen dan dat hij nu ligt?
1: Nee, dat is echt in centimeters. Dat is geen decimeters. Nee, dat kunnen wij niet. Dat kunnen we ons niet permitteren. Dan wordt ze instabiel. En we zullen. Er zitten in het voor- en achterschip zit een merk. Of op het voor- en het achterschip. En daar gaan we naar toe werken.
2: Dus, even helpen, een merk, wat is dat?
1: Een dieptemerk. Dus we kunnen aflezen hoe diep ze achtersteekt en hoe diep ze voorsteekt. En we hebben na veel rekenen en onderzoeken en lezen. Het schip ligt natuurlijk is een decennia oud. Dus we gaan in eerste instantie naar bepaalde dieptemerken in het voor- en het achterschip werken. Goed, er zit nog een trap aan, dus we moeten wat compenseren. Het waait vandaag, dus daar hebben we ook wat mee te maken. Dus nou, op die manier halen we zoveel ballast eraf en eruit tot dat we daar op terechtkomen. En dan is dat het voor vandaag.
2: Voor u persoonlijk, is het nou bijzonder om aan zo'n project te werken, aan zo'n schip?
1: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker. Jawel. Ja, absoluut. Het is, wat je ook zegt, 31 jaar. Ik ben ook een radertje in het geheel. Er zijn vele voorgangers geweest. Ik vind het een buitengewoon bijzonder schip. Hoe ze gebouwd is. Hoe men toen hun best heeft gedaan om er zoiets moois van te maken. Dus ik vind het op een bepaalde manier wel een eer. Dat wij dit nu mogen doen en dat we daarmee ook in de uitvoering komen om haar te kunnen behouden in plaats van dat we er over vergaderen. Dus dat vind ik wel mooi.
2: Maar dat is ook wel de reden dat hij eruit gaat, toch? Om het te behouden, toch?
1: Ja, dat is de gedachte erachter. Voor de toekomst. Ja, dat het schip gewoon onder ons blijft. En dat vind ik mooi.
0: Ja, je hoorde Simon Hoekstra, hoofdonderhoud van de reconstructie van de Batavia. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Floris Lefebvre zit voor ons klaar bij Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Nou, ik moet zeggen, dat was toch in één keer weer even schrikken wat er uit de lucht kwam vallen vandaag.
1: Ja, dat is een tijdje geleden. Hè? Dat heeft geregend in de provincie. Daarbij overheersende bewolking, weinig ruimte voor de zon. En we hebben maximum temperaturen onder de 20 graden gehad. En dat is toch ook eventjes wennen geblazen. Daarbij een stevig windje uit het noordwesten die ook die koele lucht en die bewolking aanvoerde met kracht 4 of 5. Dus de gevoelstemperatuur lag ook ruim onder de 20 graden vandaag.
0: Blijft het nou de rest van de avond ook regenen in Flevoland?
1: Ja, zo nu en dan kan er wel een enkel buitje overtrekken. Momenteel zie ik op de neerslagradar nog een aantal buitjes in aanvoer. De bewolking overheerst, af en toe is er wat ruimte voor de zon. Maar de bewolking houdt lange tijd de overhand en de temperaturen dalen heel geleidelijk naar 15 tot 17 graden. En dat is ongeveer ook de minimumtemperatuur. Het klaart tijdens de nachtelijke uren wat vaker op. Af en toe zijn er nog wel wat wolkenvelden en er staat minder wind dan vandaag. Met hooguit een zwak windje uit het noordwesten. Nou, morgen wordt een dag met veel bewolking. Met name in het noorden van het land is het lange tijd bewolkt. Maar tijdens de middaguren krijgt de zon in het zuiden van de regio steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het toch een hele aardige middag met 20 of 21 graden als maximumtemperatuur. En ook morgen moeten we rekening houden met een stevig windje uit het noordwesten. Kracht 3 boven land en windkracht 4 of 5 langs de grote meren.
2: Ja, fris toch nog steeds, hè? Of zo voelt het in ieder geval. Hoe zien de komende dagen er dan uit?
1: Ja, de komende dagen gaat de wind draaien naar het zuidwesten en wordt er op vrijdag en zaterdag warmere lucht aangevoerd. Vrijdag en zaterdag worden twee aangename dagen met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Er trekken wolkenvelden over, maar zeker op zaterdagmiddag is het een tijdje zon overgoten en dan is het prima weer om lekker naar buiten te gaan.
2: Ja, er komt wel regen aan, toch?
1: Inderdaad, ja, zondag trekt er een zogenaamd koufront over Flevoland heen. En dat betekent veel meer bewolking, iets meer wind, wat lagere temperaturen van een graadje of 21. En ook dan moeten we de neerslagradar goed in de gaten houden, want dan trekt er een regenzone over de provincie heen. En daarachter zit wat koelere lucht. Ook maandag nog een aantal buien bij zo'n 20 of 21 graden. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er weer een stuk warmer uit met meer zonuren. En de kans op een bui is dan behoorlijk klein.
2: Heel goed.
0: Nou, dan is die regen voor nu wel even welkom.
2: Ja, fijn. We gaan ervan genieten. Dan rest ons nog maar één vraag, Floris.
0: Wat ga jij eten?
2: Ja.
1: Ik ga zo meteen een heerlijke salade eten. En jullie?
2: Ik ga spersieboontjes met een gehaktballetje eten.
1: Dat klinkt heel gezond.
0: Bietjes.
1: Heerlijk.
0: Met een gehaktbal. Lekker Hollands.
2: Draai jij hem wel zelf of koop jij van die voorgedraaide dingen?
0: Nou, mijn vriend draait het altijd, maar die voorgedraaide dingen vind ik eigenlijk lekkerder.
2: Echt waar? Ja. Ik vind het dit kauwgom.
0: Ja, heerlijk.
2: Nou, Floris, eet smakelijk zo met je salade. En we spreken elkaar binnenkort weer.
0: Doei. Doei.

0: De fontein in het centrum van Zeewolde staat al jaren droog en het is onbekend wat daar de reden voor is. Nou, een lokale politieke partij wil opheldering. Verslaggever Marielle Bakker die sprak vanmiddag met gemeenteraadslid Ria Haukes van Zeewolde Liberaal en met mensen op het Kerkplein.
1: Ja, dit plein was heel leuk, hè?
2: Het was heel leuk, inderdaad. Heel sfeervol, maar we missen wat en dat is dat fonteintje. Ja. Het geluid en kijk, als je op zo'n terrasje zit, is net vakantie.
1: Hebben jullie hem wel eens gezien?
3: Ja.
1: Jij met water?
3: Ja.
1: Hoe zag het er dan uit?
3: Zo, het ging zo splashen.
4: Nou, dat het water gewoon mooi naar boven ging. Alleen, ik heb dat de laatste tijd echt niet meer gezien.
1: Oh. En mis je het?
4: Nou ja, eigenlijk wel. Want als het in de zomer was, kon je er gewoon eigenlijk in rondrennen. Dat was wel leuk, ja.
1: Was het leuk?
3: Nee.
1: Waarom niet?
3: Want ik mocht niet erin.
1: Waarom niet?
3: Voor mijn moeder mocht niet.
5: Ria Haukes van Zeewolde Liberaal heeft raadsvragen gesteld over de fontein.
1: Er is al onderzoek gedaan?
4: Er zou onderzoek gedaan zijn, ja, al enige jaar geleden. Ja.
1: En wat zou eruit zijn gekomen?
4: Nou, dat er iets aan de hand is. Alleen wat is niet bekend. En de raad heeft daar recht op om te weten wat er mee aan de hand is. He, wat moet er een nieuwe installatie in? Wat gaat het kosten? Leg het ons voor. Maar ook de burger heeft recht op.
2: Op een gegeven moment valt het niet meer op. Maar als je hier weer zit, dan denk ik, goh, stil. He, de kinderen die springen doorheen, hondjes en alles. Dus dat mis je dan. Ik denk dat het ook voor een stadsplein, want zo geweldig is het niet, geeft het juist extra sfeer. Dus ja, jammer. En wat de reden is, geen idee.
4: Nee, het is natuurlijk van de zotte dat hij niet doet. Kijk, september heeft ook nog hele mooie maanden, hele mooie dagen en oktober zelfs ook. En zolang het niet vriest, kan die wat mij betreft gewoon operationeel zijn.
1: Zou je er nu wel in gaan?
3: Ja, heel graag.
1: Nu heeft je moeder niks meer te vertellen, toch?
3: Ja.
0: Ja, de lokale partij hoopt in het najaar antwoorden te krijgen van de wethouder over die fontein die dus niet werkt.
6: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een botsing tussen een pick-up truck en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderringweg tussen Krachenburg en Ens. De vrouw zat in de auto en is na botsing met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. En de bestuurder van de pick-up raakte niet gewond. Een Almeerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro... omdat hij eind juni naakt over straat liep. De man trok op 24 juni al zijn kleren uit en liep vervolgens over een buitenweg in Almere buiten. Hij stak daar zijn middelvinger op naar opstanders en werkte niet mee toen agenten hem wilden aanhouden. De man verklaarde dat hij te veel had gedronken. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet hij die boete van 1000 euro alsnog betalen. Een inwoner van Almere Stad moet een boete van bijna 100 euro betalen voor een vuilniszak die ze naast een ondergrondse container heeft gezet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zak stond in december bij een container in de Filmwijk. De gemeente vond dus het afval een envelop met haar gegevens. De vrouw vond de boete onterecht omdat containers in de buurt vol waren. Volgens de Raad van State had ze het afval ook even thuis kunnen bewaren. En door de aanhoudende droogte is de tarweoogst in Flevoland 2 tot 3 weken eerder begonnen dan normaal. Akkerbouwer Kilian Roelofs uit Lelystad rekent op ongeveer 10% minder opbrengst, doordat de korrels kleiner zijn. Ook aardappelen en uien zijn gevoelig voor de droogte. De oogst is kleiner, maar door schaarste zou daardoor de prijs wel kunnen stijgen. En dat is dan weer gunstig voor akkerbouwers, want die krijgen dan meer geld voor hun producten. Ging dit nieuwsje nou allemaal veel te snel? Dan kun je dat gewoon rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die een tussenstop maken in een van deze landen. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug te rijden negeren een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Het weer vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht een mix van wolken en opklaringen bij 13 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Door de droogte is de tarwe al helemaal klaar om geoogst te worden. Dus de combines die staan alweer op het land. Het is normaal gesproken ergens in augustus dat er geoogst wordt. En dat is nu dus alweer 2 weken eerder. Zometeen meer in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Op de akkers van Flevoland lijkt het eigenlijk wel alsof het al augustus is. Want combines trekken stofwolken over het land. De tarwe wordt al geoogst. De aanhoudende droogte versnelt namelijk de rijping. En dat kost opbrengst, maar kan door schaarste juist leiden tot hogere prijzen en dus meer inkomsten voor de boer. Verslaggever Marielle Bakker die spreekt akkerbouwer Kilian Roelofs in zijn combine.
1: Akkerbouwer Kilian Roelofs haalt bij Lelystad de tarwe van het land. Hij verwacht dat de oogst zo'n 10% lager is.
2: De afrijping, zeg maar, dus het laatste gedeelte van het groeistadium is behoorlijk droog geweest.

0: Ja, 2 weken eerder ongeveer. Ja, misschien wel 3 weken dan dat we normaal doen.
1: De aardappels en uien zijn gevoeliger voor droogte dan tarwe. Als het niet gaat regenen, is de opbrengst lager. Kilian hoopt dat de prijs daardoor omhoog gaat.
0: Ze hebben eigenlijk al een slecht jaar gehad afgelopen jaar. De prijzen van aardappels en uien zijn heel slecht of gewoon nul. En als je dan dit jaar weer een lastig jaar krijgt, dat is wel een, dat is wel vervelend. De opbrengsten zullen lager worden. En dus er is minder beschikbaar. Dus dat zal de prijs wel omhoog drukken, hopelijk. Dus daarom proberen we alsnog, ondanks dat we vorig jaar een slecht jaar hebben gehad, zoveel mogelijk eruit te halen, zodat we wel de opbrengst halen die we willen. En hopelijk voor een goede prijs kunnen verkopen.
1: De jongste akkerbouwer van Flevoland in 1972 was Kees Rademaker. Hij is nu gepensioneerd. En deze droogte brengt herinneringen boven.
2: Dit doet mij vreselijk denken aan 1976. Wij waren net in deze polder begonnen in 1972. Toen kregen we 1976 ook een heel droog jaar. En achteraf dus een gouden jaar.
1: Want de droogte zorgt voor schaarste.
2: Als dat in heel Europa gebeurt, dan hebben ze overal straks tekorten. En dan moet ook de frietindustrie, maar ook de handel en aardappels, die moet op gang komen. En als ze het niet uit Frankrijk en België kunnen halen, dan komen ze het hier halen. Maar als er nergens wat is, dan is dat een hele kleine beetje, dat is dan heel goed. Dat is voor de boeren te hopen dat dit een gouden jaar gaat worden. Want vorig jaar waren de aardappels heel goedkoop. En ik hoop voor hen dat ze van het jaar een hele goede prijs krijgen. En waarschijnlijk voor een iets lagere opbrengst. Maar de prijs kan dat helemaal goed maken.
1: Misschien een gouden jaar voor de boeren. Maar wat dat voor de prijs in de winkel betekent, is nog even afwachten.
3: Dat was een bijdrage van Marielle Bakker. En ze sprak akkerbouwer Kilian Roelofs en de gepensioneerde boer Kees Rademaker.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. In Amerika is veel vraag naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. De wereldwijde omzet van Randstad is dan ook toegenomen. Toch blijft de vraag naar uitzendkrachten in Nederland achter op andere landen. Door strengere regels begin dit jaar, zegt Randstad. Zo moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als vaste krachten.
1: Dat is op zich uitstekend, maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseauto-regeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw en dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, daar hoeft geen econoom voor te zijn. Dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag. En dat is dus aan het gebeuren.
0: Het afgelopen kwartaal maakte Randstad 84 miljoen euro winst.
2: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Er zijn meerdere mensen gewond bij geraakt. Deze verslaggever weet meer over het ongeluk.
3: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Zojuist is een man afgevoerd met een ambulance. Er zitten nog allerlei mensen in de tram. En die worden verzorgd. Daar wordt gepraat. En ondertussen zijn er heel veel hulpverleners aanwezig.
2: Ja, meerdere mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis en ook twee auto's zouden zijn beschadigd bij het ongeluk.
0: De roltrap op het station van Groningen is nog altijd niet gerepareerd. De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Meerdere mensen duwden toen een hoogwerker van die roltrap af. Hoewel ProRail ervan uitging dat de trap binnen enkele weken zou zijn gemaakt, is inmiddels duidelijk dat het nog ruim een half jaar gaat duren voordat reizigers weer met de roltrap naar beneden kunnen. ProRail vindt het ook erg lang duren, maar kan er eigenlijk weinig aan doen.
4: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: De reparatie gaat een kwart miljoen euro kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden, maar ProRail heeft wel aangifte gedaan.
2: In Braunau am Inn in Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. En met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer terug naar dat huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming van het huis.
5: Dat uit dit huis jetzt een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man muss ja nicht die Fans anziehen.
2: Ja, ze zegt, ik vind het geweldig dat dit huis nu een politiebureau wordt. En ik hoop dat er buiten niet komt te staan dat Hitler hier geboren is. Je hoeft namelijk geen fans aan te trekken. De renovatie van het pand kostte ongeveer 20 miljoen euro. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Marco, kijk naar uit.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Dooral Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En het is tijd voor school en opvoeding. Goedemorgen, Chanel.
2: Yes, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Chanel.
2: Ja, prachtig.
1: Ja. Jij bent een interessant artikel tegengekomen bij het RTL Nieuws.
2: Ja.
1: En dat wil je graag als onderwerp opgooien vandaag. De kern van dat verhaal is dat jongeren steeds vaker in de schulden terechtkomen.
2: Yes, ja. Steeds meer.
1: Wat wil je daar graag over zeggen? Want hoe is dat mogelijk? Komt dat door Klarna en dat soort...
2: Onder andere ook Klarna, inderdaad, het achteraf betalen. Hè? Nou ja, een puberbrein is natuurlijk niet helemaal volledig ontwikkeld. Dus je gaat snel een impulsieve actie of een aankoop aankopen. Denk aan festivalkaartjes. Daar wordt dus nu bijvoorbeeld ook Klarna voor aangeboden. Betaal nu de helft en betaal later weer de rest.
1: Heb je het wel eens gebruikt, Katrien?
3: Nee, principieel niet.
1: Nee, hè?
2: Nee, ooit een keer Klarna gebruikt voor een subboard. Nou, dat doe ik ook nooit meer. Want dat heeft me langer geduurd dan dat ik eigenlijk in één klap dus inderdaad een sub kon aanschaffen. Dus nee.
1: Nou, wat je ook, wanneer ik het wel eens gebruik, als ik de webshop niet helemaal vertrouw en ze bieden dan wel dat als optie aan, dan betaal ik het wel in één keer, maar pas als ik het ontvangen heb. Daar zou het voor kunnen
3: gebruiken.
1: Maar als je gaat betalen in termijnen en dan gaat rente.
2: En ik denk dat het verschil ook is, wanneer je dat gaat doen, dan heb je al geld in je zak om dat dus aan te schaffen. Maar op het moment dat je dat dus niet hebt en je denkt, nou, dit kan ik aanschaffen en over een maand, dan komt het bedrag wel weer. Maar wie zegt dat het, nou ja, over een maand dat bedrag ook weer op je rekening staat als jongeren zijnde?
1: Dat klopt, absoluut. Ja. Jongeren zijn dus gewoon kwetsbaar eigenlijk, dat kun je zeggen.
2: Klopt. En de kwetsbare jongeren komen nu ook steeds weer in aanraking met criminaliteit. Denk aan bijvoorbeeld Snapchat, dat daar via Snapchat geworven wordt van, wil je snel geld verdienen, stuur een appje, breng een pakketje. Dus eigenlijk gaat dat al steeds meer in de social media. Krijgt het ook meer steeds vorm om jongeren te ronselen.
3: Ja, maar de vraag is natuurlijk, wat doe je daar als ouderen tegen?
2: Als ouder is het ook wel heel belangrijk altijd, waar we het vaker over hebben, preventief handelen, het gesprek ook met elkaar aangaan. Scholen die kunnen ook daarin preventieve programma's aanbieden. Denk aan Nibud, om hun bijvoorbeeld uit te nodigen voor een gastles.
3: Maar ben ik nu generaliserend als ik denk dat een heleboel ouders totaal niet weten wat hun kinderen doen op internet?
2: Nee, ik denk, generaliserend wil ik niet helemaal zeggen. Ik denk dat heel veel niet weten wat er gebeurt op het internet.
3: Ja,
2: en ook daarin, hoe maak je je kind weer weerbaar? Hè?
3: Ja.
2: Wat zijn de signalen online? Denk aan bijvoorbeeld pakketjes die ineens thuis liggen. Hoe komt dat daar? Dus ook het gesprek aandurven gaan met je kind.
1: Maar kinderen zijn ook niet dom natuurlijk. Hè?
2: Nee.
1: Die gaan natuurlijk niet zo'n pakketje in de hal leggen als ma en ma daar ook doorheen lopen.
2: Nee.
1: Kan ik me zo voorstellen.
2: Maar het kan ook zo zijn in de kamer dat je wat tegenkomt. Of bijvoorbeeld geldbedragen die niet te verklaren zijn.
3: Ineens dure schoenen. Waar komen die vandaan?
2: Bijvoorbeeld kledingstukken inderdaad. Een mobiele telefoon. Dus dat zijn wel de signalen waar je op kan letten en op moet letten als ouder.
1: Hoe handel je dan? Stel je constateert dat. Je ziet dat je kinderen ineens op schoenen lopen van een paar honderd euro. Dat je denkt, dat kan niet van die 2,50 euro.
2: Is toch het gesprek echt aangaan. Kijken, hè? Open het gesprek aangaan. Dus zonder verwijt ook. Zonder dat er een bepaalde druk op zit. Van joh, leg me eens uit, hoe kom je hier aan? Eigenlijk meer vanuit nieuwsgierigheid vragen stellen. Vanuit daar kun je ook verder hulp zoeken. Als er dus nog meer nodig is. Stel dat de schulden heftiger zijn. Dan kun je bij de gemeente ook aankloppen. Om daarin te kijken van joh, wat is er mogelijk?
3: Ja, maar dat vind ik eigenlijk zo fout. Hè? Want je hebt toch je eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat mensen daar eens een beetje meer op moeten worden gewezen. Jij roept meteen de gemeente. Ja, maar hallo, je hebt ook zelf verantwoordelijkheid. Als ouder en als kind.
2: Maar als je die stap net voorbij bent, dan is de gemeente degene om bij aan te kloppen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld het Nibud, die geeft ook best wel veel tips en adviezen. Je zou ook afspraken kunnen maken daarmee met de financieel adviseur. Dus daarin zijn wel wat dingen te doen. Alleen denk ik wel dat het belangrijk is om vanaf het begin al te beginnen met bijvoorbeeld het zakgeld. Hoe ga je om met geld? Het leren budgetteren. De gevaren ook. Want je ziet dat de jongeren meest in de leeftijd tot 23 toch slachtoffer kunnen worden van criminaliteit.
1: Ja. Maar ook drugscriminaliteit. Hè,
2: hoor.
1: En is dat nu wel vaker dan pak een beetje 20 jaar geleden door die social media bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat het toegankelijker is en dat het meer...
3: Maar ook jonger, hè?
2: Ja, ook dat. Maar ook wel, het is nu door social media wordt het ook wat makkelijker geopenbaard. Eerder was het misschien wel hush-hush en niet iedereen staat of niet alles staat online. Daarin zie je nu wel een verschil. Dat het flexen, om het maar zo, het stoer doen met heel veel brieven, heel veel dure schoenen wat je zegt, dure kleding. Dat trekt ook heel erg aan.
1: Ja, misschien dat ze dan ook bang zijn van, nou, uit mijn bijbaantje kan ik dat niet betalen.
3: Nee,
1: ik ook
3: dat
1: eens een keer
3: is het natuurlijk.
2: En dat hoor je nu ook wel steeds regelmatiger, hoor. Dus bijvoorbeeld ook in het onderwijs van, ik hoef toch niet voor, waar moet ik mijn diploma halen? Want ik wil toch wat anders gaan doen. En dat vind ik zelf wel schrijnend. Omdat er heel veel talenten
1: ook
2: zijn. Ja, zeker.
1: Ja.
2: Zeker. Ja.
3: Ja, want die kinderen die dus daar niet aan meedoen, die moeten wel hele sterke benen hebben. Want die zien dan op een gegeven moment dat hun vriendjes allemaal wel van die dure schoenen hebben. Ja, hoe ga je daartegen wapenen? Dat is echt heel lastig.
2: Sterk in je schoenen staan. En dat is ook in je opvoeding.
3: In de dure schoenen staan dan.
2: Of wat goedkoper. Hè. Je kan ook bij Vint kijken voor tweedehands opties.
1: Ja, zeker.
2: Dus slimmer leren omgaan met geld. En echt wel bewust maken wat de gevaren zijn. En ik denk ook vanuit huis dat het ook belangrijk is dat er thuis een open sfeer is om dingen te bespreken. Want zodra je het niet voelt, ga je ook sneller je mond houden. Waardoor je dus ook andere keuzes kan gaan maken. Mm-hmm. Als jongeren zijn.
1: En nou worden er ook op scholen, worden de ervaringsdeskundigen worden dan naar uitgenodigd om de dingen over te komen vertellen. Zijn jongeren daar echt gevoelig voor? Want het is vaak de manier waarop, ik heb dat wel eens gezien, dan denk ik, nou jongen, ga daar nou niet zo staan. Dat spreekt ze helemaal niet aan.
2: Je moet wel kijken, inderdaad, de doelgroep, het moet wel spreken. Het
1: dan
2: moet
1: staat
2: ook wel
1: er zo'n
2: surfer
1: man met een bril, met alle respect.
2: Ja, haal een rolmodel bijvoorbeeld. Of ik noem maar wat, een muzikant of een rapper die bijvoorbeeld ook... Ik denk dat we daar aan de kant moeten.
1: Hij gaat het theater weer in, hè?
3: Ja, maar hij gaat ook allerlei presentaties geven voor ondernemers. Nou ja, je durft, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is niet het beste rolmodel.
2: Minder Ali B.
1: Maar goed, dan moet je dus inderdaad gaan kijken van wie spreekt die jongeren aan?
2: Ja.
1: Maar ja, willen die mensen dat dan ook? Want die hebben waarschijnlijk een online leven waar zij bakken met geld verdienen. En dan moeten ze op zo'n school iets komen vertellen voor een paar.
2: Wat het mooie is, ook bijvoorbeeld als we kijken naar een studie als e-commerce. Nou ja, als je daar bijvoorbeeld een e-commerce giganten voor zou uitnodigen. Dat spreekt natuurlijk meer aan waarom de ervaring is er al. Ze hebben al gezien hoe diegene eigenlijk van punt A bijvoorbeeld naar Z is gekomen.
1: Ja.
2: Dus dat sluit wel meer aan. Maar ga je bijvoorbeeld iemand... Stel, ik kom daar wat vertellen. Ja, dan wie ben ik, zeg maar, bijvoorbeeld voor de jeugd, hè? Laten we een Leeuw Kleine nu nemen. Even los van alle dingetjes wat om hem heen hangt.
1: Ja.
2: Ja, dat zou misschien wat sneller aanspreken.
1: Ja, maar die gaat dat natuurlijk nooit.
3: Maar dan hebben dus eigenlijk onderwijsgevenden ook precies hetzelfde probleem als jij. Als ik dat zo vrij mag zijn. Hè?
2: Ja.
3: Want ik heb nogal wat vriendinnen die in het onderwijs werken. Ja. En dan hoor ik altijd, ja, met die kinderen gaat het wel, maar die ouders...
2: Hoe de ouders?
3: Nou ja, die zijn niet redelijk. Dus als die kinderen het bijvoorbeeld niet goed doen... of als er problemen zijn... dan gaat die onderwijsgevende natuurlijk die ouders daarop aanspreken. Ja. En die roepen, nee hoor, mijn kind is fantastisch, rot op.
2: Ja, dat is wel een lastige... Ik denk niet dat alle ouders zo zijn.
3: Nee, ik generaliseer voor het gemak.
2: Nee, maar ik snap wel wat je zegt. Maar ik denk als je... Nou ja, ik ben zelf aan de gesprekken voeren. Hoe open je het ook houdt. Hoe laagdrempeliger. Hoe meer je ook weer met elkaar kan bespreken.
1: Ja.
2: Natuurlijk zul je ouders ertussen hebben die het misschien lastig vinden om het toe te geven of in te zien. Is ook wel spannend. Maar ja, blijft het gesprek sowieso aangaan. Ook als de signalen er zijn op school.
1: Ja.
2: Ook als docent of jongerenwerker. Ik noem maar wat. Ja, trek aan de bel.
1: Praten blijft dus het devies.
2: Zeker.
1: Chanel, dankjewel. Tot
2: jullie ook.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het heerlijke bedje, deze muziek. En ik zie ons inderdaad weer voor ons in een lekkere cocktail. Zo aan zee met onze gast, met wie we samen naar zee gaan. En dat is Misha Blok. Misha, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Katrien wilde jou heel graag in deze studio hebben.
2: Ja, ik vind het superleuk om hier te zijn.
1: Ik vind het ook heel leuk dat je er bent en dat vind ik oprecht.
3: Mag ik vragen waarom je dat eigenlijk leuk vindt?
2: Nou, ik vind het altijd leuk om bij de buren te kijken.
3: Oh ja.
2: Omdat ik ben gek van radio en ik hou natuurlijk van media. Dus ik vind het heel leuk altijd om te kijken van in wat voor studio zitten jullie hier? Wat voor apparatuur gebruiken jullie? Hoe zitten jullie erbij? Hoe is jullie chemie? Daar leer ik ook altijd weer van.
1: Ja. Voordat we beginnen het gesprek wil ik dan wel eventjes weten, wat zijn jouw bevindingen tot nu toe?
2: Mijn bevindingen? Ik vind het super gezellig. En ik kijk met jaloezie naar deze studio. Dat ik denk, wat een mooie apparatuur allemaal. En wat groot en wat gezellig. Ik mis dat zelf soms wel eens een beetje in mijn eigen studio.
3: Ik ben toch? Er ook in net geweest.
2: Je bent daar geweest, hè?
3: Wat een saaie bedoeling. Sorry hoor, ja, het ligt niet aan jou, hè?
2: Nee, maar het
3: ligt gewoon aan
2: eigenlijk.
3: Het gebouw met die verschrikkelijke donkere ruimte. En hebben ze voor heel veel geld hebben ze dan een of andere welkomsthal gemaakt. Terwijl er dus in die studio's geen reet veranderd is. Kan je nergens goed zitten. Ik begrijp het allemaal niet. Nee. Maar goed, zal wel bij liggen.
2: Ja, nee, precies. Dus ik voer intieme gesprekken. En ik zou heel graag daar een bank willen
3: zitten.
2: Een intiem zitje.
1: Ja. Nou, oké, dat is duidelijk.
3: Maar ik wil eigenlijk het eens even met jou hebben over Misha en de mannen die het beter weten. Dat is dus een tv-programma wat je de laatste tijd hebt gemaakt. Is er eigenlijk veel naar gekeken? Weet ik niet.
2: Nou, er is best veel naar gekeken. Het verschilt wel per man.
3: Ja? Mag ik raden wie de populairste was?
2: Ja, raad maar.
3: Victor Vlam.
1: Ja.
2: Nee.
3: Oh, dan is het weer wie dan?
2: Wierduk. Nee, nu zit ik even te denken. Nee, het was Maarten van Rossum.
3: Oh. Nee, echt?
2: Ja, Maarten van Rossum.
1: Wilt u daar nog wat over zeggen?
2: Nou, diepe zucht.
3: Ja, nee, maar wat vond jij dan van die man?
2: Ik ben wel gek op Maarten van Rossum. Omdat ik zie hem wel echt als een soort cabaretier. En ik heb wel een zwak voor dit type, een soort van hoogleraar. Het is wel de hoogleraar die je allemaal had willen hebben, toch? Of niet?
3: Nou ja, ik heb een beetje heel vervelende ervaring met hem.
2: Oh.
3: Ik zat in het programma Meestergids. Dat is trouwens geloof ik ook van de NPO. En daarin moesten bekende Nederlanders dus bepaalde kunstwerken aan een publiekje uitleggen. En ik had een kunstwerk in Museum Voormolen. En daar was een van die grote gezinnen, weet je wel, waar dat programma over gemaakt is. En die waren daar als publiekje. Dus met oma en man en vrouw en een heleboel kinderen. En die luisterden heel aandachtig naar wat ik te zeggen had en zo. En toen kwam de beoordeling van de jury, waar Maarten van Rossum in zat. En die zei, ja, die oma die had ik het liefste meteen de vijver ingekieperd. Toen dacht ik, nou, sorry.
2: Onaardig.
3: Dat zeg je toch
2: nee,
3: niet?
2: Nee, nee, ja. Nee,
1: dat ging over jou?
3: Nee, dat ging over die mevrouw die dus bij de grote gezinnen zat.
1: Ja, nee.
3: Nee.
1: Dat zou helemaal naar zijn.
3: Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, ik vind dat je zo niet over mensen praat. Sorry. En zeker niet als ze aan je de moeite hebben gedaan om aan je programma mee te werken.
1: Ja. Ja.
3: Zo ga je toch niet met mensen om? Nou ja, dus dan had ik echt heel veel
1: uitgezonden. Ik ken het programma eigenlijk helemaal niet.
3: Nou, dit wat hij zei is niet uitgezonden omdat dat buiten de opname viel. Maar het feit dat je zoiets zegt over mensen die aan je programma meedoen.
1: Nee.
3: Sorry.
1: Dat kun je niet doen. Nee.
3: Maar goed, jij vindt hem dus wel leuk, begrijp.
2: Ja, dat kan. Het is wel meteen ook de kracht van deze mensen. Waarom ze dus ook heel vaak worden uitgenodigd. Hè? Juist omdat ze een beetje onaangepast zijn. En af en toe lompe dingen eruit gooien. Dat vinden we toch wel leuk. Om dat in een podcast te horen. Of om zo iemand aan een talkshowtafel te hebben.
3: Hmm.
2: Had jij dat niet, toen jij een talkshow presenteerde. Dat je dan dacht van ja, van die mensen die er dingen uitgooien. Zonder na te denken van is dat handig? Is het beleefd? Dat zijn wel dankbare talkshowgasten, toch?
3: Ja, dat is waar. Maar waarom moet het dan altijd ten koste van anderen gaan? Daar heb ik een beetje moeite mee, snap je?
2: Ja.
3: Daar hou ik gewoon niet van.
2: Ja.
3: En dus dat vond ik er wel een beetje moeilijk aan.
2: Ja.
3: Maar wat heb jij geleerd van die serie? Ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja, dus het zijn vier mannen die het dus beter weten. Meningen verkondigen waar mensen het heel erg pertinent mee oneens zijn of heel erg eens. Er lijkt wel geen tussenweg te bestaan. Hè? En het zijn ook mannen die alle vier wel flink wat kritiek ook krijgen.
3: Ja.
2: Dus ze zijn geliefd en ze zijn gehaat. Ja, en ik, ongeacht of ik het ermee eens of oneens ben met die inhoudelijke meningen van deze mannen, was ik toch wel benieuwd van waar komt zo'n mening vandaan? En waar komt die wil vandaan, die wens vandaan om gezien te worden, om, ja, om je in dat medialandschap te begeven?
3: En ben je erachter gekomen?
2: Ik ben er wel achter gekomen, ja.
3: Wat is het volgens jou?
2: Nou, het is heel verschillend. Bij de een is het meer een verdienmodel, denk ik. En bij de ander is het toch wel meer gezien willen worden. Wat soms echt al vanuit heel diep in hun jeugd een wens is. En bijvoorbeeld bij Maurice de Hond vind ik het echt een hele diepe strijd tegen onrecht. Dus per man verschilde het wel. Maar ik ben er wel achter dat het een misvatting is om te denken dat het alleen ego gedreven is. Het is nee. Niet alleen een ego dat gevoed moet worden. Er zit wel degelijk ook idealisme achter.
3: En dat heb ik zeker bij Wie het Duk niet. Want als je weet wat die voor ellende over zich heen krijgt, nou, dan moet je wel voor je idealen staan, lijkt mij. Ja. Had je dat idee ook? Of zie ik dat?
2: Hij betaalt wel een prijs ervoor.
3: Ja, daarom. Dat
2: zeker,
3: bedoel ik.
2: Zeker. Ja. Ja, want ik had ook de dochter van Wie het Duk ook geïnterviewd. En ja, zij ziet ook al die social media van hem voorbij komen. Ja, dat is ook haar taak. Mm-hmm. Dat is best wel heftig natuurlijk. Als je dat allemaal hoort. Wat hij over zich heen krijgt.
3: Ja, want iedereen denkt altijd. Ik laat me er niet door beïnvloeden.
1: Ja, maar
3: je laat je
1: er
3: toch door beïnvloeden.
2: Doet je toch wat.
3: Ja, zeker.
1: Hoe is het dan voor jou om... want het zijn mannen natuurlijk. Die zijn geliefd. Anderzijds ook gehaat. Jij staat daar een beetje in het midden. Je kiest ook geen partij. Hoe is het dan... kun je dan ook kritisch zijn in zo'n serie?
2: Ja, ik geloof erin dat je altijd kritisch kan zijn door te vragen. Je hebt verschillende manieren van kritisch zijn. Hè. Je kan natuurlijk kritisch zijn op de inhoud. Bijvoorbeeld als Wie het Duk iets zegt over buitenlanders, dat ik dan volledig aan de andere kant ga staan. Van joh, waarom dit en waarom dat? Dus echt de confrontatie. Maar door te vragen...
1: Raak je misschien meer,
2: ja. En dat vond ik bij Wie het Duk interessant. Hij heeft het de hele tijd over de Nederlander. En de Nederlander verdwijnt. En er wordt ons iets afgepakt. En dan vind ik het veel kritischer, veel interessanter eigenlijk om aan hem te vragen van ja, maar zie je mij dan als een Nederlander?
3: Of, oei, en wat zei hij daarop? Want ik heb die aflevering niet gezien.
2: Oh ja, en dan zegt hij van ja, nee, natuurlijk. En zeg ja, maar formeel
1: waarom
2: gezien,
1: jou wel dan?
2: Ja,
1: en een ander
2: ben ik, kom ik ook uit een ander land? En zegt ja, nee, maar jij hebt je wel aangepast.
3: Oh zo, ja.
2: En op die manier haal je veel meer naar boven in zo'n gesprek door het ook. Op die manier kun je dingen ook kritisch maken natuurlijk.
1: En hebben die mensen jou verrast op een bepaalde manier? Want jij kent ze dan waarschijnlijk. Ik weet niet of je ze alle vier al persoonlijk
2: kende. Ja, ik had ze alle vier al wel een keertje geïnterviewd.
1: Verrasten ze jou dan toch nog ergens?
2: Ja, zeker. Omdat ze je ook wel echt... En dat waardeer ik heel erg in deze mannen. Dat ze het wel hebben aangedurfd. Want de titel is natuurlijk al best wel met een knipoog. Hè, de mannen die het beter weten. Dus om ja te zeggen moet je ook wel een beetje zelfspot hebben. En ze hebben wel echt alles gewoon opengesteld. Dus ik mocht bij Weer thuiskomen. Hele persoonlijke gesprekken voeren. Ik heb bij Victor Vlam naast hem gestaan. Dat hij in de sportschool staat. Dus ze lieten me ook wel heel dichtbij komen. Dus ja, dat vind ik wel knap van ze.
3: Ja.
1: Zit er een vervolg in eigenlijk? Want het zijn maar 4 afleveringen, dat is natuurlijk heel weinig.
2: Ja, nee, ik heb verschillende vrouwen met name die zeggen van... dit kan een hele langlopende serie worden.
1: Ja, bijna elke man met het eten.
3: Ja, ik weet niet of je toevallig mijn column van vanmorgen gelezen hebt, maar...
2: Ging die ook over mannen?
3: Die ging over, nou ja, over een man, over Jort Kelder. Die dan gewoon op een gegeven moment zegt... ja, er staat wel een vrouw in een quote 500, maar ja, die heeft een winkeltje. Nou, die vrouw heeft dus 60 winkels en 800 wederverkopers voor haar jewelry die ze zelf ontwerpt. En natuurlijk met een aantal ontwerpers erbij. Ja. Dan denk ik, nou, als een man dat heeft, dan heet dat een concern.
1: Imperium.
3: Een imperium. Maar als een vrouw dat heeft, dan is het een winkeltje. Nou, dat kan ik niet uitstaan. Ja. En ja, ik wil even een medestander. Ik weet niet of jij dat bent. Maar ik geef je nog een voorbeeld om duidelijk te maken. Ik zit bij Harry. En Harry Mens, ja. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij... ja, die Lale Gül, die heb jij nou ontmoet. Wat is dat voor een tante? Ja, dan word ik al razend. Dan zeg ik, waarom zeg je nou tante? Die vrouw die is zo goed bezig hè, met kritiek op haar eigen milieu. Hoe moeilijk is dat? Ze is er verstoten. Ze is eigenlijk daardoor heel alleen. Er is beveiliging nodig, noem maar op. Nou, en dan ga je dat een tante noemen. En dan zeg ik, waarom zeg je nou tante? Dan zegt hij, ja, maar ik vind haar wel mooi. Dan denk ik, jongen, Die vrouw is met inhoudelijke dingen bezig. Waarom beginnen over de uiterlijk? Ik word daar gek van.
2: Ja, dit maar, is nog een hele lange weg te gaan, denk ik.
3: Maar ben je dat met me eens of overdrijf
2: ik? Nee, zeker. Ik ben het heel erg met je eens. En ik merk dat ook nog steeds inderdaad, dat ook als je in de media werkt, dat je als vrouw toch nog steeds anders wordt benaderd dan een man. Ik heb nog steeds heel vaak dat ik iemand heb geïnterviewd en dat na afloop dan iemand zegt, een man meestal dus, van leuke jurk. Weet je wel, dat je denkt van ja, zou je dit ook na afloop tegen Sven Kokkelman zeggen? Van mooi pak heb je aan.
3: Nou, dat kan niet bij Sven Kokkelman. We zijn allemaal te klein. Maar goed, dat even terzijde.
1: Maar, is dat niet, ja, ik ben een man. Is dat niet gewoon een compliment dan? Is dat vervelend?
2: Ja, nee, het is een compliment natuurlijk.
1: Ik wil het leren begrijpen.
2: Ja, nee, maar tegen een man wordt zo'n opmerking nooit gemaakt.
1: Ik zou het tegen een man wel zeggen als hij mooi pak.
2: Ja?
1: In Sven Kokkelman, en dat wat jij zegt, die jasjes gaan net niet dicht.
3: Altijd
1: maar
3: klein.
1: Hij doet het wel.
2: Ja.
1: Dus dan zou ik het waarschijnlijk kopen ze een maatje groter. Misschien tegen hem zeggen.
2: Ja, precies.
1: Maar ik zou ook wel kunnen zeggen tegen jou ook als je ze mooi.
3: Ja, maar dat zeg je niet in de uitzending. Meestal zeg je dat gewoon om even aardig tegen mij te zijn.
1: En ik vind het ook, ik weet ook dat jij dat fijn vindt.
3: Of ja, dat zeker. Ik waardeer dat.
1: Ja, precies.
2: Nou ja, en het is ook net als interviewer krijg je ook heel vaak, als je op het moment dat je zelf, dat je als vrouw kritisch bent, een kritische vraag stelt, een beetje hoe noem je dat, confronterend interview, dan word je als vrouw meteen al gezien als hysterisch, kattig. Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat een man kattig werd genoemd. Je krijgt altijd als vrouw, krijg je.
3: Maar dat was vanmorgen in het AD, ik weet niet of je het toevallig gelezen hebt, dat Madonna, die 67, en dan zegt iedereen, nou, zo kan je niet meer op het toneel staan, en een schande met die blote billen en lol. Ja. En die oude Rolling Stone van 82, daar roept iedereen van, nou, top dat je dat nog doet. Ja. Maar slaat het allemaal op?
2: Ja. Ja, nee, dat is heel, heel treurig eigenlijk. Dat er nog steeds zoveel verschillen
3: bestaan. Kijk je me nou aan?
1: Nee, ik luister gewoon naar je. Oh, ik observeer even. En ik vind het te leuk hoe dit zo gaat. Van de zijlijn. Ik weet ook niet waar dat nou in zit. En nogmaals, ja, ik zit nog steeds over de complimenten na te denken over jouw jurk. Ik denk van ja, daar zit natuurlijk helemaal niks achter. Dat is misschien. Kijk, ik vind dat. Het vindt wat anders als je zegt, wat is het, een lekker jurkje of zo. Weet je, als iemand het zo zegt, dan wordt het.
3: Dan gaat het een beetje naar seksachtig. Ja,
1: maar als iemand gewoon zegt, goh, wat een leuke jurk. Ja, misschien wil die eigenlijk zeggen, wat heb je dan een goed interview gegeven? Afgenomen.
2: Oh, dus dat moet ik dan eigenlijk denken.
1: Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
3: Nou ja, ik heb een vriendje gehad en die zei, ja, mannen en vrouwen die communiceren wel heel anders. Want als vrouwen liefdesverdriet hebben, dan bellen ze een vriendin en dan gaan ze te vertellen, oh, hij was zo dit en hij was zo dat. En dit. Maar als mannen liefdesverdriet hebben, dan gaan ze naar het café en dan zeggen ze, zullen we een fles whisky bestellen, want het is helemaal mis. En dat is dan het enige wat ze erover zeggen. Ik zo grappig.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ja. Hoe vind je trouwens om zelf nu hier te zitten? Want normaal interviewer mensen een uur en nu word je zelf geïnterviewd. Is dat een rare gewaarwording? Ja, die heb je natuurlijk al vaker geïnterviewd.
2: Nee, ja, ik vind dat wel leuk.
1: Ja?
2: Ik vind dat wel leuk om
1: Vertel
2: even aan de andere.
1: Over jezelf?
2: Ik moet wel zeggen, over de serie heb ik ook wel echt een ronde interviews gegeven. En op een gegeven moment dan hoor je jezelf praten. Misschien weet je dat ook wel, Catherine. Dat je dan denkt.
3: Dat je denkt, dit heb ik al eens verteld.
2: Dat je een beetje misselijk wordt van jezelf.
1: Maar wat is dan zo'n vraag waarvan je iedere keer hoopt, ik hoop dat die nou gesteld wordt, maar die is je nooit gesteld?
3: Och, dat is een moeilijke.
2: Dat is een moeilijke, ja.
3: Hoe kan je dat nou zo gauw bedenken?
1: Heb je toch allemaal wel dat je. Het zou zo leuk zijn als iemand me in een interview dat nou eens een keer vraagt. Ik zou dat zo graag eens een keer willen vertellen, zonder dat je dat zelf dan opgooit.
2: Oh ja. Ja.
1: Hoeft niet per se over dat programma te gaan, hè?
2: Nou ja, misschien. Kijk, wat ik altijd leuk vind om over te praten, is het interview. Gewoon de kunst van het interviewen.
1: Ja.
2: Maar ja, het gaat heel vaak over, en dat snap ik ook wel, want ik heb daar zelf ook ooit een boek over geschreven, over mijn adoptie bijvoorbeeld. Of dat zijn toch meer juicier verhalen om over te praten. En tegelijkertijd begrijp ik het ook, want als ik een gast in mijn studio heb,
1: zou je het ook vragen?
2: Ja, zou ik het ook vragen. Dus dat is het hele dubbele.
1: Hoe vaak
2: aan,
1: heb je dat al verteld over je adoptie?
2: Oh, heel vaak.
1: Ja.
3: Maar wat mij dan wel intrigeert, die vraag is je dan ook 1000 keer gesteld, ongetwijfeld, maar dat wil ik toch weten. Kijk, ik hoor veel van geadopteerde mensen dat, laat me zeggen, ik ken een Griekse jongen,
2: mm-hmm.
3: en die is in Nederland opgevoed. Maar als hij in Griekenland is, is hij geen Griek. En als hij in Nederland is, is hij geen Nederlander.
2: Nee.
3: Is dat voor jou ook zo?
2: Ja, dat is wel herkenbaar, ja. Ja, dus ik ga veel naar Korea toe. En iedere keer eigenlijk als ik daar weer wegga, dan is het weer moeilijker om weer hier te aarden. Omdat ja, je zweeft toch een beetje tussen die twee landen in. Als ik in Korea ben, dan voel ik me Nederlander. Ben ik hier, dan voel ik me best wel een Koreaan. Dus ja, je bent heel de tijd aan het schipperen. En ja, ik ben het allemaal. Dat is natuurlijk het mooie.
3: Ja.
2: Maar ik kan wel echt verdrietig zijn op het moment dat ik weer uit Korea ga en weer hier ben.
3: En waar zit dat verdriet dan precies in?
2: Het verdriet zit erin dat je voelt wel, ik voel wel als ik daar ben, van ja, dit is wel mijn land. En ik heb daar natuurlijk ook familie. Dus, en iedere keer als ik daar ben, word je ook weer hechter. Dus je krijgt ook steeds meer met dat land.
3: En spreek je ook Koreaans, met die mensen.
2: Trouwens? Ja, basis.
3: Oh, ja.
2: Ik kan geen diepte interview in het Koreaans doen.
3: Kan makkelijk.
1: Maar als je dus met verdriet daar weggaat, ben je dan ook weer blij terug in Nederland of dat nooit?
2: Dat duurt altijd eventjes. Ja, en dat klinkt misschien heel ondankbaar. Maar ik moet dan echt wel eventjes weer wennen. Het is een heel groot verschil of ik even een weekje naar Griekenland ga op vakantie en terugkom.
3: Ja, maar ja, ik bedoel, de cultuurverschil is natuurlijk ook is zo enorm.
2: Ja.
3: Dat kun je ook niet in een paar uur overbruggen. Dat gaat helemaal niet.
2: Nee, en het heeft gewoon heel erg te maken met familie daar.
1: Ja.
2: Ik heb mijn moeder natuurlijk pas echt wel laat gevonden. Dus pas 5 jaar geleden. En we hebben heel veel tijd in te halen.
1: Ja, precies.
2: Dus iedere keer als je daar weggaat, denk je, oh nee.
1: Ja.
2: Er zit al zo'n knoop in je maag op het moment dat ik daar aankom, dat ik weet, oh, over 2 weken ga ik weer weg.
1: Ja.
2: En ik weet dan ook van ja, ik ga je weer een hele tijd niet zien.
3: Maar je hebt kinderen, hè? Hoe oud zijn die?
2: 16 en 19.
3: En hoe zitten die in dit gevoel?
2: Ja, die vinden het heel leuk. Ook weer wisselend hoor. Mijn dochter vindt het heel leuk om in Korea te zijn. En mijn zoon zei gisteren tegen mij, laten we eens naar Japan gaan.
1: Oh ja.
2: Nou, dat gaan we niet doen.
1: Nee, ga je daar dan niet heen?
2: Nee, ja.
1: Nou, als je toch in de buurt bent, dan ga je natuurlijk naar Korea.
2: Ja, als je in de buurt bent misschien. Maar ik wil toch vooral daar naartoe.
1: Zometeen, Misha, praten wij verder. We gaan nog een half uurtje lekker aan zee zitten met z'n drieën.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. En morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, wel, althans, ik wil niet back.
2: Nee, zou je nou weer terug willen?
3: Ja, tuurlijk wel.
4: Ja, ik zie echt chemie hoor, bij jullie.
1: Ja?
4: Ja,
2: nou,
4: ja.
2: Ik zou je zeggen, Misha, gisteravond belde ze mij. Ze belt me de hele dag door, want dan zegt ze, kon je niet missen? Zegt ze, ach, Katrien, toch leuk. Ik vind het heerlijk met je en konden we nog maar een paar weken? Nee, Katrien, dat kan echt niet.
1: Dit is zo erg. Ja, als iemand dit serieus neemt. Hoe zit het te snakken?
2: Misha heeft toch meteen door dat het niet serieus is.
4: Ja, maar er zijn zoveel duo's waar je dus geen chemie ziet. Ja. Die bij elkaar worden gezet.
1: Vreselijk
4: en die elkaar, bijna, die elkaar dan ook helemaal niet kennen. Dat er wordt gedacht van, oh, dat loopt wel los.
1: Nou,
4: maar daar wordt altijd heel makkelijk over gedacht.
2: Ja, ja, maar twee mensen chemie bij elkaar, dan komt het wel goed.
1: Maar daar zag ik er ook enorm tegenop. Kan je dat voorstellen? Want ik bedoel, wij kunnen het wel goed met elkaar vinden. Maar ja, samen een uitzending doen is toch weer heel iets anders. En ik was hartstikke bang, want ik heb ook wel eens met iemand gepresenteerd. En dan was, jij kent dat, dan bouw je iets moois op in een interview. En dan was ik net aan de vraag toe waar het om ging. En dan zei ze, zeg, heb je ook sokken? Of zoiets.
4: Oh ja.
1: En dat sloeg dan helemaal
4: weg.
1: En dan was het helemaal weg. En ik dacht, oh mijn god, als ik dat nou maar niet met hem krijg. Ja. Maar valt mee tot nog toe.
2: Valt mee hoor.
1: Ja, maar we moeten nog 2 dagen. Hè? Dus ja, ik hou even een slag om de arm. Nee, maar, hey, maar Misha, wat ik heel graag wil weten, want nou heb jij dus die 4 programma's gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat je hebt eraan geroken en je denkt, ik wil meer. Of wil je juist iets heel anders? Of hoe zie je toekomst? Wat zou je doe nou eens even net alsof er niemand luistert. Of het gewoon tegen mij zegt.
4: Ja.
2: Ik ben er.
1: Wat zou je het liefst... Oh, jij houdt je mond toch, hoop ik. Wat zou jij nou het liefste willen?
4: Nou, eigenlijk, en dat is misschien helemaal niet zo populair om te zeggen, ben ik ongelooflijk tevreden met de dingen die ik nu doe. Zoals de afgelopen periode inderdaad, dat je een uitstapje hebt naar tv, waarin ik ook gewoon kan interviewen en waarin ik zelf helemaal mijn stempel op zo'n programma mag

0: om te zien hoeveel meer mensen je daarmee bereikt. Ja, terwijl het toch een soort van uitstervend medium is. Merk je toch, ik word veel meer op straat aangesproken. En ook hartstikke leuk. Je bereik is gewoon groot. Dus ik zou het wel leuk vinden om het erbij te blijven doen. Dat wel.
1: En ik denk ook wat Tina Nijkamp, die is een voorvechter voor meer Aziatische vrouwen op televisie. Ja. Jij bent een van de weinigen. Ik zou niet zo een ander kunnen noemen. Jij, Catherine?
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Dus in dat
2: maar vind je dat vervelend dat we daarover beginnen? Nee. Want ik zou daarvoor
1: Maar zij begint daar steeds over naar podcast. Omdat ze zelf twee kinderen heeft, hè?
0: Ja. Nee, ik vind het wel goed. Want het belang van representatie is gewoon heel groot. Want ik als klein meisje keek ook naar de tv. En doordat ik ze ook niet zag, de Aziatische presentatoren, dacht ik ook, dus
1: is
0: dat
1: niet
0: kunnen
1: van mij
0: wij
1: weggelegd,
0: niet.
1: Ja.
2: Nee,
1: ja.
2: Maar ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb dat ook met oudere vrouwen. Want welke oudere vrouw is er nou op tv? Ik bedoel, dat is toch eigenlijk bezopen? Terwijl, geloof ik, 2 of 3 miljoen mensen, vrouwen van boven de 50 zijn.
0: Ja.
2: Slaat helemaal nergens
0: op. Nee, klopt. Nee.
1: Martine van Os misschien, is dat een van de weinigen?
2: Oh ja, die is inderdaad
1: Martine
2: is
1: van
2: een goeie
1: Os, ik denk dat dat de enige is. Want Anita Witsier bijvoorbeeld is natuurlijk haar vaste contract kwijt bij Caro NCRV laatst.
0: Ja.
1: Die ziet er hartstikke goed en jong uit eigenlijk.
0: En Hanneke Groenteman deed natuurlijk Sterren op het Doek. En moest daarmee stoppen.
1: Ja.
0: Nee, dat is ook zo. Ja. En dat
2: kan
0: vind
2: toch
0: ik ook altijd,
2: niet?
0: Hoor. Dat zeg ik ook altijd. Diversiteit is echt zoveel meer dan alleen maar de gekleurde mens.
2: Ja.
0: Dat zijn ook mensen uit de regio. Het zijn oudere mensen. Ja.
1: Zie je het als een voordeel eigenlijk? Dat je die Aziatische roots hebt?
0: Nou, het is misschien wel makkelijker om je te onderscheiden. En tegelijkertijd moet je ook wel alerter zijn. Dat je niet elke keer uitgenodigd ergens.
2: Ja. Weet je wat ik bijvoorbeeld ook mis? Mensen met een VMBO-opleiding. Die zie je ook helemaal nergens. En niet in de maatschappij, niet in de kamer, niet op tv. Ook raar.
0: Ja, eigenlijk wel. Ook dat is diversiteit, ja.
2: Ja. Ja. En dan bedoel ik dus timmermannen, metselaars.
1: Zeker, absoluut. Ja, ja.
0: Ja, en een talkshow zou ik natuurlijk wel heel leuk vinden, hè, Katrien. Dat je gewoon een langere periode met iemand kan praten.
1: Dat doe je in je podcast natuurlijk ook.
0: Doe je in podcast, ja. Ik geloof er ook echt wel in dat het op tv zou kunnen. Ik zou het heel leuk vinden om een talkshow te presenteren op tv, waarbij gewoon de regel is geen voorgesprekken. En dan te kijken van werkt dat. En dat het gewoon spannender is om naar te kijken. Dat er vaker onverwachte momenten zijn. Dat er wordt ontregeld.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel op het ogenblik het probleem in Hilversum. Alles is veel te voorgeproduceerd. Ja. En,
0: kijk, Vandaag in Site. Dat is natuurlijk de kracht ook van Vandaag in Site. Die doen dat inderdaad niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat zoiets ook zou kunnen werken bij de publieke omroep. Stop gewoon met die voorgesprekken. We hebben het nu ook niet gehad. Ben ik heel blij om.
2: Maar ik heb me natuurlijk wel voorbereid. En dat is natuurlijk iets waar
0: het
2: heel vaak aan ontbreekt.
0: Precies. Ja, maar dat is een verschil. Ik heb zo vaak ook interviews dat mensen bijvoorbeeld niet je boek hebben gelezen.
2: Ja.
0: Maar dan wel een uitgebreid voorgesprek. En dan denk ik heb het liever andersom. Dat je dan mijn boek leest en dan hoef ik je niet uitgebreid voor te spreken. Want dan wordt het een soort van toneelstukje.
2: Ja, precies.
1: Wat ik wel knap vind aan jou, jij maakt natuurlijk een podcast, duurt een uur. In deze tijd, de aandachtspannen van mensen is natuurlijk heel kort. Als je filmpjes op TikTok en social ziet, nou, dat mag allemaal niet langer dan 15 seconden duren, want dan is iemand al afgehaakt. Wat is het? Ik maak zelf ook een podcast die precies een uur duurt. Met iconen, onder wie Catherine trouwens. En dat werkt wel, merk ik ook aan reacties.
0: Ja.
1: Hoe verklaar je dat?
0: Sowieso zijn de mensen die naar een podcast luisteren zijn wat jonger qua leeftijd.
2: Ongeduldiger zou je eigenlijk
0: denken. Ja, dat zou je denken. Maar gek genoeg is juist die groep juist heel erg geduldig in lang luisteren. Bijvoorbeeld ook naar de bank zitten. Ze kunnen ze echt uren luisteren. Dat maakt allemaal niet uit. Dus het is ook wel een misvatting om te denken van zij trekken dat niet of zij willen die verdieping niet. Dus ik denk dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. En in een interview vind ik altijd belangrijk dat het niet gaat kabbelen. Dat vind ik eigenlijk het ergste wat zou kunnen gebeuren. Dus ja, je kunt ook wel ontregelen. En dan niet ontregelen op de Maxime Hartman-achtige manier.
1: Nee,
0: maar je kan ook ontregelen door prikkelen. Mm-hmm. Of dingen van jezelf erin te gooien.
2: Ga ik nu doen?
0: Ja.
2: Oh. Heb je nieuwe liefde?
0: Nieuwe liefde? Ja, eigenlijk wel.
2: Echt? Nou, wat leuk.
1: Ik wist niet eens dat je een oude liefde kwijt was.
0: Ik heb ook nog een oude liefde.
1: Oh, oké, die heb je ook nog.
2: Ja, dat is nou het voordeel als je je voorbereidt.
1: Ja, dat heb ik dus niet gedaan, blijkbaar.
0: Ja, ja,
1: hoe lang ben je als single? Was je single dan?
0: Hoe lang was ik single? Jeetje.
1: Maar dat is heel lang, blijkbaar.
0: Ja.
2: Maar wat is het voor iemand?
0: Ja, een heel leuk iemand. Dat is iemand die goed bij me past. Ja.
1: Waar heb je die ontmoet?
0: We hebben ontmoet op de mediafeestjes.
1: Oh, dat is een collega.
0: Ja, dus

0: Ik ga nog niet onthullen wie het is.
1: Een Koreaan? Of
0: Een Koreaan?
2: Nee.
1: Nou, dat kan toch?
2: Ja, nee. Op een mediafeestje.
1: Nou, waarom niet?
0: Ja, het had gekund.
2: Ja, we hebben net geconstateerd dat maar heel weinig Koreaanse mensen, überhaupt Aziatische mensen, in de media rondlopen natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Maar hadden achter de schermen kunnen zijn.
1: Maar ben je echt helemaal in love?
0: Ja, ik vind het wel echt heel leuk. Ja.
1: Nou, dat vind ik wel leuk voor je.
0: Mijn leeftijd.
2: Oh.
0: Ja.
1: Of ben je nog niet aan die vraag toegekomen? Ja, aars of zo?
2: Dat je gisteravond de eerste date had. Dat je jurkje nog aan... Leuk jurkje trouwens. Maar we kennen hem wel, waarschijnlijk.
0: Ja, nu wordt het een soort raadspelletje.
2: Victor maar... Vlam is het namelijk meer.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Het is allemaal nog best wel een beetje pril. Dus dat komt allemaal later.
1: Maar fijn.
0: Ja, ik ben wel blij.
1: En geniet je ervan?
0: Zeker, zeker.
1: Het is niet zo dat je denkt, dan moet ik ineens overal verantwoording over afleggen. En dan moet ik zeggen waar ik ben. En,
0: Nee. Gelukkig is het ook niet zo'n type, inderdaad. Ik zou niet iemand willen hebben die continu op je lip zit. En zegt, hoe laat ben je thuis voor het eten? Nee,
1: maar die zijn er ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Die zijn er ook. Ja, nee, maar dat, daar heb ik geen behoefte aan. Nee.
2: Je hebt honderden gesprekken met mensen gevoerd, als het niet meer is. Wat heb je geleerd van al die mensen?
0: Och, zoveel. Maar misschien wel een van de belangrijkste is dat hoe je omgaat met tegenslag. Dat geeft eigenlijk weer hoe je karakter is. Dus,
2: hoe die mensen zijn omgaan met of jij? Persoon.
0: Nee, in het algemeen. Hoe iemand omgaat met tegenslag, dat zegt zoveel over...
2: Hoe veerkrachtig een mens eigenlijk
0: is. Ja, over hoe iemand is. En ook inderdaad dat veerkracht ook wel iets is wat je kunt trainen. En wat zich ook weer aanvult op het moment dat het op is. Dus ik denk dat ik het meeste heb geleerd over veerkracht. Ja.
2: En heb je nog mensen op je lijstje staan waar je zegt... Nou ja, kijk, die vier mensen die jij natuurlijk in Misha en de Mannen die Beter Weet hebt geportretteerd. Dat zijn er maar vier. Heb je die alle vier zelf gekozen? Waren dat de eerste vier op jouw lijstje ook? Of zijn er ook mensen die hebben gezegd...
0: Ja, nee, het waren vier mensen op mijn lijstje inderdaad. Het lijstje is nog veel langer. Dus daarom hoop ik ook inderdaad dat er nog een volgende serie komt. Maar qua interviewen staan er heel veel mensen nog wel steeds op mijn lijstje.
2: Maar wie staat nou echt met stip op nummer 1?
0: Johan Derksen.
2: Oh ja?
0: Hmm. Ja.
2: Oh.
1: Nou, die is ook heel leuk om te interviewen. Ik heb ooit het grote kerstinterview met voor de Telegraaf met hem gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind het een buitengewoon charmante man.
0: Ja.
1: En dat is heel grappig. Hij heeft dus twee en nogal extreme kanten.
0: En kon je tot hen doordringen? Stelde hij zich ook op een gegeven moment een beetje kwetsbaar op?
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek toen.
0: Ja.
1: En ik vond het ook leuk om terug te lezen. Want ik heb het dus toen uitgediend en dacht... dan heb je nog wel eens, weet je wel, als je het dan opschrijft... dat je denkt, maar het was eigenlijk ook om te lezen. Daar heb ik heel veel complimenten over gekregen. Maar ja, dat was gewoon fijn. Ja, dus go ahead.
0: Ja, ik ga daar nog steeds achteraan.
2: En dan voor je podcast of inderdaad voor het tweede seizoen... van De Mannen die het beter weten?
0: Kan allebei.
2: Oké. Maar komt het überhaupt, dat tweede seizoen?
0: Is dat al niet bekend? Okay. Nee, nee.
1: En wanneer hoor je dat?
0: Ja, ik hoop nog wel binnen nu en een paar maanden.
1: Oh ja. Ja.
2: Merk jij al iets van de gevolgen van de bezuiniging die eraan zitten te komen bij de NPO?
0: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel merken, inderdaad. Maar gelukkig, mijn programma, mijn radioprogramma, daar heb ik het, daar blijven ze tot nu toe nog van af.
2: Mm-hmm.
0: Dan moet ik ook zeggen dat ik niet een heel duur programma maak.
2: Dat scheelt.
0: Ook omdat ik zelf de techniek doe en zelf de social media en zelf het monteren. Ik denk dat er ergens anders wel meer geld te halen valt.
1: Denk je nou overigens dat je, doordat je dus midden in de nacht het programma... maar jij hebt het toen met mij opgenomen, doe je dat altijd? Of,
0: nee, doe ik niet altijd.
1: Oh,
0: nee,
1: het wordt wel eens echt 's nachts ook live uitgezonden.
0: Zeker. Ik heb voor het laatst had ik Thijs Reumer en dat was gewoon live. Ja.
1: Ja, best eng. Voor hem.
0: Voor hem?
1: Ja.
0: Ja.
2: Wel een goede gast natuurlijk.
0: Ja. Zeker. Ja. Ik denk dat het inderdaad wel spannender is voor de gast zelf.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat was er, ik heb het niet gehoord, wat was er bijzonder aan het gesprek met Thijs?
2: Nou, ik denk, dat moet ik niet veel antwoorden.
0: Nee, zeg maar.
2: Nee, ik lees natuurlijk wel wat terug, hè. Dat, zijn gelatenheid ook wel. En dat hij eigenlijk een soort van, genoot vind ik een groot woord, maar dat hij die taakstaf eigenlijk helemaal niet zo heel erg vond. Voor mijn gevoel maakte hij het kleiner dan het is. Dat verkeerd gehoord.
1: Maar ja, ik wil het zo graag van Misha horen.
0: Ja, nou, wat het bijzonder maakte is dat... ook omdat ik natuurlijk geen voorgesprek met hem had gehad... dat je wel echt een inkijkje krijgt inderdaad in hoe kijk je zelf terug op wat er gebeurd is? En wat heb je eruit gehaald? Hoe ben je verder gegaan? Uiteindelijk gaat het over zelfinzicht.
1: En had hij dat?
0: Op sommige punten wel. Op andere punten dacht ik... twijfelde ik daar aan. In welke fase zit jij qua zelfinzicht? En uiteindelijk is dat ook wel een heel interessant ding natuurlijk. Ook tijdens een interview. Ik had ook bijvoorbeeld laatst Djuke Winia. De vrouw achter Matthijs van Nieuwkerken. En die miste veel meer, vond ik, dat zelfinzicht dan Thijs.
1: Ja. En waar bleek dat dan uit?
0: Omdat Djuke op een gegeven moment... ik denk dat ze wel 5 keer heeft gezegd... wat wil je van me horen? Ik probeerde toch bij haar iets eruit te krijgen van... joh, ik had het anders moeten doen. Want zij bleef het maar gooien op... het was een mannencultuur en het was de Champions League, het programma. Maar mijn punt was bij haar van ja, dat kan allemaal wel wezen... maar aan het eind van de streep ben je toch verantwoordelijk voor je eigen daden.
1: Precies.
0: Dus je had niet hoeven schreeuwen tegen je werknemers.
1: Ja.
0: En ja, zover, daar kwam ze gewoon niet.
2: Nee.
0: En dat vind ik dan juist wel mooi als dat naar buiten komt. Ik vind dat mooi als de luisteraar ook zelf een conclusie kan trekken. Hè? Van, ja. Ik vind ook niet dat ik als interviewer altijd alles zo op een presenteerblaadje moet neerleggen.
2: Nee. Je moet het er ook echt uit zien te krijgen.
0: Ja.
2: Mischa Blok, we zitten aan de tijd. Het uur aan zee is voorbij. We zitten hier heerlijk.
1: Wat heb je niet gezegd wat je had willen zeggen?
0: Over mijn nieuwe liefde heb ik alles gezegd.
1: Ja, wat heerlijk. Ik ben zo blij dat ik dat heb gevraagd.
2: Je hebt een scoop, Catharine.
1: Ja, geweldig toch?
0: Voor de rest hebben we het over heel veel dingen gehad. Dus heel leuk.
1: En we hopen dat je kinderen in de media terechtkomen.
0: Ik vind mijn dochter wel echt een verslaggever.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat had ze al als kind. Dat ze zei van, ik zie daar een mevrouw... en de achterkant van haar rok zit in haar onderbroek. En dacht van, ja, maar jij bent een echte verslaggever.
1: Dat was ik waarschijnlijk.
0: Dat is Catharine Kel.
2: Goed, we moeten er echt een eind aan breien. Heel erg leuk dat je hier wilde zijn, Mischa Blok.
0: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Catharine, ook weer super bedankt voor deze fijne uitzending. Morgen zijn we er ook weer. Dan gaan we aan zee zitten met Therese Stijmets en Hajo Sol.
1: Moeten we niet even zeggen wie dat zijn?
2: Therese Stijmets, ja. Heb je dat ook niet af en toe? Dat hebben wij natuurlijk allemaal. Dat ik namen noem als vanzelfsprekend. Kent iedereen die?
0: Nee, ja, ik denk bij alles. Wat zou mijn moeder weten wie dit zijn?
2: Ja.
1: Nou moeder je moeder waarschijnlijk wel maar de jongere mensen niet.
2: Mijn dochter weet dat niet.
1: Therese Stijmets, die heeft ooit een songfestival gewonnen. Die is kunstenares. Ja. En die heeft allerlei beroemde mensen ter wereld ontmoet. Terwijl nog maar heel weinig mensen dat van haar weten. En Hajo Sol is een pop-art kunstenaar. En die heeft ook de meest bijzondere portretten van mensen over de hele wereld geschilderd.
2: Ook van jou eentje, hè?
1: Ook van mij eentje.
2: Neem je die mee of zeg je van...
1: Nee, want hij neemt Prinses Grazia mee. Dat is veel leuker, want dan heeft hij een mooi verhaal over Monaco. Ja, dankjewel. Begrijp jij de keuze? Ik wel.
2: Ja, zeker. Tot morgen allemaal.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
0: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Ja, dit was de week waarin bekend werd dat er genoeg geld is binnengekomen voor de behandeling van de neergeschoten poes Ellie. De eigenaresse van de kat is overdonderd door alle steun. De crowdfunding heeft al meer dan 5100 euro opgeleverd.
2: En ook was dit de week waarin de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Tienduizenden mensen, onder wie natuurlijk veel Flevolanders, lopen de tocht der tochten. Allemaal met hetzelfde doel, namelijk dat felbegeerde Vierdaagse kruisje.
1: Maar er gebeurde natuurlijk meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Je hoorde ze net al eventjes. Hans Engelvaart, oud-wethouder voor het CDA in Dronten en erevoorzitter van voetbalclub ASV Dronten. En Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. Nou, Jaap, wat is jouw nieuws? Wat is je opgevallen de afgelopen
3: week? Ja, dat was natuurlijk redelijk dramatisch, zoals al die bosbranden wereldwijd, hè? Dat gebeurt steeds vroeger, maar ook de hoeveelheid bos wat afbrandt. Dat is echt tienduizenden hectare inmiddels. En ja, wat natuurlijk nog zorgelijker is, bij elke brand krijg je dus een enorme stoot CO2 extra de lucht in. En als al die bomen doodgaan, omdat ze verbrand zijn, dan kunnen die bomen ook minder CO2 weer terug omzetten in zuurstof. Dus ja, dit is toch echt wel een fase die we nu bereiken, waarvan ik denk van, nou ja, ik verwacht toch wel iets meer actie eigenlijk van een aantal regeringen. Maar
1: ja.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
1: Ik vond het wel opvallend. Ze hadden mensen aangesproken bij de grens die richting Zuid-Frankrijk gingen. Volgens mij ook bewoners uit Dronten. Stond in het AD. En toen zeiden die mensen, ja, nou, we gaan naar Zuid-Frankrijk, naar familie. Ja, die hadden wel al twee keer gebeld om te zeggen, kom nou gewoon niet, maar we gaan nog wel heen. Ja.
4: Ja. Ja, en dan wordt straks de regering weer ingeroepen om ze te redden. Dat vind ik al eens zo krom, weet je wel. Maar één positief ding, ja, in het Amazonegebied.
3: Dat was minder gekapt.
4: Dat was
3: verhoudingsgewijs minder gekapt.
4: Ook minder branden. Dus ja. Dat was weer positief.
1: Ja. Oké.
3: Maar ja.
1: Hans, wat is jouw nieuws van de week?
4: Nou, ik had al een nieuws wat er verder loopt. Dus het was grappig als je. Zoals je wilt weten, zit ook bij de KNVB en zo. En wat mij opvalt, was laatst dat in het nieuws dat de hockey die klagen erover dat mensen boos werden dat hun kind in het verkeerde team zat. Hè? Ingedeeld te laag of zo, heel die dingen. Maar dat speelt bij voetbal al heel lang. En nou zitten mijn eigen kleinzoons ook op in zo'n leeftijd. Maar als je dat dan hoort, wat er allemaal gebeurt, weet je, dan denk je, iedereen denkt dat hij de nieuwe Messi wordt. En als dan het kind lager wordt ingedeeld, dat zie je ook met schoolkeuzes trouwens, precies hetzelfde. En mensen hebben altijd heel erg op met zichzelf. Maar dat vind ik wel zorgwekkend, want die kinderen worden dan ook geprest tot iets waar ze misschien helemaal niet aan toe zijn. En je moet altijd, ik vind in de sport altijd is het belangrijkste dat je het leuk blijft vinden.
1: Maar ja. vind je dat ouders het als jij ziet dat je kind eigenlijk niet zo goed kan voetballen, hè?
4: Ja.
1: Vind je dat je dat eerlijk moet zeggen tegen een kind?
4: Nee, je moet altijd. Kijk, ik heb ook twee kleinzoons die voetballen. En de ene is wat talentvoller dan de andere. Maar het gaat er altijd om, en dat hou ik ze ook altijd voor, dat je er gewoon lol in moet hebben. En dan maakt het helemaal niet uit of je goed of slecht bent. Je moet er gewoon veel plezier in hebben. Kijk, ik heb ook de Eredivisie niet gehaald. Dus, en ik heb er altijd heel veel plezier in gehad.
1: Ja.
4: Dus het is niet meteen goed of slecht. Nee, het is gewoon, je moet er lol in hebben wat je doet. En het maakt niet uit wat je doet.
5: Maar zie je dat dat heel erg is toegenomen dan? Dat de ouders het beste voor een kind willen hebben dan?
4: Ja, en dan gaan ze hun kinderen van voetbal halen of ze gaan naar een andere vereniging. En ze worden boos. Ik heb er een keer toevallig tussen gezeten. Kwam er een moeder binnen stuiven in een ruimte waar ik toevallig was. En nou, allemaal een kabaal en een herrie. En dan denk ik, ja, waar gaat het over? Waar zitten we over te praten? Maar dat zit zo. Tegenwoordig is dat gewoon kinderen. Dat is anders dan toen ik zelf opgevoed ben. Dat is ook niet erg. Alleen je moet wel weten waar het uiteindelijk om gaat. En dat is gewoon dat iedereen gelukkig is in het leven en plezier heeft. En niet dat hij een bepaalde doelstelling moet halen per se.
1: Ja, nou, Jaap komt uit het onderwijs. Je bent er wel een tijdje uit. Maar je hebt natuurlijk ook wel mentor geweest.
3: Nou ja, als je een mentorgesprek had van en je moest zeggen dat het kind toch het niveau waar hij graag naartoe wil, of waar eigenlijk de ouders vonden dat hij daar naartoe moest, dat hij dat niet zou gaan halen. Ja, dat waren niet de leukste gesprekken altijd.
1: Ja.
3: Nou, en ik zei dan altijd van ja, het kan ook zijn dat het kind er nu nog niet aan toe is. En dat het later wel gewoon het oppakt en gewoon doorgaat. Ja. Ik bedoel, het feit dat je nu een bepaald oordeel krijgt en voor een bepaald niveau wil niet zeggen dat je hele leven voor je hele leven geldt. Ik heb wel kinderen gehad die in een kleine kast voor moeilijk loerende kinderen kwamen en uiteindelijk toch met een TL-diploma van school gingen. En dat kan dus wel.
4: En hier zit een voorbeeld.
3: Ja. En ik denk, dat moet je dus ook altijd vertellen. Hè, van, maar ik heb ook wel kinderen gezien die diep ongelukkig werden, omdat ze eigenlijk op een niveau gezet werden wat ze niet aankonden. Ja. Want dat is minstens net zo vervelend.
5: Ja, maar dat hebben papa en mama dan vroeger ook gedaan. Ja. En de broers en de zussen.
3: Nou ja, je ziet vaak dat de frustraties van de ouders, die worden dan geprojecteerd op het kind. En het kind moet dan de frustratie van de ouder goed gaan maken. Ja, dat gaat niet werken.
4: Nou, ik meen, dat was ook al een tijd terug, was het ook zo dat de boeren hier in de omgeving, ik gaf de les op de landbouwschool. En dan was het zo, hadden ze een bepaald diploma nodig om de boerderij over te nemen. En dan gebeurde het wel, en dat is echt op scherp van de snede hoor, dat was niet fijn. Dat die ouders, die poesten dat kind, die moest dat diploma, die jongen kon het helemaal niet. Nou, dan drama's meegemaakt, want ja, ik snapte die ouders wel, hun boerderij stond op het spel. Maar ja, het kind moet er wel aan toe zijn.
1: Ja. Zometeen gaan we het hebben over Duitsland. Want daar vinden ze dat je je eigenlijk te makkelijk ziek kan melden. Je belt gewoon naar je baas. Zoals we dat in Nederland ook doen. Hallo, ik heb keelontsteking. Ik kom vandaag niet. Maar in Duitsland willen ze daar nou een stokje voor steken. Je moet echt meteen naar de dokter voor een briefje.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de Week.
1: Ja, Duitsland zit in het slop en komt daarom met nieuwe maatregelen om de economie aan te jagen. Opvallend is vooral de aanpak van ziekteverzuim. Werknemers die zich ziek melden moeten voortaan direct naar de huisarts voor een medische verklaring.
2: Ja, en hoe zit dat nu dan? Nou, in veel gevallen kan dat nog gewoon telefonisch en is zo'n verklaring meestal pas nodig vanaf de vierde ziektedag. Maar dat gaat dus waarschijnlijk veranderen. We bespreken het nieuws met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Hans Engelvaart uit Dronten en Jaap Eelman uit Lelystad. Hans, jij hebt dit nieuws natuurlijk ook tot je genomen.
3: Ja.
2: En wat dacht je toen?
3: Arme huisarts, dacht ik. En toen, omdat we dit ook voorbereiden, heb ik eens even nagelezen. Maar het blijkt dus ook dat de huisartsen daar tegen in opstand komen.
4: Ja.
3: Want je moet je niet kunnen... Kijk, als ik nu tegenwoordig naar een huisarts wil, nu al... En ik weet niet of het in Duitsland anders is, maar dat neem aan dat hetzelfde is... dan kost het al moeite om bij de huisarts te komen. Want er zijn er veel te weinig. En nou dan, als je een keer in de week aan de beurt bent, dan heb je mazzel. Maar dan moet je eens voorstellen, dan zeggen ze... ja, je bent verplicht de eerste dag. Maar dan moeten die huisarts ook allemaal kunnen. En waar kom je dan voor? Ja, als jij een keer een dag heel erg ziek bent... de verkouden of wat ook, dan gaat het niet meteen naar je huisarts toe. Dus ik vind het een beetje een rare regel. En ik betwijfel ook of daar de economie in Duitsland door omhoog gaat. Ziekteverschuim staat 16,5... dachten zijn. Bij ons is het ongeveer 5-6%. Maar ik vind het een beetje een rare maatregel die anderen in de problemen brengen.
1: Ja, Jaap.
4: Duitsland is het ziekteverzuim tussen de 5,3 en de 5,8%.
3: Ja, bij ons, ja.
4: Nee, in Duitsland
3: ook.
4: Oh. Dus dat valt op zich wel mee. In Duitsland is men natuurlijk veel gezagsgetrouwder. Dus iemand die er verstand van heeft, de dokter, moet dus beoordelen of je echt ziek bent. En inderdaad, er zijn een aantal wachtdagen. Daarna moet je de arts bellen en dan krijg je telefonisch. Kijkt die arts of je wel of niet moet komen. En dan krijg je je verklaring. Hè? Dus dat is al iets meer gebureaucratiseerd. Ja. Duitsland is natuurlijk een redelijk bureaucratisch land op dat punt. Ik denk het is veel interessanter om te kijken van ja, waarom melden mensen zich ziek? Is er veel kortdurend verzuim? Wat voor soort verzuim is het vooral? Heeft het te maken met arbeidsomstandigheden? Dat soort zaken. Ik vind het altijd veel interessanter om te kijken waar dan zo'n oplopend verzuim vandaan komt. En wat je eraan kan doen dan dat je gewoon dit soort mechanismen gaat inbouwen. Waar artsen ook niet zo heel veel meer mee kunnen.
1: Nee.
4: Huisartsen, je hebt trouwens wel meer huisartsen in Duitsland dan in Nederland. Duitsland heeft sowieso per 100.000 inwoners meer artsen. Dus,
1: ja, mijn broer die woont in Polen. Die woont er al heel erg lang. Hij moet een briefje halen op de eerste dag dat hij ziek is. Want anders dan moet hij overleggen
4: dan krijgt
1: hij
4: geen werkgever. Geld.
1: Ja, krijgt hij anders niks. Dan moet hij echt... Die huisarts zei, je hebt geen vaste huisarts. Dan moet je helemaal naar de andere kant van de stad bijvoorbeeld. Of dan, die huisarts zegt dan... Oké, jij hebt nu een verkoudheid, een neusverkoudheid. Hier heb je antibiotica. Over 4 dagen kun jij weer werken.
3: Ja, maar ik vind dat gewoon een beetje overgereguleerd. Als je een verkoudheid hebt, je kan soms een paar dagen echt goed ziek zijn van verkoudheid. Ik heb dat ook wel toen ik wethouder was. Dan moest je mensen ontvangen. Dan ga je niet met die snotneus erheen. Dus, nee. Maar je probeerde wel weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. En ik ben het met Jaap eens. Het gaat vaak om de achtergrond. Alleen, ja, ik vind het heel bureaucratisch. Dat vind ik eigenlijk. En ja, in Duitsland is het systeem toch al anders. Want na 6 weken dan vervalt ook dat de werkgever het moet betalen. Dan moet weer de zorgverzekerder. Ja. Het zijn allemaal regels.
4: Krankenkassen.
3: Maar wij hebben... overal regels, maar kennelijk in Duitsland dus ook.
4: Ja. Nou, Duitsland is behoorlijk bureaucratisch. Nog bureaucratischer dan Nederland, denk ik.
2: Ja. Maar toch heb ik het idee, Jaap, dat iedereen zal het wel herkennen. Iedereen heeft wel zo'n collega die zich nogal vaak ziek meldt. Ja. Even op maandag. Nee, ik voel me toch niet lekker. Oh, ja. Dinsdag weer topfit.
1: Ja, die hebben lekker gevoetbald op zondag. Oh,
4: wij hadden het middelbaar onderwijs, het systeem dat je één keer in de zoveel tijd... dan had je, dat noemden ze een stipuren. Daar stond je dus reserve... En als er dan zo'n collega ziek was, dan moest je invallen in de klas die je meestal niet kende. Dat waren niet de meest geliefde uren. En dan had je ook altijd, als je net tegenover zo'n collega die dat stipuur had, die heel vaak ziek was, dan was je op maandagochtend bijvoorbeeld, dan had je bepaalde collega's die er inderdaad zich wat vaker ziek moet melden dan gemiddeld. Ja, en die maakten zich daar niet echt populair mee.
2: Nee, maar zou zo'n briefje dan van de huisarts kunnen helpen, Hans, om dat soort verzuim een beetje tegen te gaan?
4: Wij hebben natuurlijk ook bedrijfsartsen, die op een gegeven moment kan een werkgever natuurlijk een bedrijfsarts inschakelen om te kijken wat is er nou precies aan.
3: Ja, maar dat duurt meestal even.
4: Dat ligt ook aan de werkgever zelf. Ja. Ja. Dat kost wel geld, maar om iemand te begeleiden om dat ziekteverzuim naar beneden te
1: krijgen. Maar je zou ook het net zoals in Amerika kunnen doen. Daar kun je dus eigenlijk niet ziek worden.
4: Of je krijgt niet betaald.
1: En dan krijg je helemaal niks betaald.
4: Nee, dan meld je je wat minder snel ziek.
1: Ja. Zou dat niet wat beter zijn?
3: Nou, dat geloof ik ook niet. Want er zijn mensen echt ziek. En daar doen we het voor. En je hebt natuurlijk altijd mensen, wat Jordi zegt, dat klopt wel. Je kent ook wel mensen uit je omgeving die vaker ziek zijn dan anderen. Dan denk ik ook wel eens van, jongens, wat is dit weer? Hè? Maar op school was het altijd zo, Jaap, ik weet niet hoe het bij jou was. Als er dan verteld werd dat de leraar ziek was, was er altijd een hoera-stemming. Ik weet niet hoe het bij jullie was. Maar dat had ook weer zijn voordelen voor sommige mensen.
2: Nou, een briefje bij de huisarts halen in Nederland, dat is geen goed idee.
4: Maar dat gaat hem nooit worden hier, nee.
1: Zometeen gaan we het over het in beeld brengen van vrouwelijke atletes hebben. Want er zijn nu nieuwe regels opgesteld. Dat je ze gewoon wat fatsoenlijker in beeld moet brengen. Dus niet meer als ze gebukt staan, gehurkt staan. Wijdbeens over iets heen springen. We praten we zo over verder.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de Week.
1: De Europese Unie voor Omroepen, de EBU, heeft richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. De richtlijnen moeten voorkomen dat vrouwen op onflatteuze momenten of in ongemakkelijke posities worden vastgelegd.
2: Ja, dat gebeurt nog wel eens bij een herhaling in slow motion of ja, misschien tijdens een close-up van billen. Regisseurs en cameramensen wordt nu gevraagd om hier rekening mee te houden. Nou, hoe denkt ons Dwars op de Week-panel hierover? Ze hebben hun scherpe mening al klaar liggen. Jaap Eelman uit Lelystad, Hans Engelvaart uit Dronten. Nou, jullie gingen een stukje naar achter zitten, zag ik al. Is het een non-discussie, Hans?
3: Nou, ik weet niet, tegenwoordig is alles wat vrouw aangaat een discussie. Het lijkt wel of er steeds meer competitie komt. Maar ik heb me er nooit bij bezig gehouden. En tuurlijk, ik ben ook een man en kijk er wel naar. Maar ik heb me dat nooit eigenlijk bewust van geweest dat het zo was. Kijk, en het is ook maar net hoe kijk je naar sport. Maar ja, dat hangt ook af van die kleding. Ik vraag me ook wel eens af of het allemaal die kleding wel nodig is, dat strakke en zo. Maar ik vraag me wel af, toen ik dit over nadacht, van stel je doet hoogspringen. Dan gaat het juist om die afsprong en om dan, ja, ik denk, dan mag je dat niet meer in beeld brengen.
2: Nou, het gaat om de hoek waarvanuit je dat natuurlijk gaat filmen. Want je kan het op verschillende manieren in beeld brengen. Je kan natuurlijk de camera zo van onder naar boven doen. Vlak met die, en dan zie je gewoon het hele lichaam eroverheen gaan. Maar je kan het ook een beetje van de zijkant filmen. En dan kan je precies dezelfde sprong zien.
3: Ik heb dat eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat gebeurde. Kennelijk gebeurt dat dus. Maar ik wist dat niet.
2: Nee, Jaap.
4: Ja, ik denk dat aan de ene kant wordt de samenleving steeds meer geseksualiseerd. En wordt er met allerlei verborgen seksuele boodschappen, ook in reclame zo, wordt er enorm gebruik van gemaakt. Ook in de sport. En aan de andere kant worden we steeds preutser. Dus dat vind ik een beetje een bijzondere ontwikkeling.
2: Is het preutser of bewuster?
4: Nou, ik vind het ook wel preutser.
3: Kijk nou eens naar, sorry Jaap, maar kijk nou eens naar in mijn tijd de jeugd, toen ik 17, 18 was, had je dus de stranden, daar zaten de vrouwen topless. Dat is ook niet meer. Dus dat is wat jij ook denk ik bedoelt.
4: Ja, daar zat niemand mee. Ik bedoel, dat was gewoon normaal.
2: En ja. Maar ik denk dat het niet per se preutser is, maar wat Jaap zegt, dat het geseksualiseerder is geworden. Dat heeft niet zoveel met preuts te maken, maar het is een tegenbeweging tegen die seksualisering van een lichaam.
4: Ja. Maar ja, aan de andere kant moet je dat niet alleen over vrouwen hebben, dan moet je het ook over mannen hebben. Mm-hmm. Als je zo, want ja, dan moet je ook het hele spectrum nemen. En dan kan je ook zeggen van ja, misschien worden mannen ook wel soms onflatteus in beeld gebracht. En dat kan dan ook eigenlijk niet.
1: Ja, en dat gebeurt dan waarschijnlijk vaak onbewust door een cameraman of door een regisseur.
4: Ja, maar ja, als je het hebt over bewustzijn, dan moeten ze zich daar ook over van bewust zijn.
1: Of moeten die sporters niet gewoon zo zeuren?
4: Nou, ik denk dat de sporters dan niet zoveel over zeuren, denk ik.
3: Ik heb er eigenlijk voor deze dat het nieuws werd, had ik er eigenlijk nooit zo over gehoord.
2: Nee.
3: Ik wist ook niet dat het een probleem was.
2: Het komt wel van vrouwelijke atleten af.
3: Nee, het zal wel, maar ik had dat nooit gehoord. Ik weet niet, jullie misschien wel, maar ik niet.
4: Wat misschien wel iets is, dat de cameratechniek en de fotografeertechnieken worden steeds beter en scherper. Dus je kan het ook veel dichterbij in beeld brengen. Dat zal misschien ook meespelen. Plus dat een hoop mensen natuurlijk ook zelf fotograferen en filmen bij grote sportevenementen. En daar misschien niet zo zorgvuldig mee omgaan. Dus
3: de
4: EU kan dat wel netjes proberen te regelen in een soort convenant. Ja. Maar ja, dat garandeert natuurlijk niet totdat toch niet onfatsoenlijk in beeld gebracht wordt.
3: Dus ik ga er vanaf nu wel beter op letten. Want straks hebben we weer het EK atletiek. Mm. Nou ja, Femke Bol die loopt niet in de Rocky.
2: Nee, dus het gaat meer om... Laten we de start nemen van een sprintnummer of een loopnummer. Ja? Ja. Daar kan je van kiezen. Ga ik die dames van voren in beeld brengen terwijl ze klaar voor de start omhoog komen en dan uit de startblokken gaan?
3: Nou, zo zie ik het meestal.
2: Ja. Maar er zijn ook momenten dat die dames van achteren gefilmd worden, dat ze omhoog komen, dat je gewoon naar hun kont zit te kijken.
3: Ik ga toch echt beter opletten nu, want ik heb dat nooit gezien. Hoor.
4: Is dat nou zo verkeerd? Ja, er zijn ook schaatsers die bijvoorbeeld als ze geschaatst hebben, even de rits open doen. Er zijn ook wielrenners dat die als ze over de streep komen, de rits open doen. Ja. Of voordat ze de streep...
3: Je merkt, hier zitten wat twee oudere mannen die dat eigenlijk niet zo...
4: Ik heb dat... Ja.
2: Nee. Nou, Johan Derksen. Ik haal hem er maar even bij hoe heet dat programma?
1: Vandaag Inside.
2: Oh ja, Vandaag Inside. Jullie vonden het eigenlijk ook maar onzin.
3: Nou, wij zeggen geen onzin. Oh. Wij zetten onze kanttekeningen. Dat is wat anders dan dat je het onzin vindt. Ik moet zeggen, als ik naar sport kijk, ik kijk veel naar sport, dan had ik, dus dat zei ik net al, ik had niet het idee dat dat gebeurde. Als mensen dat een probleem vinden, vind ik prima. Maar ik zie bij sommige sporten, dat noemde net dat hoogspringen, ja, dan heb je juist, dan gaat het juist om hoe ze over die lat heen gaan. En dan denk ik, ja, hoe moet je dat dan anders in beeld brengen? Dan moet je juist, komen ze vaak met een kont tegen die lat dan.
4: Ja. En dan zijn natuurlijk ook, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar schoonspringen of zo, wat voor botpakken er gedragen worden, dan denk ik ook wel eens van, ja, iets minder kan misschien ook wel, hè? Dus, maar ja, hoe ga je dat dan filmen, hè? Of ja, met waterpolo.
3: Maar je hebt de laatste discussie met hockey gehad, geloof ik, met die rokjes, hè? Dat,
4: ja, maar er zit gewoon een broek onder.
3: Nee,
2: dat is het wit. Ja, dat is
3: nee, dat weet ik wel. Maar kijk, dat je op kleding let en dat dat dan anders moet. Ik vind dat de mensen in hun sport zich vrij moeten voelen in de kleding die ze hebben.
4: Moet functionele kleding zijn.
3: Ja, en dat is het gewoon. En voor de rest, ja, ik zie het niet zo, maar spijt me, ik zie het niet.
4: Maar ik vind wel, natuurlijk moet de regisseur, als echt iets heel onflatteus is, of een wielrenner maakt een doodklap.
3: Ja, dit wordt ook in beeld gebracht.
4: Dat je daar zegt van, nou, ik ga me daar terughoudend mee om hoe ik dat in beeld breng, of wat ik laat zien daarvan. Dat een regisseur moet daar wel mee bezig zijn, of een cameraman, vind ik.
1: En ik denk dat dat ook nu wel gaat gebeuren door die nieuwe richtlijnen. Er wordt er nog eens even goed gekeken van welke
3: posities je nu in beeld. Als je actie hebt, hè? Kijk, slow motion, daar heb je gelijk in, want dan ga je terugdraaien. Ja. Maar in een actie is het heel moeilijk. Want je filmt en dan is de actie daar. Kijk, als je het in herhaling doet, en dat is denk ik wel zo, als je het in herhaling in slow motion doet, kan het anders zijn.
2: Ja, nou ja, en ze hebben nu ook allemaal een tekeningen gekregen van, zo deden we het eerst, maar zo is het beter om het te doen. En daarmee ondervang je natuurlijk ook al heel erg veel.
4: En andere kant, een sportlichaam kan ook gewoon mooi zijn. Mooi gespierd of in actie mooi. Ik kan me wel voorstellen dat mensen
3: daar bodybuilding, die willen juist die bodybuilding.
4: Ja, maar dat vind ik, oké, is dat een sport? Maar
3: vinden hun wel.
4: Ja, maar mensen kunnen er ook gewoon van genieten. Ja, voor de Tweede Wereldoorlog had je de korpercultuur, hè, ook in Duitsland, waarin mensen naakt sporten en zo, zowel mannen als vrouwen. En ja, dat werd eigenlijk heel gewoon gevonden. En je moest veel in je blote kont in. Rennen. Dat was gezond.
2: Ja. Nou ja, goed. Dus. Bij deze. Mensen, advies van Jaap, ren lekker in je blote kont.
4: Maar denk op die trekker. Maar
2: draai het niet
4: op de trekker.
3: En niet aan de trekweg.
2: En niet in slow motion daarna afspelen. Jongens, mag ik jullie bedanken dat jullie er deze week weer waren. Hans Engelvaart en Jaap Eelman.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, krabt jouw kat je meubels kapot? Plast hij overal, behalve op zijn kattenbak, of is hij misschien wel agressief? Ja, dan kan Sonja van Straat uit Zeewolde je helpen. Zij is namelijk dierenarts en kattengedragdeskundige. Therapeut, moet ik zeggen. Haar praktijk heet De Gelukkige Huiskat. Sonja, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Ja, dan beloof je nogal wat als je praktijk De Gelukkige Huiskat heet.
2: Ja, zeker. Dat klopt.
1: Vertel eens, het is jouw missie om alle katten in Nederland gelukkig te maken. Ja. Is dat een beetje te doen?
2: Nou, ik doe mijn best. ik heb een YouTube-kanaal. En via dat YouTube-kanaal kan ik natuurlijk heel veel mensen bereiken. Als je alleen maar gedragstherapie aan huis doet, dan is het wel lastig om alle katten te bedienen. Maar in theorie zou het natuurlijk kunnen.
1: Ja.
2: Via YouTube.
3: Ja, nu denk ik dat je zelf ook wel wat katten hebt thuis.
2: Ja, dat klopt. Ja. Drie katten.
3: Zijn die gelukkig?
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Hoe kun je dat nou merken, dat ze gelukkig zijn?
2: Ten eerste hebben ze dan vaak geen gedragsproblemen. Dus dat, en ja,

0: gedrag, met wat voor gedrag komen baasjes bij je? Dat ze zeggen, ja, dit vind ik een beetje gek dat mijn kat dit doet.
1: Ja, er zijn echt heel veel verschillende dingen. Dat varieert van plassen of poepen naast de kattenbak, ergens in huis. Dat komt vrij veel voor. Agressie tussen katten onderling, maar ook agressie van een kat naar de eigenaar. Ja, of als mensen gaan verhuizen, of als bijvoorbeeld gezinnen, samengestelde gezinnen, en die hebben allebei een kat.
2: Ja.
1: En die komen dan bij elkaar en dat vinden die katten dan niet zo leuk. Ja, dan ontstaan er problemen.
0: Doe je een soort kattenmediation?
1: Ja, correct, ja.
2: Maar hoe pak je dat dan aan?
1: Bedoel je in zijn algemeenheid of bedoel je specifiek dit probleem van twee samengestelde gezinnen? Als eerste ga je dan een beetje kijken naar wat zijn dat voor soort katten? Wat is hun karakter? Wat zijn hun behoeftes? En die kan per kat dan nog wel verschillen. Dan ga je eerst kijken of dat in dat huishouden, of die katten krijgen wat ze hebben willen, zodat ze ontspannen en relaxed zijn. Dan ga je ook kijken naar hoe is de setting in huis. Er zijn vaak dingen die wij als mensen heel logisch vinden. Bijvoorbeeld een kattenbak eten en drinken naast elkaar. En dat vinden katten absoluut niet leuk. En als je dat dan moet delen, katten kunnen heel slecht delen. Dus als er dan een kat bij komt, dan moeten ze in één keer die spullen allemaal delen. En dan ontstaat een competitie. Dus dan ga je kijken van wat is er allemaal in huis voor die kat. En hoe kan ik dat beter maken voor die dieren. Maar dan komt het moeilijkste punt. Dan moeten die katten langzaam aan elkaar geïntroduceerd worden. En dat is dan, dat gaat in hele kleine stapjes. En dan begeleid ik die mensen daarin. Sturen ze video's van hoe het gaat. En dan geef ik aanwijzingen. Je moet dit of dat doen.
0: Ja, in hoeverre hebben baasjes echt een rol daarin?
1: Bij die introductie is het wel echt heel belangrijk. Die baasjes moeten echt veel doen. En eigenlijk denk ik bij alle gedragsproblemen wel.
0: Ja?
1: Als je kijkt bijvoorbeeld naar onzinnelijkheid, dus plassen en poepen buiten het bak. Daar zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Net als onder andere het kattenbakmanagement, zoals we dat dan noemen. Moet de kattenbak bijvoorbeeld vaker schoongemaakt worden. Ja, dat moet het baasje doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En nou heb ik een kat die niet naar buiten meer mag. Want heeft één oog is niet helemaal oké.
1: Ja.
0: Dus dan mag hij niet meer naar buiten. Dus hij woont al heel lang binnen.
1: Ja.
0: Maar hij zet overal wel even zijn nagels in.
1: Ja.
0: Ja, en ik vind het zo zielig om dat te knippen. Dus dat wil ik eigenlijk. Maar doe ik iets fout?
1: Dat is moeilijk om dat zo te zeggen. Ja. Dat zou heel makkelijk zijn als dat kon. Maar dan moet je eerst gaan kijken waarom doet die kat dat. Hè? Want er zijn verschillende redenen waarom een kat krabt. Het is het strekken van de spieren, het korten van de nagels, maar ook markeergedrag. Soms is het frustratie, soms is het verveling. Dus je moet eerst gaan kijken van waarom doet de kat dat? En dan ga je kijken van wat kan ik dan doen om die kat dat te geven wat hij nodig heeft?
0: Ja, maar eigenlijk hoor ik jou dus zeggen, je bent kattengedragdeskundige, maar dat gedrag komt eigenlijk van de baas. Want die moet iets gaan veranderen. Niet per se die kat.
1: Nee, dat klopt. Want krabben is normaal gedrag voor een kat. En bijvoorbeeld sproeien, dat is ook wel een groot probleem waar je vaak voor geroepen wordt. Dat is normaal kattengedrag. Maar niet zo wenselijk in huis. Maar daar kunnen ook allerlei redenen voor zijn dat een kat dat doet. Maar meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: Ja.
2: De meeste mensen die ik ken die een kat hebben, die hebben er vaak twee. Want dan zeggen ze, dat is zielig. Dan hebben ze elkaar een beetje om elkaar te vermaken. Oh, ik heb maar één kat. Is dat dan zielig voor Dibbes?
1: Ik denk dat op zich is dat helemaal niet zielig. En katten komen van oorsprong van de Afrikaanse wilde kat. En dat is een hele solitair levende kat. En onze huiskatten zijn dat wat minder. Die zijn wel wat socialer geworden. Maar er zit heel veel individueel verschil in. Dus je hebt katten die, ik durf wel te zeggen dat de meeste katten prima gelukkig kunnen zijn als ze alleen zijn. En vaak heel veel stress krijgen van andere katten. Maar er zijn ook katten die echt supergoed met een andere kat gaan, hoor. Dus het wisselt wel. Maar als je nou zou moeten kiezen, dan zou alleen misschien voor een kat, als zijn andere behoeftes voldaan wordt, prima zijn.
0: Ja, volgens mij is hij best wel content, hoor. Dat hoeft hij mij ook niet te delen. Nee. Je hebt dus een YouTube-kanaal, De Gelukkige Huiskat. Wat voor onderwerpen bespreek je daarop?
1: Ja, alles omtrent gedrag van katten. Soms ook wel een stukje gezondheid. Echt gericht op eigenaren om meer begrip te krijgen over katten.

0: lastig gedrag. Want ja, heel veel problemen ontstaan omdat mensen het niet weten. En ja, als je het niet weet, kan je het ook niet veranderen. Hè? Dus ja, en dat kan probleemgedrag zijn, maar ook gewoon normaal kattengedrag. Ja, dat is heel variabel.
1: Nou, als je nog één ding zou kunnen meegeven aan katteneigenaren, wat zou dan dat nog zijn, tot slot?
0: Kijk naar mijn YouTube-kanaal. Ja, of in ieder geval, verdiep je in het gedrag van een kat. En dat kan natuurlijk via mijn kanaal, maar dat kan ook om door een boek te lezen of andere YouTube-filmpjes te kijken. Maar het is wel belangrijk, en dat geldt eigenlijk voor alle huisdieren, dat je weet wat je in huis haalt. Want dan kun je ook daar goed voor zorgen.
2: Ja, ja. En als volleerd kattenbaasje zou ik ook nog zeggen, adopteer niet zomaar een kitten.
0: Nee, of sowieso niet een andere kat. En het kan heel vaak goed gaan, maar je moet het wel met beleid doen. Je moet weten hoe je het doet. Jouw kat moet daar ook, ja, als het ware geschikt voor zijn. En roep op tijd de hulp in van een professional.
2: Ja, nee, maar een kitten op zich gewoon. Daar moet je best wel veel tijd in steken. Want die
0: dat is op zich natuurlijk niet erg.
2: Dan moet je wel rekening mee houden dat daar veel tijd
0: in
2: gaat
0: zitten. Ja, en als je een kitten adopteert, neem je dan 2.
2: Ja, en hou er rekening mee dat je ook nog op vakantie wil. En dat kan
0: zeker weten. En dat je genoeg geld hebt.
2: Ja, goed. Ja. Nou, Sonja van Straten van de Gelukkige Huiskat. Zo kun je er dus ook vinden op YouTube. Dank je wel. Ja.
0: Oké.
3: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen. Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
0: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Goede avond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. En morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden er geregeld wolkenvelden aangevoerd. En vanavond en vannacht kan er een enkele lichte bui in de provincie vallen. Tijdens de tweede nachthelft klaart het vaker op in de provincie en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten. En morgen beginnen we met veel bewolking, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het zuidelijk deel van de regio krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. En wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Lekker een duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.